Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 4 jaar gevraagd voor de 52-jarige ex-bassist van punkband De Heideroosjes. Hij wordt verdacht van het bezit en het verspreiden van beelden van kindermisbruik. De Heideroosjes was in de jaren 90 en vroege jaren 2000 de meest succesvolle punkband van Nederland. En de band stond ook in ons land op verschillende festivalpodia. Toen de bassist vorig jaar gearresteerd werd, zette de band de samenwerking met de bassist onmiddellijk stop. Een uitspraak in de zaak volgt over enkele weken. Rusland heeft een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine Zeitung op een internationale opsporingslijst geplaatst. Dat meldt de Russische staatsomroep. Hij wordt gezocht vanwege haatzaaien. De journalist had begin deze maand gevraagd aan de Oekraïnse president Zelensky hoe Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Hij verduidelijkte toen ook dat hij het had over Russische militairen in die vraag. Volgens de krant waar hij voor werkt was het een ongelukkige formulering, maar is de Russische zaak tegen de journalist een aanval op de persvrijheid en een voorbeeld van intimidatie. In Algerije zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. Die woeden in het noorden van het land, in de buurt van Beaia, een havenstad, ten oosten van hoofdstad Algiers. Volgens de autoriteiten vielen er ook meerdere gewonden. In de regio werden ook heel wat mensen geëvacueerd en 3 nationale wegen in het gebied werden afgesloten. Het weer nog vannacht droog, opklaringen vanuit het westen, minimaal rond 19 graden. Straks trekt de eerste regenzone over ons land vanaf de Franse grens, met vooral in het westen en in het centrum regen- en onweersbuien. Daarna wordt het wat rustiger weer met zon en wolken en ook warme maxima tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw onweer vanaf het westen met mogelijk veel regen, hagel en ook rukwinden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Na de vloedgolf in Nepal heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact gehad met 3 Belgische toeristen in de regio. Dat meldde minister Prévot woensdagavond laat. In de getroffen regio op de grens tussen Nepal en Tibet waren er, zover we weten, 15 Belgen. De dodentol na de overstromingen staat op 160, maar de vrees is dat dat nog flink kan oplopen. Bijna 600 toeristen zijn vermist. Reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt en het Nepalese leger heeft ook vrachtwagens met hulpgoederen naar het getroffen gebied gestuurd. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn medeleven al betuigd en schreef op sociale media ook dat de VN hulp wil bieden. In de Franse stad Caen in Normandië is gisteravond een dode gevallen toen een automobilist inreed op een groep mensen. De bestuurder vluchtte weg, maar kon later worden opgepakt. De dader reed in op een groep mensen aan een bushalte en dat gebeurde na een vechtpartij in een café. Volgens de autoriteiten viel er 1 dode, raakten 7 mensen zwaar gewond, 3 anderen zijn licht gewond. En in Algerije zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. Die woeden in het noorden van het land, in de buurt van Béaya. Een havenstad is dat ten oosten van hoofdstad Algiers. Volgens de autoriteiten vielen er ook meerdere gewonden en in de regio werden ook heel wat mensen geëvacueerd. 3 nationale wegen in het gebied werden afgesloten. Vannacht is het droog, opklaringen vanuit het westen en minimaal rond 19 graden de komende uren. Straks krijgen we eerst een regenzone over ons heen vanaf de Franse grens. Vooral in het westen en in het centrum geeft dat regen- en onweersbuien. Daarna wordt het wat rustiger weer met zon en wolken. En maximaal tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw onweer vanaf het westen. Met mogelijk ook veel regen, hagel en ook rukwinden. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

4 uur en heel goeienacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Na de vloedgolf in Nepal heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact gehad met 3 Belgische toeristen in de regio. Dat meldde minister Prévot woensdagavond laat. In de getroffen regio op de grens tussen Nepal en Tibet waren er, zover we weten, 15 Belgen aanwezig. De dodentol na de overstromingen staat er op 160, maar de vrees is dat dat nog erg gaat oplopen. Bijna 600 toeristen zijn vermist. Reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt en het Nepalese leger heeft ook vrachtwagens met hulpgoederen naar het getroffen gebied gestuurd. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn medeleven al betuigd en schreef op sociale media ook dat de VN hulp wil bieden. In de Franse stad Caen in Normandië is gisteravond een dode gevallen toen een automobilist inreed op een groep mensen. De bestuurder vluchtte weg, maar kon later worden opgepakt zo'n 20 kilometer verderop. De dader reed doelbewust in op een groep mensen aan een bushalte en dat gebeurde na een vechtpartij in een café in de buurt. Volgens de autoriteiten viel er 1 dode en raakten 7 mensen zwaar gewond, 3 anderen zijn licht gewond. In het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven een prima uitgangspositie verworven in de laatste voorronde van de Champions League. Oud-Heverlee Leuven ging met 1-4 winnen in Polen bij kampioen Sarni Sosnovic. De terugmatch is volgende week woensdag. En bij de mannen heeft Fenerbahce, de ploeg met Romelu Lukaku, zich geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. De Turken gingen met 1-2 winnen op het veld van Lyon. Lukaku viel na 80 minuten in. Bij Lyon scoorde ook onze landgenoot Malik Fofana. De komende uren droog met opklaringen, minimaal rond 19 graden. En straks krijgen we dan een regenzone over ons heen vanaf de Franse grens. Met vooral in het westen en het centrum regen- en onweersbuien. Daarna wordt het rustiger weer met zon en wolken. En warme maximaal tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw onweer vanaf het westen. Met mogelijk ook veel regen, hagel en rukwinden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Bij de zware overstromingen in de grensregio tussen Nepal en Tibet zijn aan Chinese kant in Tibet 558 mensen vermist. Dat zeggen Chinese staatsmedia. Het dodental blijft er voorlopig op 3. Aan de andere kant van de grens in Nepal is er nu al sprake van ruim 160 doden. Ook daar zijn nog honderden mensen vermist, onder wie 600 toeristen. Er zouden ook 15 Belgen bij zijn. Buitenlandse Zaken laat weten dat het met 3 van hen nog geen contact heeft gehad. De internationale hulpverlening komt intussen op gang. Het Internationale Rode Kruis stuurt onder meer drinkbaar water, EHBO-koffers en lijkzakken. De Europese Unie staat de hulpdiensten bij met zijn satellietdienst Copernicus en de Wereldgezondheidsorganisatie heeft medische noodhulp gestuurd. Ook buurland India stuurt 10 ton humanitaire goederen in militaire transportvliegtuigen en zet helikopters in voor reddingsoperaties. Volgens de Amerikaanse Geologische Dienst zijn de overstromingen in Nepal en Tibet veroorzaakt door de instorting van een gletsjer in het Himalaya-gebergte, die een enorme stroom van modder, water en puin veroorzaakte. Khalid Sheikh Mohammed, de man die het meesterbrein zou zijn achter de aanslagen van 11 september 2001 in New York, moet in 2028 terechtstaan voor een militaire rechtbank, samen met enkele andere verdachten. Dat schrijven Amerikaanse media. De man werd in 2003 opgepakt en zit al 20 jaar vast in Guantanamo Bay. Dat is de zwaar beveiligde Amerikaanse gevangenis in Cuba. Bij de aanslagen in 2001 vlogen terroristen in de WTC-toren in New York en in het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer nadat de passagiers in verzet waren gekomen. Alles samen vielen bij de aanslagen zo'n 3000 doden. De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar op 14 augustus de brand in de Hoge Venen begonnen is. Uit verder onderzoek is gebleken dat er diezelfde dag gemaaid is op die plek. Er was nochtans gewaarschuwd voor de droogte. Meer uitleg door Koen Braakman.
1: Op 14 augustus, rond 12:45 middags, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satellietbeelden en gegevens van de windrichting. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen.
0: Prins Gabriel studeert vandaag af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel gaat zijn militaire carrière voortzetten, eerst aan de infanterieschool in Aarle om pelotonscommandant te worden. Daarna volgt een opleiding tot paracommando in Marsledam en Schaffen. Prins Gabriel is 23, hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. Het weer, we krijgen eerst de regen vanaf de Franse grens en vooral in het westen en het centrum kan dat tot een onweer uitgroeien. Later op de dag zon en wolken, maar tegen de avond opnieuw onweer. Het wordt warm tot 30 graden in de Kempen. Meer op 14nieuws.be.

0: Radio 2.
1: AV. Beleef de Romeinse tijd op 29 en 30 augustus in Tongeren. Zie ambachtslieden stoffen verven, ijzersmeden en potten draaien. Trek naar de arena voor het spektakel der gladiatoren. Bak zelf Romeins brood en geniet van Latijns gezang. Het Romeinenfestival, tweede editie, op 29 en 30 augustus. Meer info op galloromeinsmuseum.be.
2: Marcel,
3: ja?
2: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
3: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
2: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
3: Ja.
2: Ah, ja.
4: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Limburg.
5: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
6: Hoe lang nog?
7: Papa, ik heb honger.
6: Verveel me.
5: En je hebt vakanties met Ketnet.
8: Dit wordt echt geweldig.
9: Ans in Veros.
10: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
11: Natuurlijk.
10: Ga naar Veerte Max en maak snel je eigen profiel aan.
7: Mama, mag ik op de hotspot?
12: Veerte Max. Maak elk moment de max.
2: Marcel,
3: ja?
2: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
3: Ah, Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
2: Ja,
4: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Limburg.
13: Oh ja, man.
14: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Je zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
13: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
14: Ik hoef deze echt niet te weten.
13: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.
14: Huh?
13: Allee, watermeloen of zo.
14: Ik kan echt niet volgen.
13: Of maar gezekjes voor de barbecue.
4: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
14: Doe eens naar rechts.
4: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
14: Oh, we hebben een match.
4: De dagelijkse kost-app.
15: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen. Of bezoekt u een van onze winkels in Limburg? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
16: Goedemorgen, het is donderdag, zeg. Opnieuw warm buiten, 28, 29, misschien zelfs wel ergens 30 graden.

0: is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Bij de zware overstromingen in de grensregio tussen Nepal en Tibet zijn aan de Tibetaanse kant 558 mensen vermist. Dat zeggen staatsmedia in China dat controle heeft over Tibet. Het officiële dodental blijft aan die kant voorlopig op 3. Aan de andere kant van de grens in Nepal is er nu al sprake van meer dan 160 doden. En ook daar zijn nog honderden mensen vermist, onder wie ook bijna 600 toeristen. Daar zouden ook 15 Belgen bij zijn. Buitenlandse Zaken laat weten dat het met 3 van hen nog geen contact heeft gehad. De overstromingen in Nepal en Tibet zouden veroorzaakt zijn door de instorting van een gletsjer in het Himalaya-gebergte. Die zou een enorme stroom van modder, water en puin op gang gebracht hebben. De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar op 14 augustus de grote natuurbrand in de Hoge Venen begonnen is. Uit verder onderzoek is gebleken dat er diezelfde dag gemaaid is op die plek. Dat gebeurde in opdracht van het Waalse overheidsdepartement Natuur en Bos. Volgens de RTBF wordt er voor zulke werken een landbouwmachine gebruikt die vonken kan veroorzaken. En er was ook gewaarschuwd voor de droogte. In de lagere school blijven leerlingen het vaakst zitten in het eerste leerjaar. 1 op de 20 kinderen moet het eerste leerjaar opnieuw doen, blijkt uit cijfers van het departement onderwijs. Dat is ongeveer 1 leerling per klas. Het is belangrijk dat leerlingen goed mee zijn met de basiskennis die in het eerste leerjaar wordt gegeven, zegt professor Mieke Goos van de U Hasselt.
1: Daar wordt de basis gelegd. Tellen tot 10, tellen tot 20, verscannen, vlot kunnen woorden vormen. Vlot kunnen spellen, alles bouwt daar later op verder. En als het dan in die basis fout loopt in het eerste leerjaar, waar heel veel leerkrachten zich zorgen maken, wat als we die leerling doorstromen? Gaat die dan niet struikelen als die basiscomponenten nog niet beheersen?
0: Prins Gabriel studeert vandaag af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. En hij gaat volgens het paleis zijn militaire carrière voortzetten met opleidingen in Aarlen, Marche-les-Dames en Schaffen. Prins Gabriel is 23, hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. Vanmorgen regen en onweersbuien, daarna vrij zonnig weer en temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond komt er uit Frankrijk een nieuwe onweerszone binnen. Dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Morgen minder warm met soms regen en onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2.
3: Ronnie de Ridder.
4: Hoe ben jij uit bed gekropen? Ben je gesprongen? Misschien gerold? Geslaapwandeld? Laat het even weten in de app van Radio 2.

0: Alphabeat en Fascination. Ja, als die binnen uit bed komen op dezelfde manier als deze song in jouw oren klinkt, dan is het antwoord stuiterend, denk ik. Het is intussen 5 over 6.
1: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stem.
0: Zomerhit. Dinsdag nog op ons podium bij Radio 2 aan Zee. Vandaag zijn er 2 nieuwe artiesten.
2: 1, 2, 3, rak!
0: Maar dit is eerst nog Sam Goris en Rak.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Rak. Het zou wel zijn, Rak. Rak, goedemorgen, Hajo.
1: Goedemorgen, Romy.
0: Ja, vandaag op onze Radio 2-podium aan zee trouwens. Niet Sam Goris, die is al geweest, maar wel Bart Kael om 16:30.
1: Aha.
0: En om 19:30 Laura Tesoro.
1: Kan niet stuk gaan, hè?
0: Kan zeker niet stuk gaan. Misschien het podium. Dat kan, hè?
1: Dat kan.
0: Ja,
1: dat kan.
0: Ja. Ik kan nog stemmen tot en met zaterdag voor die VRT Zomerhit finale. Nu, Hajo, je hebt mij niets te vertellen?
1: Nee. Kijk, het is nog rustig op de weg. Ook geen problemen op het spoor. Dus om 18:30 misschien heb ik iets te vertellen, wie weet.
0: Wat prachtig. Goedemorgen, het is ondertussen 18:50. Ik vroeg je hoe je uit bed bent gekropen. Misschien gesprongen, geslaapwandeld, gestruikeld, uit bed gestruikeld. Ik zie het nu ook een beetje voor mij. Oh, zo je kleine teenstoten tegen het nachtkastje of zo. Verschrikkelijk.
1: Een paar jaar geleden had ik een nieuw bed gekocht. Een hoge bokspring.
0: Ah ja?
1: En daarvoor was het een lager bed. Maar ik was dat vergeten de eerste ochtend. Dus ik ben letterlijk uit mijn bed gevallen.
0: Gevallen?
1: Omdat ik het hoogteverschil vergeten was.
0: Michel Jannes, die heeft er zin in. Die is uit bed gesprongen natuurlijk. Die wilde niets van de ochtendshow missen. Lief hartjes naar Michel. Lies uit Zedelgem, die zegt, ik ben uit bed gekropen. Daar ging het iets moeizamer in Zedelgem. Maar kijk, we hebben nog eventjes, het is ook nog maar 18:50. Rustig.
1: Rustig aan.
0: Vandaag 27 augustus dus. Prins Gabriel, die studeert vandaag af. Ja, na 4 jaar aan de Koninklijke Militaire School heeft hij zijn masterdiploma nu eindelijk op zak. In de sociale en militaire wetenschappen.
1: Ja, dat is bijzonder, hè? Sociale wetenschappen en militaire wetenschappen.
0: Het is wel een knappe titel, vind ik. Maar daar stopt het dus niet, want onze prins gaat gewoon nog verder de slimmerik uithangen. Hij wil dus verder het leger in. Hij kiest voor een opleiding tot paracommando in Marche-les-Dames. Knap, hè?
1: Ja, ik heb het goed het nieuws. Ja, dus indrukwekkend.
0: Ik wens hem alvast veel succes.
1: Zeker.
0: Namens heel Radio 2, hier.

0: George Michael en Outsides. Renilde Jamers uit Hasselt, die is uit bed gesprongen deze ochtend. Om 3:30 gewoon klaar wakker. Hup, hup, die ogen open. Bed uit. Het is een kunst, Renilde. Echt waar. Mensen zijn jaloers op jou. Bijna 6:20, dat wil zeggen bijna die muzikale wereldreis bij Radio 2. Doen we al heel de zomer. Wil jij mee op muzikale wereldreis? Stuur dan nu wereldreis, het woord, in de app van Radio 2.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met 3 zijn, Luc?
2: Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
9: Ah ja?
8: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pik en mix.
9: Hé, hey, maar die lust die kooks, hè?
8: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: Mannekes! Bompie! Die zijn het augustus, hè?
11: Ja, ja, dat weten we.
10: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
12: Ja, ja, dat weten we.
10: En om ons huisje wat op te frissen.
11: Ja, ja, het schilderen en zo.
10: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
12: Wat blief,
10: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
12: Naar Gamma!
13: Hoe maak je het?
14: Samen met Gamma.
13: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
15: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
16: Oh, schat, kijk, die afwerking.
17: Oh, en dat is hier zo stil.
16: Oh, voel eens, het toch niet meer.
17: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
16: Oh.
15: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je
17: Oh
15: zegt.
18: Oh, Quadro.
19: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
20: Elke dag telt voor twee.

0: Ah, zo, Pommelien Thijs.
1: Sta op met Radio 2.
0: Zeker wel, op dit uur van de dag maken we altijd een grote muzikale wereldreis hier bij Radio 2. Vandaag doen we dat met Lutje Krijns uit Brecht. Goedemorgen, Lutje.
2: Goedemorgen, Romy.
0: Goedemorgen, waar droom jij van? Waar zou jij wel eens een keer naartoe willen reizen?
2: Oh, er zijn zoveel dromen, maar de grootste droom is zo'n beetje een citytrip naar Praag of Wenen.
0: Mooi, denk ik. Mooi. Oké, dat gaan we in ons achterhoofd houden natuurlijk. We maken een wereldreis, dat wil zeggen we starten in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En jij kiest dan of je verder gaat of dat je in dat land wil blijven. Je kan maximaal 3 bestemmingen verreizen en terug in de tijd gaan. Dat doen we niet. Ben jij klaar, Lutje, om met mij...
2: Ik ben er klaar voor.
0: ...richting land 1 te gaan. Dat is deze. De Beatles. Weet je van waar ze zijn?
2: Engeland.
0: Ja, inderdaad. Engeland, Verenigd Koninkrijk. Dus dat wil zeggen theekransje, fish and chips. Een beetje grijzig weer.
2: Nee, grijs weer, daar hou ik niet van.
0: Nee, okay, dat duidelijk. Dan gaan we door.
2: Ja.
0: Je denkt dan, we gaan naar Ibiza.
2: Maar nee, hè? De Venga Boys.
0: De Venga Boys zijn van Nederland, hè, Lutje?
2: Ja, hè. Ja. Nee.
0: Ook niet?
2: We gaan het riskeren, hè.
0: Laatste keer, goeie keer dan maar. We reizen door tot land 3. Dan zitten we bij Yes Sir, I Can Boogie van Baccara. Dat wil zeggen Spanje. Dat is al wel meer
2: Spanje.
0: Zon.
2: Dat is mijn land.
0: Is dat je land? Waarom?
2: Dat is mijn land, ja. Daar ging ik altijd op verlof.
0: Ah, geweldig. Dus je bent een grote tapas van.
2: Yes.
0: En een siesta kan je ook wel smaken.
2: Ja. Ah, dat doe ik thuis ook. En in de zon liggen doe ik thuis ook.
0: Ah, wel, kijk, Lutje, dan zijn we weg. Dan zijn we er tevreden mee, hè?
2: Heel tevreden.
0: Dank je wel, hè.

0: Ik heb al veel gelezen in de app van Radio 2. Gekropen, uit bed gesprongen. Maar al boegiend uit bed wakker geworden of opgestaan, dat heb ik nog niet gelezen. Mocht dat nu het geval zijn geweest, laat het weten in de app van Radio 2. Hè.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Half zeven, dit is het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Limburg met Hilde Lieten. Het Limburgse bedrijf Digital Hive uit Hasselt gaat technologieën ontwikkelen die interessant kan zijn voor landbouwers. Het bedrijf is gespecialiseerd in AI, robotica en drones. Drones kunnen landbouwers bijvoorbeeld helpen om preciezer te werken, zegt Bart Jacobs van Digital Hive.
4: Daar ga je dus eigenlijk in eerste instantie al je veld in kaart mee gaan brengen. Je gaat ook zien, we hebben gemerkt, het is enorm droog. Dat je gaat kijken, hoe kunnen wij heel specifiek berekening gaan doen? Dat we eigenlijk in plaats van ganse velden gaan te berekenen, dat je gewoon gaat zeggen, kijk, hier is het droog, laat ons hier gaan. Dus met de schaarse middelen die we hebben, dat we daar heel bewust mee omgaan.
3: Er is een valse website in omloop van fabrikant van kokerij Berghof in Beringen. Het bedrijf ontdekte het omdat het een klacht kreeg van een consument die zijn bestelling maar niet toekreeg. De bestelling bleek geplaatst op een malafide website die de naam van Berghof misbruikt. Het bedrijf heeft intussen al enkele stappen gezet om nog meer misbruik te voorkomen, zegt zaakvoerster Hilde Rutte.
5: Daar hebben we al de online abuse formulieren ingevuld. We hebben ook in België bij de economische inspectie klacht neergelegd over consumentenbedrog. We hebben dit ook in Nederland gedaan omdat op de website een Nederlands adres wordt weergegeven.
3: De malafide website offline halen blijkt moeilijk omdat het om een internationale website gaat. Dus waarschuwt Berghof om goed op te letten of je effectief op de juiste website bestelt. En wie in Beringen een zaak start in een leegstaand handelspand, zal een jaar lang aan een voordelig tarief kunnen huren. Dat kan met het nieuwe initiatief Beringse Starterspanden. De stad wil daarmee de leegstand in Beringen terugdringen, zegt schepen Ornella Schreurs.
6: Handelspanden die leegstaan, kunnen aan een voordelige prijs gehuurd worden door een startende ondernemer die eventueel zijn nieuwe zaak of hobby wil beginnen in onze stad. En de eigenaars van panden die langer dan 2 jaar leegstaan, moeten normaal gezien dan in onze stad een leegstandstax betalen. Maar als zij hun pand tijdelijk ter beschikking stellen binnen dit nieuwe project, dan kunnen zij vrijgesteld worden van deze heffing.
3: En ondernemers kunnen een pand voor een half jaar tot een jaar huren. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het toernooi in het Mexicaanse Monterrey. Mertens won in de tweede ronde van de Hongaarse Panna Udvardi in 3 sets. Ze bereidt zich in Mexico voor op de US Open, het 4e en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Vanochtend mogelijk kans op regen. Na de middag krijgen we rustig en tijdelijk vrij zonnig weer met maximaal tot 30 graden in de Kempen. Daarna opnieuw bewolking en regen met kans op onweer.
0: Goedemorgen, Hajo, opnieuw.
7: Goedemorgen.
0: Nu heb je wel file.
7: Ja, maar heel weinig gelukkig. Voorlopig wel langzaam rijden naar Brussel al bij Halle op de E429. Zo'n 10 minuten, bij Halle dus. Dan op de andere plaatsen alleen maar hele kleine vertragingen momenteel. En er rijden momenteel geen treinen tussen Leuven en Waver. Je kan wel met met je treinticket een vervangbus nemen van de NMBS.
0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
8: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken je dit? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar Vrienden, de Jeugdbeweging, de Padel en Vijf, het Zwembad, het Centrum en de Les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
10: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
11: Van Gris. zullen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
12: Voor die
13: goeiemorgen,
12: waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de
13: goedenavond,
12: waarbij je de dag wil verteren door te
13: dansen op deze toppers.
12: Voor wie non-stop info zoekt
14: en nieuwsgierig is ook.
12: En voor zij die liever even
15: alles willen vergeten.
12: Met non-stop muziek.
14: Blijf luisteren, hè.
12: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
2: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

Phil Collins en Something Happens on the Way to Heaven. Het is 7:20. Goedemorgen. Stef Mattes uit Overijse, die stuurt in de app van Radio 2 dat hij is opgestaan met de voorzichtigheid van een olifant in een porseleinwinkel. Ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet, Stef. Gert en James die komen trouwens ook nog naar Radio 2 aan Zee, naar Blankenbergen, voor deze song natuurlijk. Morgen staan ze daar.

0: Sabrina uit Kruishoutem is geen fan. Die kan alleen maar Quasimodo horen. Quasimodo, ik vind het ook nog wel een leuk figuurtje, waarom ook niet. Nu, hoe ben jij uit bed gekropen, gesprongen, gestruikeld? Laat dat weten in de app van Radio 2. Eddy van de Velde uit Evergem heeft dat ook gedaan. Een hele goede morgen, Eddy.
1: Romy, goedemorgen.
0: Goedemorgen, jij bent eigenlijk al ronkend wakker geworden, toch? Vertel, van je motor.
1: Min of meer, ja. Nee, jaarlijks moet ik naar de keuring met mijn landbouwtractor. En goh, ja, omdat ik niet graag uren en uren wacht, sta ik eenmaal in het jaar redelijk vroeg op. Zodat ik als een van de eerste aan de beurt ben. En nu ben ik mijn eerste.
0: Maar redelijk vroeg is echt degoutant vroeg, Eddy. Hoe laat stond je daar?
1: Ik ben hier van... hou je vast, van 4:15 sta ik hier momenteel. Maar ja, de tijd gaat vlug, hè. De tijd gaat vlug, een beetje radio op de achtergrond, de gsm bij de hand en al. Dat gaat vlug, hè.
0: En het is je gelukt, je bent dus als eerste.
1: Ik ben als eerste. Vorig jaar was ik ook vroeg, maar toen stond ik als derde.
0: Oké.
1: En nu staan er momenteel toch al, denk ik, een tiental achter mij.
0: Echt waar? Oké, oh my.
1: Ja.
0: Maar jij schuift dus gewoon niet graag aan dan eigenlijk, Eddy?
1: Wat lief?
0: Jij schuift gewoon niet graag aan.
1: Nee. Je moet 20 keer starten, een metertje vooruit, stoppen, starten, weer een metertje vooruit. Nee, dat doe ik niet graag. Ik heb liever een keer eenmalig vroeg op te staan en dan heb ik nog de dag voor mij.
0: En wel, wat brengt vandaag de dag nog, deze donderdag?
1: Werken nog eens straks. Mm. Als ik thuis kom, lekkere kop koffie. Oh. En dan op gemak beginnen werken. Hè. En nog een beetje naar de radio luisteren.
0: En wel, kijk, blijf dat vooral doen, Eddy. Dankjewel om te reageren in de app van Radio 2.
2: Dat was...
1: Graag gedaan.
0: Wat denk je van Fleetwood Mac, Eddy? Don't Stop?
1: Wat lief?
0: Wat denk je van Fleetwood Mac?
1: Vind ik goed. Ik hou van de meeste muziek. Behalve klassieke muziek of rockmuziek, maar van de rest is geen probleem.
0: En wel, kijk, dan is deze voor u, Eddy. Don't Stop.
1: Dag. Dag, Romy. Dag.

0: is intussen 7:10. Bijna stipt. En ja, intussen op deze donderdag 27 augustus is het nog 5 keer slapen tot dat nieuwe schooljaar begint. Hè? En wat lees ik op 14 Nieuws deze ochtend? Er zijn kopzorgen bij verschillende gemeentes over het komende schooljaar. Het heeft te maken met de jaarmarkten. Misschien ben je al ervan op de hoogte, maar misschien ook niet. In ieder geval Bart Segers van 14 Nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Romy.
0: Jij hebt dat verhaal uitgezocht. Wat is er aan de hand? Vertel.
1: Wel, in verschillende steden en gemeenten met zo'n traditionele jaarmarkt is het de gewoonte om de scholieren op die dag vrij af te geven met een facultatieve verlofdag. Dat is eigenlijk een vakantiedag die scholen zelf mogen inplannen. Maar vanaf komend schooljaar bestaan die facultatieve verlofdagen niet meer. Dat is geschrapt, want onderwijsminister Zoal Demir die wil de verloren lestijd verminderen, dat weten we. En dat doet ze om de onderwijskwaliteit te verhogen. Nu, dat klinkt allemaal logisch natuurlijk, en dat zal het ook wel zijn op de meeste plekken in Vlaanderen. Maar in gemeenten met zo'n jaarmarkt, met veeprijskampen, is dat wel een probleem. Want de kinderen die zijn het daar gewend om samen met hun ouders of hun grootouders naar de paarden en de geitjes te kunnen gaan kijken. Dat is eigenlijk echt wel een hoogdag in de gemeente, Rome. Ik weet niet of dat bij jou ook zo is waar je woont, maar bij mij was het ook zo toen ik veel jonger was dan nu. En dat was dan de jaarmarktdag in Bornem.
0: Ah ja, bij mij totaal niet. Nee.
1: Oké.
0: Maar ja, ik vraag me dan af. Er zijn dus nu verschillende creatieve oplossingen aan het komen, hè, om eigenlijk een klein beetje dit systeem toch te ondermijnen.
1: Ja, of om het gewoon braaf op zijn Vlaams op te lossen. Want in Boom en in Boeghout hebben ze de jaarmarkt nu verzet van een weekdag naar een zondag. Ze breken daar dus met een traditie die in Boeghout bijvoorbeeld al bijna een eeuw bestond. En in Bornem hebben ze dan eigenlijk een geluk bij een ongeluk, want daar is de jaarmarkt altijd op woensdag. En die verschuift nu, Romy, van de voor- naar de namiddag, zodat de scholieren er wel kunnen bij zijn, maar zonder dus die regels echt te moeten omzeilen. Ze passen zich gewoon aan. Het is iets anders in Sint-Lieveshoutem in Oost-Vlaanderen. Daar is de bekende jaarmarkt in november UNESCO Werelderfgoed. En de burgemeester, Tim de Knijf, ja, die denkt er niet aan om die te verzetten, die jaarmarkt. Hij legt de regels van de mier naast zich neer en hij gaat de scholen zelf sluiten. Dat doet hij met een burgemeestersbevel.
2: Het is mijn recht als burgemeester om te zeggen op mijn grondgebied sluit ik die school omwille van veiligheidsreden. Dat burgemeesterbesluit blijft overeind. Het zal op die 1 of 2 dagen op een gans schooljaar denk ik niet maken of dat de voldoende lestijd of kwaliteit hebt. Die kinderen leren evenveel bij door een evenement in hun eigen dorp met een geschiedenis van meer dan 700 jaar. Ze kunnen meemaken.
1: Ja, en die veiligheidsredenen, Romy, waarover hij het heeft, ja, dat gaat dan echt wel over zeer veel dieren. In het geval van Sint-Lieveshoutem, die daar en kramen ook, die de toegangswegen tot de school en de school zelf op de marktplaats echt wel blokkeren. Dus scholieren kunnen daar gewoon bijna niet geraken op die dag. Nu ook in Vilvoorde kan de burgemeester er niet mee lachen dat er donkere wolken hangen boven zijn jaarmarkt, want dat is daar ook een hele bekende grote in Vlaams-Brabant. Hij zegt dat die alleen nog maar geschrapt is voor de wereldoorlogen, bij de sluiting van Renault destijds en ook tijdens de coronacrisis. En ook hij zoekt nu uit of zo'n politiebevel nodig is om het daar op te lossen.
0: Maar ja, ik vraag me dan af, heeft de Vlaamse regering dan de populariteit wat onderschat van die jaarmarkten?
1: Ja, en misschien dan die impact wat over het hoofd gezien, hè, dat dat op die plekken toch echt wel moeilijk is om het te gaan oplossen. Mm-hmm. Nu, we zouden liegen als we zeggen dat dat zo is, want er bestaat wel degelijk een wettelijke mogelijkheid om voor zo'n evenement een uitzondering aan te vragen. Maar aan die afwijking hangt dan ook een grote maar vast, een belangrijke, want scholen die toch vrij afgeven, die moeten dan die niet georganiseerde lesuren verplicht op een ander moment inhalen. Nu, ik heb daarover dan verschillende betrokken schooldirecteurs gehoord. Mm-hmm. En daar vinden ze die uitzondering eigenlijk niet werkbaar. In Bornem liever hoor ik bijvoorbeeld dat ze de kinderen daar niet op een andere woensdag dan een hele dag naar school willen laten komen om dan te gaan compenseren. En in Boeghout hoor ik dat bijvoorbeeld zo'n 8e lesuur dan de week nadien een aantal dagen, dat dat gewoon niet kan, omdat de busregelingen na schooltijd daar dan niet op afgestemd zijn.
0: Heb je dat weer, ja. Hoe reageert minister Demir daarop bijvoorbeeld op die burgemeester van Sint-Lieveshoutem dan die de school gewoon zelf sluit?
1: Wel, we hebben bij VRT Nieuws verschillende keren een reactie gevraagd de afgelopen week, maar gisteren kreeg ik dan de boodschap dat minister Demir niet wenst te reageren. Mm-hmm. Voorlopig toch, Romy, want wat nu nog niet is, kan vandaag misschien nog komen.
0: En wel, kijk, kunnen we waarschijnlijk volgen op VRT Nieuws, hè, Bart Segers.
1: Ja, gaan we opvolgen.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Dit is Belle Paris. Goedemorgen.

0: De koningin van VRT Zomerhit. Belle Perez en El Mundo Bailando. Ja, het is iets voor zeven. We hebben het over de jaarmarkten en over zowel Delmier. Er komen verschillende reacties in de app van Radio 2. Kimberly Landuit uit Waregem bijvoorbeeld, die laat weten. Volgende week is het jaarmarkt in Waregem, natuurlijk door Waregem Koersen. En de kinderen die krijgen daar in Waregem dinsdag een halve dag school. En dan woensdag maken ze het goed met een hele dag school. Dat is ook nog wel een creatieve oplossing. Tom Verreken uit Waregem uiteraard. Laat hetzelfde weten in de app van Radio 2. Wij hebben op 31 augustus jaarmarkt in Waregem. Heb ik nu al zin in. Die is al aan het aftellen. Wel, ik ben aan het aftellen naar die zonnegroet. Want iets over zeven is het zover. Gaan we de groetjes doen.
1: Radio 2 nog tot en met zaterdag in Blankenbergen.
2: Kom vandaag.

0: VRT Zomerhit.
1: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenberge.
2: Radio 2.
0: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
3: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
4: Krevel, leef beter.
5: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
6: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Jade Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
5: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
6: In Jade en de Belgen. Vanavond niet opletten.
7: Schooljaar begint.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
7: Oh my.
8: Lidl, dat kan tellen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
9: Wie wil jij verrassen met een zonnegroet? Wie kan een beetje zon gebruiken vandaag? Dat is wie het in de app van Radio 2. En de rest, dat regel ik. Iets over 7. Maar kijk, als je naar buiten kijkt, is de zon ook al aan het schijnen. Zalig.
10: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Tocht. Door de natuurramp op de grens van Nepal en Tibet zijn er al meer dan 160 doden en nog zeker 1300 vermisten. Het eerste leerjaar is het jaar met de meeste zittenblijvers op school. En de RTBF heeft de exacte plek gevonden waar de brand in de Hoge Venen ontstaan is. En ook een mogelijke verantwoordelijke. Na de zware overstromingen in de grensregio tussen Nepal en Tibet zijn nog meer dan 1300 mensen vermist. Bij die vermisten zijn ook honderden internationale toeristen. In Nepal zijn al meer dan 160 doden geteld aan de Chinese kant van de grens. In Tibet staat het dodental voorlopig op 3. Pauline Lambert, wat is de stand van zaken?
11: Ja, de reddingsoperaties zijn volop aan de gang en in Nepal zijn daarvoor ook 2000 militairen ingezet om te helpen. Die hebben al zo'n 100 mensen kunnen redden, maar er blijven nog honderden mensen ook vermist en daar zijn ook veel buitenlanders bij. Het grootste deel mensen uit India, maar ook tientallen Amerikanen, Britten en Canadezen. Buitenlandse Zaken in ons land weet van 15 Belgische toeristen in Nepal, 3 van hen kan het op dit moment niet bereiken. China heeft ook extra hulp gestuurd uit Peking om te helpen bij de reddingsoperaties in Tibet, maar zegt dat die heel moeilijk verlopen. Op dit moment, wat we weten over de oorzaak, is dat experten zeggen in Nepal en de VS dat de overstromingen veroorzaakt zijn door de instorting van een gletsjer in het Himalaya-gebergte. Die veroorzaakte een enorme stroom aan ijs en puin. En er is ook een risico op volgende overstromingen als gevolg van deze gletsjerlawine en autoriteiten houden dat goed in het oog.
10: Dankjewel, Paulien. In de lagere school blijven leerlingen het vaakst zitten in het eerste leerjaar. 1 op de 20 kinderen moet het eerste leerjaar overdoen, blijkt uit cijfers van het departement onderwijs. Al zou dat kunnen veranderen, want scholen kunnen voortaan beslissen om een kind een jaar langer in de kleuterschool te houden. Meer uitleg door Sanne Baak.
12: Het eerste leerjaar is erg belangrijk, vertelt onderzoeker Mieke Goos van U Hasselt.
13: Daar wordt de basis gelegd. Tellen tot 20, vlot kunnen spellen, alles bouwt daar later op verder.
12: Maar niet elk kind is daar naar de derde kleuterklas al klaar voor, ziet zorgcoördinator Serena uit Assen.
14: Met als gevolg dat er daardoor heel wat kinderen starten in een eerste leerjaar die niet over de nodige basisvaardigheden beschikken.
12: Vanaf nu kunnen scholen na de derde kleuterklas een kind verplichten om dat jaar over te doen. Tot nu lag die eindbeslissing bij de ouders.
14: Ik heb soms het gevoel dat ouders denken dat een kleuterschool er is om te spelen en dat pas het echte leren maar start in een eerste leerjaar. Terwijl we eigenlijk al van de eerste kleuterklas wel echt aan het leren en aan het werken zijn.
15: Het eerste leerjaar zijn die vriendschapsgroepen al iets harder gevormd. En dat hebben we heel goed gezien in onderzoek, dat dat heel pijnlijk is in het busjaar. En dat maakt dat een overzit in het eerste leerjaar heel wat negatiever aanvoelt dan een derde kleuterklas.
12: Al vrezen critici voor extra administratie voor kleuterleerkrachten om die beslissing te verantwoorden.
10: Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week, zoeken naar een oplossing voor hun scholen. Facultatieve vrije dagen mogen niet meer en dus kunnen de scholen hun leerlingen niet zomaar meer vrij afgeven voor bijvoorbeeld een jaarmarkt. Sommige gemeenten verplaatsen het evenement daarom naar het weekend of ze houden de scholen toch dicht op bevel van de burgemeester. Dat gebeurt onder meer in Sint-Lievens-Houtem, waar de paardenjaarmarkt UNESCO werelderfgoed is. Volgens Schepen Jan van den Bossen komt de traditie onder druk te staan.
2: Wij willen de jeugd daar blijven bij betrekken. En als ze dan verplicht naar school moeten, dan is dat heel moeilijk. En wij vinden dat eigenlijk toch wel zonde. Want het is een stukje erfgoed. Dus in feite, om dat levendig te houden onder de jonge bevolking, is het wel nodig dat ze daar ook kunnen aan deelnemen. Anders verdwijnt die interesse en is de jaarmarkt misschien op termijn ten dode opgeschreven.
11: Prins Gabriel studeert vandaag af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. En hij gaat volgens het paleis zijn militaire carrière voortzetten met opleiding in Aarlen, Marche-les-Dames en Schaffen. Prins Gabriel is 23. Hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar de grote natuurbrand in de Hoge Venen begonnen is, bijna 2 weken geleden. Uit verder onderzoek is ook gebleken dat er kort daarvoor gemaaid is op die plek in opdracht van de overheid. Er was nochtans gewaarschuwd voor de droogte. Koen Braakman.
7: Op 14 augustus, rond 1:15 middags, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satellietbeelden en gegevens van de windrichting. Rook en vlammen zijn dan nog zeer lokaal. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan als ze in contact komen met keien bijvoorbeeld. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen. Het parket zei eerder dat het een mogelijkheid is. Maar vooral, waarom moest er die 14 augustus zo nodig gemaaid worden? De grond in de Hoge Venen was zeer droog en daar was ook voor gewaarschuwd. Alleen was er geen echt maaiverbod in de Hoge Venen.
11: Vanmorgen regen- en onweersbuien, daarna vrij zonnig weer en temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond komt er uit Frankrijk een nieuwe onweerszone binnen. Dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Morgen minder warm met soms regen- en onweersbuien. Vooraan in het nieuws de zware overstromingen in de grensstreek tussen Nepal en Tibet. Die heeft al aan 160 mensen het leven gekost en er zijn ook nog meer dan 1300 vermisten, bij hen honderden toeristen. Buitenlandse Zaken heeft met 3 Belgen nog geen contact kunnen leggen. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: 6:07, goedemorgen Hajo.
16: Goedemorgen.
9: Er zijn mensen die origineel wakker worden deze ochtend, hoor.
16: Hoezo?
9: Ik heb al veel gehoord, ja, ik ga het zo meteen vertellen.
16: Oké.
9: Maar eerst aan jou natuurlijk, okay. De micro aan jou.
16: De vertragingen naar Brussel vallen mee voorlopig. 10 minuten gemiddeld vanaf Peutie op de E19, van Sterrebeek tot Kraaienem op de E40, bij Halle op de E429, op de binnenring rond Brussel een kwartier tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. Naar Antwerpen ook nog geen grote problemen, telkens 10 minuten vanaf Kruibeek op de E17 en vanaf Randst op de E313. Dan wel opletten op de Antwerpse ring richting Gent. Staat er een defecte vrachtwagen in de Kennedy-tunnel. Je schuift al een kwartier aan vanaf Berchem en rij je richting Frankrijk. Dan

0: In de app van Radio 2 komt er een berichtje binnen. Vanessa Paradis is wakker geworden, denk ik, in de taxi van Joe. Ja, zou ook kunnen natuurlijk. Goedemorgen. Ja, als je nog maar net uit je bed komt. Hoe ben jij uit bed gekomen? Wil ik weten in de app van Radio 2. Tom Nijs uit Sint-Truiden heeft dat toch wel op een originele manier gedaan. Of toch een heel liefdevolle manier. Al kroelend met zijn vrouw. Dat is toch mooi, hè? Hij heeft ook een koffietje gemaakt voor haar. Maar hij wenst haar ook sterkte vandaag. Want ze moet thuiswerken. Maar onze Tom Nijs is zelf ook thuis. Dus ja, kijk, veel gewerkt gaat er misschien niet worden. Tom, pak jezelf een koffietje. Zet je in een aparte kamer en blijf even luisteren naar Radio 2. Laat je vrouw misschien vooral even met rust. Of, Tom, nog leuker, kom naar zee. Want er zijn twee live optredens natuurlijk op ons Radio 2-podium aan zee in Blankenbergen. Eerst Bart Kael, nadien ook Laura Tesoro. Beide staan ze in de finale van onze VRT Zomerhit overmorgen. Dus dat wordt een spannende boel. Nu hier bij Radio 2... kan je luisteren naar Erik Groen zometeen, tv-maker. Komt langs hier in de studio. Hij komt vertellen over zijn ontmoeting met de snelste man ter wereld. Namelijk, ja, Usain Bolt, uiteraard. Maar ook Carl Lewis bijvoorbeeld. Hij heeft hen allemaal gesproken voor de nieuwe reeks. Onsterfelijk, 50 jaar Memorial van Damme. Vanaf maandag op VRT1 te zien. En ik denk dan, als je Usain Bolt voor je hebt, dan moet je toch vragen... Kom, Usain, hup... Sprintje trekken met mij om ten eerste naar die muur. Dat moet gebeurd zijn, dus dat ga ik zo meteen vragen aan Erik. Sta op met
1: Radio 2. De zonnegroet.
0: Maar eerst die zonnegroet natuurlijk. Hè. Iets over zeven krijg je telkens bij Sta op met Radio 2 de kans om de groetjes te doen. En vandaag gaat dat ook een beetje over sport. Een hele goeiemorgen, Ellen Jacobs uit Antwerpen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, dat is toch wel een flinke kikker in de keel, Ellen.
3: Ça va.
0: Ça va?
3: Ik ben al
0: goed
3: wakker, maar nog niet zo lang. Ja,

0: Absoluut.
1: Okay. Ah, wel. Vertel, voor wie is jouw zonnegroet?
0: Voor de Red Panthers die vandaag een belangrijke wedstrijd tegen Nederland spelen op het WK hockey.
1: Onze vrouwenploeg hockey is dat eigenlijk, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Wat is jouw link daarmee, Ellen?
0: Ik ben een van de twee fysio's, dus ik zit momenteel in Amsterdam voor de ploeg. En wij zijn vandaag gaan we eigenlijk de hele voorbereiding naar de wedstrijd doen. Wij zijn verhuisd vanuit Waveren naar Amsterdam op dinsdag. En we hebben nu nog twee wedstrijden te gaan, waaronder één tegen Nederland.
1: Ja, en dat wordt geen makkelijke, hè? Toch?
0: Wel, Nederland is al jaren wereldkampioen, Europees kampioen en Olympisch kampioen. Maar het moet wel eens stoppen, hè?
1: Ah, uiteraard. En dat kan vandaag, 27 augustus, misschien wel de dag zijn, toch?
0: Het mag wel eens stoppen. Dat zou wel eens kunnen, ja.
1: Kan je er een procentje
0: op plakken? Ze gaan er alles aan doen. Oh, dat is moeilijk. We hebben 100% ingezet op recuperatie. We hebben iedereen gezorgd dat iedereen goed kon uitrusten, dat ze goed in vorm zijn om deze wedstrijd aan te pakken. En ze hebben er eigenlijk allemaal zin in, vooral.
1: Dat is belangrijk, dat is belangrijk. Dus ja, we gaan voor de winst, we gaan die oranje ploeg verslaan. Daar gaan we voor.
0: Sorry.
1: Nu, misschien gaat die zonnegroet ook wel gewoon helpen, Ellen. Ah ja.
0: Wel, dat is de bedoeling, toch? Ik hoop het.
1: Wel, de radio is voor jou. Nu, de komende 10, 20 seconden, take it away. Doe de zonnegroet maar.
0: Oké, lieve meisjes, voor jullie het allerbeste gewenst vandaag. We zijn er klaar voor. We hebben er jaren voor gewerkt. We kennen de Nederlandse ploeg goed. We gaan als dames laten zien dat België minstens zo goed kan presteren.
1: Ah wel, kijk, daar komt-ie. Sta op
2: met Radio 2. De zonnegroet.
1: Dankjewel, hè, Ellen.
0: Dank u. Fijne dag nog.
1: Voor jou ook. Dit is al nog eens een Nederlandse plaat ook, zeg. Stap naar buiten. Denk het toch?
3: Blauw klap mijn jas wel thuis. Alles om me heen in de bloei en ik ruik de lente. De lente.
1: Het is snel, hè?

0: leven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Mark, Flora, Snelle. Parkje, biertje, vrienden. Vind ik een geweldige song nu. Ik speel Nederlanders. Terwijl we net zeggen dat we Nederland kapot willen maken vanavond. Tijdens dat WK hockey vanavond. Dus ik ga nog één keer zeggen, kom aan Red Panthers. We staan met heel Vlaanderen, heel België achter jullie. En je kan volgen op VRT1 vanaf 6 uur deze avond.
1: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
2: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
3: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenbergen of op VRT1 en VRT Max.
4: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco. Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour.

0: Het is intussen 7:20. Een heel goedemorgen, Sabine Hagedoren.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik krijg hier foto's in de app van Radio 2 binnen, onder andere van Nancy uit normaal gezien Menen, maar dus nu zit ze in Blankenberg, want ze kijkt over onze Radio 2-studio uit. Het is mooi hoor, met een zonsopgang, beetje roze, oranje, gelig. Echt een mooie ochtend eigenlijk.
1: Ja, mooie kleuren. Tenzij je natuurlijk ergens in de provincie Henegouwen of in de provincie Namen zit. Want dan kun je de regendruppels al voelen. En het schuift op van zuid naar noord. Dus ja, vanmorgen trekt de regenzone over het land. Regen of buien, er kan ook wat onweer op zitten. En dan wordt het tijdelijk wat rustiger en redelijk zonnig ook. Maar in de loop van de namiddag zien we dan stapelwolken groeien. En tegen de avond krijgen we dan een volgende portie regen en onweersbuien. Die kunnen lokaal hevig zijn. Maar ondertussen zitten we wel in warme lucht. Temperaturen vanmiddag van 25 tot 31 graden.
0: Oh, wow,
1: dus we hebben nog eens
0: hier
1: en daar tropische warmte. Maar we moeten er ook wel een prijs voor betalen. Want tegen vanavond, ergens rond 7 uur of 8 uur tot middernacht, kan er lokaal zwaar onweer zijn. Dus dat betekent dat er veel neerslag kan zijn op korte tijd. Kans op hagel, felle windstoten, mogelijk tot 80 km per uur. Maar het zal waarschijnlijk vooral veel regen zijn, lokaal. Dus toch voorzichtig zijn altijd met zulk weer. En dan in de loop van de nacht wordt het opnieuw droger. En dan hebben we temperaturen tussen 15 en 20 graden. Daarmee is de hitte dan ook grotendeels weggespoeld of weggebliksemd. Ook vrijdag hebben we nog af en toe regen of onweersbuien. En een strakke wind, temperaturen nog tot 23 graden. En voor het weekend en begin volgende week blijven we eigenlijk in dat wisselvallige zitten met geregeld buien, een strakke wind en temperaturen rond 20 of 21 graden.
0: Oké, dankjewel. Duidelijk, Sabine.
2: Radio 2.
3: Sta op met Radio 2.
4: Romy de Ridder.
0: Sexy als ik dan. En met Nielsen. Goedemorgen.

0: Cool Because of You. Misschien wel een VRT-zomerhit. Ik kom morgen naar Blankenbergen voor die allerlaatste stemmen te ronselen voor de finale van VRT-zomerhit. Overmorgen, op zaterdag.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Stipt 19:30, dit is het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Limburg met Hilde Liede. Bilzo Hoeselt gaat de jaarmarkt op woensdag niet verplaatsen naar een andere dag, zoals sommige gemeenten wel doen. Jongeren krijgen namelijk geen vrije dag meer voor een jaarmarkt, omdat minister Demeer facultatieve vrije dagen in het onderwijs heeft afgeschaft. In Bilzo Hoeselt hebben de middelbare scholen daar een oplossing voor, zegt schepen Griet Meebes.
4: Wij zien nu dat die verschillende scholen, zeker ook de school in Bilzo Centrum, maar ook bepaalde stedelijke scholen, ook een vrije dag nemen onder de noemer van een conferentiedag. Waardoor het voor ons als stad natuurlijk nog altijd een leuke dag is om te organiseren, waardoor we de organisatie behouden. En dat is eigenlijk echt een hele goede samenwerking tussen de marktkramers, de voorkramers, horeca en middenstand van Bilzo Centrum.
3: Scholen kunnen wel een uitzondering vragen om tijdens een jaarmarkt toch te sluiten, maar dan moeten ze de verloren lestijd wel later inhalen. Volgens directeurs en lokale besturen is dat niet werkbaar. In Genk is de bouw gestart van een fietstunnel onder het kruispunt van de Transportlaan en de Hengelhoefstraat. Fietsers moeten daardoor het drukke auto- en vrachtwegenverkeer niet meer kruisen. Schepen van Openbare Werken in Genk, Karel Kriekemans.
5: Die tunnel is echt wel nodig omdat wij zien dat er meer en meer ook bedrijven hier in de buurt inzetten op dat woon-werkverkeer met de fiets. Daarnaast natuurlijk het toeristisch gegeven. We voelen natuurlijk dat er meer en meer bedrijvigheid, grote bedrijven zoals Essers, die ongelooflijk veel vrachtwagens aantrekken, die willen we absoluut weghouden van die fietsers die hier toeristisch of naar hun werk komen aangefietst.
3: Naast de bouw van een fietstunnel komen er bovengronds ook verkeerslichten. De werken kosten 4 miljoen euro. Vanavond speelt Sint-Truiden tegen Omonia Nicosia om een plek in de Europa League. STVV won eerder thuis met 1-0. Verdediger Robert-Jan van Wezemaal kijkt met vertrouwen vooruit naar de wedstrijd van vanavond.
6: Ik denk dat het zeker een mooi moment is om geschiedenis te maken of te schrijven in Sint-Truiden. Door weer een goed resultaat neer te leggen. En ja, ik heb zeker een goed gevoel bij. Ik denk, vorige wedstrijd hebben we een paar lessen uitgetrokken. We hebben zeker het gevoel dat we hier een hoop pijn kunnen doen. Ik denk zeker de eerste 15 of 20 minuten goed doorkomen. En dan kunnen we ook zeker pijn doen.
3: Als STVV doorgaat, mag je dit najaar deelnemen aan de groepsfase van de Europa League. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het toernooi in het Mexicaanse Monterrey. Mertens won in de tweede ronde van de Hongaarse Panna Utvardi in 3 sets. En dan nog het weer. Vanochtend mogelijk kans op plaatselijk regen. Na de middag krijgen we rustig en tijdelijk vrij zonnig weer met maximaal tot 30 graden in de Kempen. Daarna meer bewolking, kans op regen en onweer.
0: Drie kwartier, zeg, op die Antwerpse ring.
7: Ja, heeft te maken met die defecte vrachtwagen in de Kennedy-tunnel richting Gent. Moeten ze takelen, de middenrijstrook is dicht, maar waarschijnlijk hebben ze een extra rijstrook afgesloten voor die takeling. Drie kwartier ben je inderdaad kwijt vanaf Borgerhout. Verder naar Antwerpen valt het voorlopig mee met vertragingen van maximum een kwartier op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E313 vanaf Ranst. Naar Brussel, ja, ook daar 10 tot 15 minuten bumperen, gemiddeld op de E19 vanaf Peuty. Van Sterrebeek tot Kraaienhem op de E40, ook vanaf Jezus Eik vanuit Namen dus, en bij Halle op de E429. Het wordt al vrij druk op de binnenring rond Brussel. Klein half uur erbij tellen tussen Groot Bijgaarde en Vilvoorde. Andere plaatsen, maar een paar kleinere vertragingen. En ja, momenteel dus nog steeds geen treinen tussen Leuven en Waver.
0: Dankjewel. Erik Groens is intussen aangekomen trouwens. Heb ik al gezien?
7: Ja, ik heb het ook gezien.
0: Spannend.
8: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
9: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Hansen en Mbop. Kijk mee via VRT Canvas of VRT Max, want dan zie je...
1: Radio 2.
0: Radio 2, inderdaad, maar vooral ook Erik Groen zitten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Dat klinkt nog zo heel diep. Beetje nog een slaapstem. Hoe vroeg ging je wekker vanmorgen?
2: Veel te vroeg, hè. Wat was het? Kwart over zes of zo?
0: Wow, dat is niks.
2: Hard gevloekt.
0: Dan zijn wij al bezig.
2: Ja, ja, proficiat.
0: Dank u.
2: Get alive.
0: Vertel, hoe was jouw zomer geweest? De zomer loopt een einde. Hoe heb jij die beleefd?
2: Heel lui.
0: Oké. Okay.
2: Maar echt heel lui.
0: Dus geen enkele wekker om kwart over zes?
2: Nee. Alleen Radio 2 mag mij dat aandoen.
0: Gelukkig maar, geweldig.
2: Straks
0: ben blij,
2: die vreselijke Van de Verre terug en dan belt hij mij weer wakker om 6:30 en denk ik van, allee, Van de Verre, jongen.
0: Maar kijk, als één iemand dat mag, dan is het Peter. Nu, vandaag de dag wordt er gewerkt. Je bent terug aan het werk geslagen. Je bent met 6 reeksen bezig op dit moment.
2: Zoiets, ja.
0: Dat is toch ongelooflijk. Ik vraag mij oprecht af, van waar haal jij die inspiratie? Blijf jij die inspiratie halen?
2: Maar, ja, ik vind dat redelijk zoals eten en drinken. Ik sta op en ik maak iets. Allee, er wordt altijd zo abracadabra gedaan over televisie.
0: Maar ja.
2: Ça va, ze, hè.
0: En
2: ja, ik heb het grote voordeel dat de actualiteit mij voorgaat. Dus als er iets gebeurt, dan haak ik daar vaak op in.
0: Mm-hmm.
2: Als het Ambras is in Brussel, dan doen we daar iets mee. Als het 50 jaar memorial is, dan doen we daar iets mee. Dus,
0: voilà, en daarvoor simpel. Ben jij inderdaad hier. En nu, het eerste volgende wat op tv komt, is dus volgende week maandag, of dus nu maandag, Onsterfelijk, 50 jaar memorial, ja. Van Damme. Over dus de memorial, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben.
3: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.
0: Dit is Shakira en Zoo.

0: Een zoo, als je meekijkt via VRT Canvas of VRT Max. Dan zie je Erik Groen zitten, tv-maker natuurlijk. Nu maandag kan je op VRT 1 kijken naar de eerste aflevering van Onsterfelijk 50 jaar Memorial. Een reeks over de Memorial van Damme. Nu, jij hebt dat gemaakt, oké, maar wat heb jij zelf met atletiek, Erik? Ik zie jou nu niet. Ik zie jou zitten en ik denk nu niet het meest sportieve type.
1: Is dit het klein body-shaming momentje?
0: Nee, ja? Daar niet van.
1: Goh, maar, in primetime bij Radio 2, alstublieft, zeg. Ik ben weg.
0: Maar atletiek, kom aan.
1: Ik ga naar Joe.
0: Wat is dat? Doe maar. Nee, wat is de link? Vertel.
1: Ik ben in de breedst mogelijke zin sportliefhebber. En als ze dan op zeker ogenblik voorstellen... Wilt jij uw jeugdhelden ontmoeten? Ja, dan moet ik geen twee keer nadenken. Carl Lewis, voor 20-something mensen, zoals jij erin bent, waarschijnlijk Carl Wie. Ja, dat is de god van de atletiek. Die mens heeft 4 gouden medailles op 1 Olympische Spelen gewonnen. Dat is niet zo'n juiste zin. Hè. Sergej Bubka, idem dito, Usain Bolt... Mondo Duplantis, die kende misschien.
0: Ja, natuurlijk. Ja, een knappe zweet, ja, zou wel zijn, die ken ik.
1: Een knappe zweet, die is nog geen 50. Dus dat zijn absolute helden. Dus als het dan... Allee, dat klinkt niet zo denigrerend tegenover die reeks die ik gemaakt heb. Dat is niet de bedoeling. Maar of het dan atletiek is, of het is voetbal, of het zijn coureurs, of whatever. Heroes will be heroes.
0: Maar je hebt die mensen ook echt mogen ontmoeten. Hè? Carl Lewis bijvoorbeeld. Hoe was die ontmoeting? Vertel daarover.
1: Ik heb zelden nog stress... Maar toen echt wel.
0: Zenuwen.
1: Dat zo, ja, dat, hoe gaat die zijn? En we're human after all. Bij Usain Bolt bijvoorbeeld kwamen we aanlopen. En ik ben echt bij mijn bult geschrokken. Ik bel aan. En dan denkt hij dat er Butler 4 of Butler 6 komt open doen. En dan komt die Usain zo van achter de nuk lopen. Yo, what are you doing? En,
0: maar allee, dus je bent echt... Dat was dan in Jamaica, Usain Bolt. En dan, je bent daar echt voor die deur gaan staan, gaan aanbellen en je hebt daar gewoon een gesprek gedaan met die man.
1: Echt, hè?
0: Straf, met de snelste man ter wereld.
1: Yep. Ja, niet meer, hè?
0: Ja, maar ja, kijk, je hebt eigenlijk vereeuwigd, hè?
1: Ja. Snelste man ben je voor eeuwig.
0: Heb je dan gevraagd aan hem? Dat zou ik meteen doen.
1: Ik heb het u net horen zeggen, het antwoord.
0: Maar ja, toch, je moet toch, als je dan naast Usain staat, dan zou ik... Je weet, je gaat afgaan, maar ik zou het gewoon voor de plot doen.
1: Ik ben nog niet vertrokken als hij al aan de arrivé staat. Kun je toch niet aan beginnen?
0: Ik zou racen, echt waar. En ik zou... Oh,
1: afgaan,
0: maar dan heb ik dan wel een verhaal voor het leven. Ik heb geraced tegen Usain Bolt. Wie kan dat zeggen?
1: Ik heb in de canapé gezeten bij Usain Bolt.
0: Ja, dat kan ook niet.
1: Dat is veel beter dan... Zelfs als hij in een rollator de 100 meter doet, dan heb ik er nog gelegen. Dus.
0: Nee, dat is waar. Maar hij was dus chill. Hij had een hele...
1: Maar die gasten die staan mes scherp. Op zeker ogenblik, Carl Lewis, en die... Ik denk dat hij intussen toch 65 is. Die trok zijn shirtje uit, omdat hij shirt wisselde voor het interview. En niet te veel streepjes.
0: Oké. Okay.
1: En ik dacht, echt...
0: En jij viel achterover.
1: Wat de... Dat mag je niet, hè. Mes scherp. Idem dito, Usain, of met Carl Lewis.
0: Gewoon nog in topconditie.
1: Bubka. Ik zou het ook niet kennen, maar Bubka is de god van het hoogspringen, lang voor die propere zweet. Ja, die mens is ook die 60-something en dan zit je erop te kijken en als je er je brood naartoe smijt, dan komt het gesneden terug. Dus dat is gewoon, dat is waanzin, zo die topsporters voor eeuwig topsporter zijn.
0: Naast dan die bewondering van jou, ben je er naartoe gegaan natuurlijk om te praten over Brussel, over die memorial.
1: Over de carrière ook. Hè.
0: Over hun carrière, oké. Maar wat waren de herinneringen die zij hadden over Brussel, van Brussel?
1: Oh, die zijn heel bijzonder. Usain Bolt die is ooit eens... wakker gemaakt door de organisatie. Er lagen net iets te veel vrouwen op zijn kamer en hij ging de vlucht naar back home missen. Dus dat zijn ook zeker jonge atleten. Hetzelfde geldt voor jonge voetballers, jonge wielrenners. Dat zijn varkens, hè? Dat zijn jonge gasten. Dus.
0: Ja, blijkbaar is er ook een DJ verloren gegaan aan Usain Bolt als hij een carrière switch.
1: Ah, maar Mondo ook, hè. Die heeft nu een nieuwe plaat uitgebracht. Die doet het geweldig goed in Scandinavië. Dus dat zijn coole gasten. Daar kun je... Ik heb Mondo Duplantis 2 jaar geleden voor het eerst ontmoet. En toen zei hij tegen mij, ik wil 2 dingen weten, dat was in Leuven. Waar is de beste cocktailbar en waar is het beste restaurant? En effectief, die heeft een paar cocktails in zijn kraag gegoten. Die heeft een steak binnengespeeld. En Sander een daags op 1 centimeter na het wereldrecord gemist.
0: Dat is die steek geweest. Ah ja, als hij die steek niet had gegeten... Wereldrecord misschien.
1: Nee.
0: Weet je niet, hè?
1: Nee. Op een bladje sla was hem er 10 centimeter nefst gegaan. Nu maar 1.
0: Kijk, laten we het midden. Dit jaar
1: Usain Bolt heeft goud gewonnen in Peking. Weet wat hem de avond voordien gegeten heeft?
0: Nee.
1: 100 chicken nuggets in de McDonald's.
0: Maar dat is top, hè? Te gek eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Te gek voor woorden. Nu, dit jaar is de Memorial van Damme op 4 en 5 september te doen. Ga je er naartoe gaan zelf?
1: Ja.
0: Uiteraard.
1: Ik vind dat een geweldig event. Ik zit er heel graag... Dat overkomt u. Dat is niet zoals een voetbalmatch of een... Je zet u daar, er gebeurt van alles links, rechts, boven u, onder u. Ik vind dat heel, heel cool om naar te gaan.
0: En wel, kijk, voor het zover is, kan je in de sfeer komen natuurlijk. Vanaf maandag 4 dagen lang op je televisie op VRT1. Onsterfelijk 50 jaar Memorial, telkens om iets over 10. Nu Erik het Huis, daar komt ook een nieuw seizoen van. Laat ons daar het zo meteen nog even over hebben. Na deze Yes en Owner of a Lonely Heart. Het is bijna 7:50. Goedemorgen.

0: Bijna 8 uur. Erik Groen zit hier bij mij in de studio. Goedemorgen opnieuw.
1: En nog steeds wakker.
0: Nog steeds wakker, gelukkig maar.
1: Ja.
0: Nee, want de wekker ging heel vroeg naar jouw gewoonte. Maar kijk, je bent er, ben ik blij om. We hebben het al gehad over onsterfelijk 50 jaar Memorial van Damme vanaf maandag op je televisie. Nu, Het Huis komt ook terug.
1: Het schijnt.
0: Intussen al seizoen 12, Erik.
1: Ja, weird, hè?
0: Dat is gek. Dat is,
1: ja,
0: is echt
1: vooral, ik heb ooit, toen ik dat programma begon, want iedereen weet intussen wel dat dat in mijn eigen huis is, had ik tegen mijn lief gezegd van, boah, dat is maar voor 1 keer, hè.
0: Not.
1: Nee, 12 jaar later not, nee. Dus,
0: En nog altijd niet beu.
1: Nee, anders zou ik het niet meer doen. Mm. Ik doe niks tegen mijn goesting, nooit geweest. Dus ik blijf dat heel graag maken. En er zit ook genoeg... Mensen vragen, zijn er nog gasten? Ja, natuurlijk zijn er nog gasten. Ik bedoel, als je dat zou zien vanuit een soort wat het vroeger was... het grote carrièreoverzicht, ja, dan zit er rap uitgepraat. Maar intussen is de jongste kandidaten, als je dat zo mag noemen... 18 zeker, 19 geweest. Dus daartussen...
0: Ja, ja.
1: Kan alles.
0: Er waren al enkele namen gedropt voor dat 12e seizoen. Onder andere Melissa de Prater is er eentje van.
1: Nu moet ik opletten, want ik weet niet meer welke 4 gedropt zijn. Welke 4 niet. Dus als je mij nu die andere 4 wilt ontluizen, dan kan het ook.
0: Ah, wel nee, maar Melissa is er eentje van. En zij heeft eigenlijk wel een beetje in dat 12e seizoen gezorgd voor een primeur. Iets dat nog nooit eerder is gedaan.
1: Ze zijn met 2 gekomen, hè?
0: Ja, heel fijn toch?
1: Zo schoon.
0: Dochtertje Cecile is de naam, denk ik.
1: Ja, dat is de. En dat moet niet macho klinken, want ik kan mij. Ik moet mij ook meestal echt wel beheersen. Maar dat is de enige aflevering, en nee, je zal het niet zien, waar de tranen over mijn wangen zijn gelopen.
0: En we gaan het niet zien.
1: En nee, ik zit aan de andere kant van de camera.
0: Jammer, jammer. En waarom dan? Wat bracht er zo'n emotie?
1: Zo ontroerend, breekbaar. Als zij zit te vertellen over wat er allemaal... Ik ga dat nog niet spoileren. Mm-hmm. Over wat er allemaal is gebeurd. En de hele tijd zit ze dat te vertellen met... haar dochter op haar arm, ja, dan ben ik er aan.
0: Nee, dat is mooi. Ja, dat 12e seizoen heeft nog wel meerdere primeurs trouwens.
1: Is het waar?
0: Ja, ik vind het wel.
1: Ik zie een vislijn komen.
0: Die 100ste aflevering, het is toch wel iets dat niet zomaar kan passeren, die 100ste aflevering. Nu, wie daar te gast is, ja, je weet niet wat je al verteld hebt en wat niet, maar ik wel. Dat is nog niet gedeeld, maar over 8 uur... Daar gaan we het even over hebben. Over de
1: zo hengelen.
0: Ja, we gaan hengelen, zeker wel.
1: Blijf zitten.
0: Na de Romeo's. Je bent trouwens fan van de Romeo's, hè?
1: Ongelooflijk.
0: Waanzinnig. Dit is Ik zag jou maar even.

0: Romeo's. Wat denk je, Erik?
1: Geweldig.
0: Goeie song, toch?
1: Viva de Romeo's.
0: Viva de Romeo's. Nee, zo meteen dus over het huis, seizoen 12, daar zitten we al aan. Er is een primeurtje op zoek, of op weg, liever.
2: Is het zo, ja?
0: Ja, jawel, jawel. Ik ga je daartoe toe verplichten.
3: Lichtelijk. Sta op met Radio 2.
4: Romy de Ridder.
5: Radio 2.
4: Volgende week is Peter van der Veire helemaal terug.
6: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
4: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
7: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
4: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
7: En amusant.
4: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
8: Brahim. Jawel vrienden, ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kandere interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kandere showroom of op kandere.be. Kandere, more space for your place.
4: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
5: Dat doe je zeker. Erik Goens die blijft hier nog eventjes hangen tot na 8 uur. En er is ook iemand terug van weg geweest, namelijk Margot van der Rijn.

0: 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Door de natuurramp op de grens van Nepal en Tibet zijn er al meer dan 160 doden en nog zeker 1300 vermisten. Het eerste leerjaar is het jaar met de meeste zittenblijvers op school. En de RTBF heeft de exacte plek gevonden waar de brand in de Hoge Venen ontstaan is. En ook een mogelijke verantwoordelijke. Na de zware overstromingen in de grensregio tussen Nepal en Tibet zijn nog meer dan 1300 mensen vermist. Daar zijn ook vele honderden toeristen bij uit verschillende landen. In Nepal zijn al meer dan 160 doden geteld aan de kant van Tibet, voorlopig 3. Pauline Lambert, hoe gaat het eraan toe in het rampgebied?
1: Ja, de reddingsoperaties zijn daar volop aan de gang, maar die verlopen heel moeilijk omdat de verwoesting daar zo groot is. In Nepal zijn ook 2000 militairen ingezet, die hebben al zo'n 100 mensen kunnen redden. Maar er blijven ook nog honderden mensen vermist en dat aantal blijft ook nog steeds oplopen. Er zijn ook veel buitenlanders vermist. Het gaat om mensen uit India bijvoorbeeld, maar ook tientallen Amerikanen, Britten en Canadezen. En Buitenlandse Zaken in ons land weet van 15 Belgische toeristen in Nepal en 3 van hen kan het op dit moment niet bereiken.
0: Wat wordt er gezegd over de oorzaak van de ramp?
1: Ja, volgens experten in Nepal en in de VS is een stuk van een gletsjer in het Himalaya-gebergte afgebroken en heeft dat een enorme stroom aan ijs, modder en puin veroorzaakt. Op beelden van de ramp is ook te zien hoe een soort vloedgolf hele dorpen van de kaart veegt. En er is ook nu nog een risico op nog meer overstromingen. Autoriteiten in de regio houden dat goed in het oog.
0: Dankjewel voor de uitleg, Pauline. In de lagere school blijven leerlingen het vaakst zitten in het eerste leerjaar. 1 op de 20 kinderen moet het eerste leerjaar overdoen, blijkt uit cijfers van het departement onderwijs. Dat zou wel kunnen veranderen, want scholen kunnen voortaan beslissen om een kind een jaar langer in de kleuterschool te houden. Meer uitleg door Sanne Baak.
2: Het eerste leerjaar is erg belangrijk, vertelt onderzoeker Mieke Goos van U Hasselt.
3: Daar wordt de basis gelegd. Tellen tot 20, voort kunnen spellen, alles bouwt daar later op verder.
2: Maar niet elk kind is daar na de derde kleuterklas al klaar voor, ziet zorgcoördinator Serena uit Assen.
4: Met als gevolg dat er daardoor heel wat kinderen starten in een eerste leerjaar die niet over de nodige basisvaardigheden beschikken.
2: Vanaf nu kunnen scholen na de derde kleuterklas een kind verplichten om dat jaar over te doen. Tot nu lag die eindbeslissing bij de ouders.
4: Ik heb soms het gevoel dat ouders denken dat een kleuterschool er is om te spelen en dat pas het echte leren maar start in een eerste leerjaar. Terwijl we eigenlijk al van de eerste kleuterklas wel echt aan het leren en aan het werken zijn.
5: Het eerste leerjaar zijn die vriendschapsgroepen al iets harder gevormd. En dat hebben we heel goed gezien in onderzoek, dat dat heel pijnlijk is in het busjaar. En dat maakt dat een overzit in het eerste leerjaar heel wat negatiever aanvoelt dan een derde kleuterklas.
2: Al vrezen critici voor extra administratie voor kleuterleerkrachten om die beslissing te verantwoorden.
0: Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week, zoeken naar oplossingen voor hun scholen. Facultatieve vrije dagen mogen niet meer en dus kunnen de scholen hun leerlingen niet zomaar vrij afgeven voor bijvoorbeeld een jaarmarkt. Sommige gemeenten verplaatsen het evenement daarom naar het weekend of ze houden de scholen toch dicht op bevel van de burgemeester. En dat is ook burgemeester Jode Roo van Vilvoorde van plan.
6: Een traditie van meer dan 170 jaar is ons gans centrum eigenlijk afgesloten. Ik heb ook bij brandweer en politieadvies ingewonnen. En die adviezen zijn heel duidelijk. Het maakt ons werk zeer moeilijk tot onmogelijk als die dag de scholen gewoon open zijn in Vilvoorde. We hebben daar niet het personeel voor. Want ik denk niet dat men in Brussel lang heeft nagedacht wat dat betekent voor heel veel gemeentes, scholen, organisaties en lokale tradities.
0: De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar de grote natuurbrand in de Hoge Venen begonnen is, bijna 2 weken geleden. De RTBF ontdekte ook dat er kort daarvoor gemaaid is op die plek in opdracht van de overheid. Er was nochtans gewaarschuwd voor de droogte. Koen Braakman.
7: Op 14 augustus, rond 1:15 middags, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satellietbeelden en gegevens van de windrichting. Rook en vlammen zijn dan nog zeer lokaal. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan als ze in contact komen met keien bijvoorbeeld. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen. Het parket zei eerder dat het een mogelijkheid is. Maar vooral, waarom moest er die 14 augustus zo nodig gemaaid worden? De grond in de Hoge Venen was zeer droog en daar was ook voor gewaarschuwd. Alleen was er geen echt maaiverbod in de Hoge Venen.
1: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze werd 97. Haar werk was heel gevarieerd. Ze schilderde tot haar laatste dagen, maakte beeldhouwwerken en installaties. En in veel van haar kunst gebruikte ze stippen om er een oneindig universum mee te creëren. Kusama zag er excentriek uit met een knalrode pruik als handelsmerk. Ze verbleef jarenlang in de psychiatrie en kunst was voor haar therapie. Ze gebruikte haar werken ook om te protesteren tegen geweld. In de jaren 60 bood ze de Amerikaanse president Nixon aan om met hem te slapen als hij een einde zou maken aan de Vietnamoorlog. Vanmorgen regen en onweersbuien, daarna vrij zonnig weer en temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond komt er uit Frankrijk een nieuwe onweerszone binnen. Dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Het nummer 1722 is open voor wie stormschade of wateroverlast zou hebben. Morgen minder warm met soms regen en onweersbuien. Vooraan in het nieuws de zware overstromingen in de grensstreek tussen Nepal en Tibet. Voorlopig zijn er meer dan 160 doden en 1300 vermisten. Ook met drie Belgen heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: 6:08, goedemorgen Hajo.
9: Goedemorgen. Problemen op D17 van Gent naar Antwerpen. Je verliest een kwartier bij Destelbergen, komt door een ongeval. De Antwerpse ring richting Gent. Je verliest ruim 1 uur van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Daar stond net een defecte vrachtwagen, is net weggetakeld wel.
8: Joepie.
9: En aansluitend inderdaad ook 3 kwartier bumperen vanuit de Jan de Vos-tunnel. Naar Antwerpen hebben we dan daardoor ook files van zeker ruim 1,5 uur vanaf Randst op de E313. Een kwartier vanaf Kruibeek op de E17. Kijken we even naar Brussel. Vrij druk vanmorgen vanuit Leuven met een klein 1,5 uur vertraging van Heverlee tot aan de werken in Krainem. Andere snelwegen, ja, pakweg 20 minuten vanaf Peutie op de E19 en telkens een kwartier vanaf Jezuseik en bij Halle. De binnenring rond Brussel, 1,5 uur erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En tot slot op de E40 van Luik naar Brussel. Daar wordt gewerkt bij Votem. Je schuift 20 minuten aan vanaf Loncin. En vanuit de andere richting vanaf Barchon.
8: Dankjewel.
10: Sta op met Radio 2.
11: Sta op.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Een uurtje geleden scheen de zon nog hier bij Brussel. Maar totaal niet meer nu, Erik.
1: Ja, toen kwam ik binnen.
0: Ja, de donderwolk.
1: Mm-hmm.
2: Sta op met Radio 2.
0: Goedemorgen, 11 over 8. 27 augustus vandaag. De hockeydames, onze Red Panthers, die spelen vanavond tegen Nederland. Om 6 uur kan je meekijken, live op VRT1. Nu, Hilde Vermeulen uit Maaseik, die heeft mij een klein beetje op de vingers getikt. Ja, maar ik heb nu liever. Het gaat over die hockeyvrouwen de hele tijd, Romy. Maar eigenlijk wil ik ook over de Yellow Tigers een klein beetje meer vertellen. Het Europees kampioenschap volleybal is bezig. En die spelen vandaag ook tegen Nederland. Mag ook even verteld worden. Ah, wel, kijk, bij deze, Hilde, gedaan. 6 september, dat is nog even. Maar dan wordt er opnieuw gefietst en gewandeld in de groene rand rond Brussel. Je kan je inschrijven voor De Gordel, want zo heet het, op www.degordel.be. Onze sportstand die fietst ook mee samen met twee hele toffe fietsers. Een van die twee die ken je al, Gitte Lambrechts, sportieveling, kinesiste. Mama van Thibaut Courtois ook trouwens. Maar die tweede is nog een geheim. Volgt nog voor 9 uur een kleine onthulling op je radio. Sportstand had al tips gegeven. Het gaat om een man uit de Kempen. Vlijmscherp staat hij. En hij komt uit de muziekscene. Daarvan kan je hem kennen.
1: Dus Joris.
0: Wat is jouw gok?
1: De Joris.
0: Meteor.
1: Mm-hmm. Ja, Kempen, vlijmscherp.
0: Wat vind je hem?
1: Die staat toch scherp?
0: Ah.
1: Oei. Nee.
0: Het is trouwens ook Limburg, wordt er in mijn oren. Ik heb ook gewoon een verkeerde tip gegeven. Dat maakt het natuurlijk moeilijk, hè, Erik? Ja, het is de Limburg. Dus man, Limburg, vlijmscherp.
1: Limburg, man. Wat nog iets?
0: Uit de muziek. Maar denk er even over na.
1: Raji. Maar het staat niet zo scherp.
0: Nee, dat denk ik ook niet eigenlijk. Maar ja, wie weet. Zometeen onthulling, nu een andere onthulling. Erik, waarom dat jij hier natuurlijk zit? Ah ja.
1: Alleen is... Ah, oké. Okay.
0: Alleen daar.
1: Ik dacht dat het sympathie was, maar...
0: Nee. Het Huis, seizoen 12 intussen, komt binnenkort op televisie dit najaar op VRT1. En in dat seizoen 12 zit die 100ste aflevering. Toch wel een mijlpaal voor jou, nee?
1: Ja. Absoluut.
0: Ja. En ik probeer een klein beetje te vissen natuurlijk naar een gast. Want die gast... Die 100ste aflevering, ik moet toch wel nadenken. Ik zou daar een speciale gast zetten. Ik zou daarover na

0: nadenken. Oké, wie ga ik uitnodigen die 100ste keer?
1: Wel, echt waar. Ik dus niet. Dus de bedoeling was dat we het hele seizoen gingen ophangen aan die 100ste.
0: Ja.
1: En toen kwam de 100ste opname en waren we bij de welbepaalde artiest in kwestie, kwam ik daar langs.
0: Mm-hmm.
1: En ik werd daar rondgeleid van de ene mancave naar de andere en bla bla bla bla bla bla. Echt topgast. En de ingeving van het moment, want zo werd het vaak, oh, je ziet hier dat domgeduld. Ik kan het hier nog een uurtje rekken. Hè. De ingeving van het moment was gewoon van, goh, zou jij het zien zitten om een nummer te schrijven over 100 keer het huis? Omdat ik zo flabbergasted was door die rondleiding. En de goede man zei ja.
0: Dus we hebben een man, hij schrijft muziek, hij zingt muziek.
1: Ja. Hij is niet van Limburg, hij is niet van de Kempen. Stef Bos.
0: Stef Bos gaat...
1: Dus er komt een soort uberhit straks, dat alleen al. Hè.
0: Dat is zalig.
1: Na papa komt zo 100 keer het huis. Allee, ik weet niet of dat...
0: Gaat dat de titel zijn? Dat weet
1: nee,
0: ik nog niet.
1: Nee, dat klinkt mij niet zo poëtisch. Ik heb het nummer wel gehoord en ik ben natuurlijk een beetje biased, want ik vind Stef geweldig.
0: Mm-hmm.
1: Oh, zo schoon.
0: Dus de 100ste aflevering van het huis wordt eigenlijk een kijk op het leven van Stef Bos... En hij gaat
1: ja,
0: ook zingen.
1: Het wilde leven. Ingeborg, hou u vast aan de takken van de bomen. Want het wilde leven van Stef Bos komt eraan. Maar hij gaat inderdaad... We hebben een oh, nu zing ik het echt wel aan een Tom Zeep helpen. Hè? Maar grote vleugelpiano, boomhut, bam, bam, bam.
0: Het gaat mooi zijn.
1: Ja, en dan,
0: maar in het algemeen bent heel trots op dat 12e seizoen ook.
1: Ja, altijd. Altijd heel bang. Niemand gelooft dat, maar ik ben echt een broekscheiter puur zo. Zeker als het over het huis gaat. Omdat die lat zo hoog ligt. Hè? 12 seizoenen, 1 miljoen kijkers, bla bla bla bla bla. Dus als wij straks 150.000 kijkers zouden hebben, dan... ja, dat zou even tegenvallen.
0: Gaat niet gebeuren. We hebben Melissa de Prater in, die voor tranen gaat zorgen. We hebben Stef Bos, die de 100ste aflevering gaat coveren.
1: We gaan nu nog een vissen of
0: nee,
1: wat?
0: Het kwart over acht, we moeten
1: de rest
0: door.
1: Is Peter van der Veire.
0: Voilà. Ja,
1: niet Peter van der Veire. De rest kom ik vertellen bij Peter van der Veire.
0: Ik was mee. In ieder geval, dankjewel Erik. We zien jou maandag op tv sowieso voor die 50 jaar Memorial van Damme.
1: Allen daarheen.
0: En dan 4 dagen lang op televisie, hè, naar aanloop van dus de echte Memorial. Dankjewel Erik.
2: Radio 2. Sta op met Radio 2.
0: Dit is nog Bart Kael trouwens. Komt vandaag naar zee om 3:30. Dus wees welkom.

0: Dit is zometeen om 3:30. Zometeen. Je hebt nog een hele dag eigenlijk te goed.
1: Liefste, ik ben zo verliefd op jou.
0: Maar om 3:30 dus, Bart Keijl, op ons Radio 2-podium aan de zee.
2: Radio 2.
0: Nadien om 7:30 ook nog Laura Tesoro, dus heb je nog geen plannen vandaag? Stap die auto in, ga richting Blankenbergen, auto, trein of fiets natuurlijk, kan ook. Intussen in de app van Radio 2 nog een paar mooie berichtjes. Over Erik Goens natuurlijk, daarnet nog bij ons hier in de studio. Stef Mattens bijvoorbeeld, een grote fan van het werk van Erik Goens. Denk aan het huis, Bargoens, het parket, al die dingen. Zijn directe stijl en no-nonsense approach zijn mooi. En hij kijkt dus uit naar de nieuwe programma's van Erik. En wel kijk, maandag beginnen we ermee, hè, hier op VRT1. Die onsterfelijk 50 jaar memorial van Damme. Een kijktip.
3: Wat eten we vandaag?
4: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
3: Onmisbaar in de keuken.
4: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
3: Gratis en voor niks.
5: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
6: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
7: Met... Ja, je hebt ui gezegd.
6: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
7: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
6: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
7: Ik heb weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
6: Maar nee. Dat telt toch niet?
7: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
6: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
2: Radio 2.
8: Radio 2.

0: Loes Poormans uit Turnhout. Daar staat het maximum qua volume al aan. Luider kan gewoon niet, deze Robin S. en Show Me Love. Maar zalig wakker worden toch. Volgende week zondag, 6 september, daar wil ik het met jou over hebben. Want dan staat er bij Sportstand in de agenda in het heel groot... De Gordel. Ja, een mooie fiets- of wandeltocht doorheen de groene rand van Brussel. Hij doet dat niet alleen. Gitte Lambrechts, sportieveling, kinesist, mama van Thibaut Courtois, die fietst langs zijn rechterkant mee. Maar er is natuurlijk aan een persoon ook een linkerkant. En daar staat een man uit Limburg. Staat blijkbaar heel scherp als ik Sportstand mag geloven. En hij komt uit de muziekwereld. Ja, Zornik, zegt dat jou iets? Als je meekijkt via VRT Canvas of VRT Max, dan zie je niet, maar hoor je vooral wel gewoon. Koen Buijsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je hebt speciaal je pak aangetrokken, man.
1: Ja, ik heb het pakje aangetrokken, maar ja, Limburg is heel ver en het blijkbaar lopen nog een beetje achter, want de videolink werkte niet. Maar ja, kijk, dan mijn pak voor mezelf.
0: Kijk, show must go on, dat is live radio, hè. Hoe is het met jou, Koen? Vertel.
1: Goed, heel goed. Ja, ja, best wel. Een toffe zomer. Veel festivals spelen. Ja, veel muziek. Zelf ook aan het schrijven. En tussendoor een beetje op de fiets zitten.
0: Hè. Ah ja, want ben je aan het trainen eigenlijk voor die gordel? Of denk je, bah, lukt me wel?
1: Ja, ik ben volop aan het trainen. Nee, dat komt wel goed. Ik heb hem ooit, denk ik, 2 keer gereden, maar als wegkapitein. Omdat ik ook als wegkapitein de 1000 kilometer kom op tegen kanker ieder jaar doe.
0: Oh ja.
1: En het is al even geleden dat ik de gordel gedaan heb, maar ik herinner me wel nog heel goed. Dat is echt een van de mooiste toeritten of begeleiderritten die ik ooit gedaan heb. Het is echt prachtig. Prachtige rit rondom Brussel. Het is echt, ja, zalig. Kijk er naar uit.
0: Oké, okay, geweldig. Ja, Sportstand en Gitte natuurlijk ook. Nu, hoe goed ken je die twee eigenlijk?
1: Eigenlijk niet, denk ik. Misschien dat ik Stan wel eens al een ontmoet heb, maar dat kan ik me niet heel erg goed herinneren. Gitte ken ik helemaal niet, dus... Maar ja, we hebben een kleine 100-tal kilometer om bij te praten, hè. Dus dat komt wel goed.
0: Maar Sportstand kent jou dan wel goed, want hij wist me te vertellen dat je vlijmscherp staat, Koen.
1: Vlijmscherp niet. Ik heb al scherper gestaan, maar ik fiets wel veel. Ik fiets wel veel en ik fiets vooral heel graag. En dan gaat iemand alles scherper staan dan dat hij niet zou fietsen. Hè. Dus ik fiets wel heel, heel graag. En dat is ook het allerbelangrijkste voor mij. De doelen zijn... Wow, die komen op de tweede plaats. Het is gewoon het graag op de fiets zitten. Is dat op de weg of in het bos, dat maakt allemaal niet zoveel uit.
0: Ah, wel, en klinkt dat herkenbaar? Fiets jij ook graag? Dan is het wel leuk, want je kan als luisteraar ook gewoon meerijden. Met Sportstand, met Gitte, met jou, Koen. Je moet je gewoon aanmelden of ja, inschrijven eigenlijk via VRT Max. Doorklikken op de knop Doe mee. En dan ja, 6 september in je agenda zetten. Zo simpel is het. Lijkt me wel leuk.
1: Voilà.
0: Ook dan kan je gewoon iemand nieuw leren kennen, Koen.
1: Voilà, kijk, zoveel nieuwe mensen om te leren kennen. En daarbij echt een prachtige rit. Het is echt de moeite waard.
0: Jawel, en als jij het zegt, Koen, dan geloven we dat. Hè. Dankjewel en nog goed op de fiets kruipen. Hè.
1: Ja, gaan we doen. Erop en eraf.
0: Voilà, ga je vandaag nog fietsen? Deze donderdag?
1: Ja, sowieso.
0: Hoeveel kilometer heb je in je hoofd dan?
1: Kleine 100.
0: Oh, kleine 100, ja.
1: Maar in Limburg is

0: Summer. Next Summer van Damiano David.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Half negen, dit is het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Limburg met Hilde Lieten. In Bree is er voorlopig geen lokale afdeling meer van het Vlaams Belang. Dat meldt het Belang van Limburg. De provinciale voorzitter van de partij, Annick Pontier, heeft beslist om de lokale afdeling per direct te ontbinden, omwille van interne conflicten. Volgens bezieler van de afdeling, Tony Serrani, hebben die conflicten te maken met meningsverschillen en vriendjespolitiek. Hij kreeg de boodschap van Pontier via mail en dat kwam hard binnen, vertelt hij.
4: Ik vind het voor mij teleurstellend. Ik heb zelfs geen telefoontje van hem gerand gehad. Niks. Ik heb me 14 jaar volledig ingezet voor afdeling Bree op te richten. En zij, hooggerand, gooi je dat gewoon in de vuilnisbak? Ja, nee, dat kan niet. Ik heb gewoon gebroken met het Vlaams Belang. Sorry, ik ben het nu echt beu. Dus ik ben ook al 75 jaar en ik ga ermee stoppen.
3: Vlaams Belang heeft 2 zetels in de gemeenteraad in Bree. Het is nog niet duidelijk wat daarmee zal gebeuren. Bilze Hoeselt gaat de jaarmarkt op woensdag niet verplaatsen naar een andere dag, zoals sommige gemeenten wel doen. Jongeren krijgen geen vrije dag meer voor een jaarmarkt, omdat minister De Meer facultatieve vrije dagen in het onderwijs heeft afgeschaft. In Bilze Hoeselt hebben de middelbare scholen daar een oplossing voor, zegt schepen Griet Meebes.
5: Wij zien nu dat die verschillende scholen, zeker ook de scholen in Bilze Centrum, maar ook bepaalde stedelijke scholen, ook een vrije dag nemen onder de noemer van een conferentiedag. Waardoor het voor ons als stad natuurlijk nog altijd een leuke dag is om te organiseren, waardoor we de organisatie behouden. En dat is eigenlijk echt een hele goede samenwerking tussen de marktkramers, de voorkramers, horeca en middenstand van Bilze Centrum.
3: Scholen kunnen wel een uitzondering vragen om tijdens een jaarmarkt toch te sluiten, maar dan moeten ze de verloren lestijd wel later inhalen. Volgens directeurs en lokale besturen is dat niet werkbaar. Vanavond speelt Sint-Truiden tegen Omonia Nicosia om een plek in de Europa League. STVV won eerder thuis met 1-0. Verdediger Robert-Jan van Wezemaal kijkt met vertrouwen vooruit naar de wedstrijd van vanavond.
6: Ik denk dat het zeker een mooi moment is om geschiedenis te maken of te schrijven in Sint-Truiden, door weer een goed resultaat neer te leggen. En ja, ik heb zeker een goed gevoel bij. Ik denk, vorige wedstrijd hebben we een paar lessen uitgetrokken. We hebben zeker het gevoel dat we hier een hoop pijn kunnen doen. Ik denk, zeker de eerste 15 of 20 minuten goed doorkomen. En dan kunnen we ook zeker pijn doen.
3: Vanochtend mogelijk plaatselijk regen. Namiddag krijgen we rustig en tijdelijk vrij zonnig weer met maximaal tot 30 graden in de Kempen. Daarna neemt de bewolking opnieuw toe en gaat het regenen met kans ook op onweer. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen, Hajo.
7: Goedemorgen. Op D17 van Gent naar Antwerpen opletten, daar is het 25 minuten vertragen van Gent-Brugge tot voorbij Destelbergen, komt door een ongeval. Er is ook wat hinder daardoor door omrijders, onder meer op de aansluiting naar de R4 richting Destelbergen en Gent-Zeehaven. Aan de afritten van Destelbergen gaat het ook zeer moeizaam. Antwerpse ring dan richting Gent, daar is de weg al een tijd vrij in de Kennedy-tunnel, maar dat is toch nog een half uur aanschuiven vanaf Antwerpen Noord. Aansluitend ook geduld oefenen als je vanuit de Jan de Vos tunnel komt en richting Kennedy wil. Naar Antwerpen is het daardoor ook nog flink aanschuiven op de E313. Bijna 3 kwartier vanaf Massenhoven en vanaf Oelegem. Verder 1 kwartier ook zie ik op de E17 vanaf Kruibeke. Dan naar Brussel, vrij druk vanmorgen. Niet zozeer uit Gent, 10 minuutjes vanaf Afligem op de E40. Maar wel druk aan de werken op de A12 in Laken. 20 minuten bumperen daar vanaf Strombeek. Klein half uur vanaf Peutie tot aan de werken in Machelen. Ook een klein half uur van Bertem tot Krainem op de E40. Dus ook daar wordt gewerkt. En verder ook 20 minuten vanaf Jezuseik. De binnenring rond Brussel, 35 minuten erbij tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. De buitenring ook 1 kwartier van Waterloo tot Tervuren. Op andere plaatsen zijn er voorlopig alleen kleinere vertragingen. En hoera, er rijden weer treinen tussen Leuven en Waver.
0: Geweldig. Zeg, het nummer van Margot van de regio.
7: Ja.
0: Haar WhatsApp-nummer.
7: Haar WhatsApp-nummer,
0: ja. Ken je van buiten?
7: Nee, maar ik zal het eens op speed dial zetten bij mezelf.
0: 04, dat hè?
7: 04, ja, ben kwijt.
0: Wel, kijk, maar zo meteen gaan we het nog eens goed herhalen, want ze is terug, onze Margot van de regio.
8: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
9: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
10: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenbergen of op VRT1 en VRT Max.
11: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
12: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
13: Met een Buzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
14: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.

0: Pink en Never Gonna Not Dance Again. Het is 8:40. En je hebt nog een werkplatengoed van mij, hè? Dus moet jij gaan werken, stuur even je job en je favoriete song door in de app van Radio 2. Wie ook moet gaan werken binnenkort, ja, ja, het is terug van dat, is Margot van de Regio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je kan meekijken via VRT Canvas of de app van VRT Max, dan zie je haar zitten.
1: Ja.
0: Fris eigenlijk al, vind ik.
1: Fris. Ik heb 2 maanden tot minstens 9 uur in mijn bed kunnen liggen, dus ik ben een heel ander persoon. En vanaf volgende week maandag is dat direct gedaan.
0: Nee, dat is niet waar. Je hebt er een heel jaar door gewoon goed uitzien. Maar ik vind het straf gewoon dat je... Nu zou het eigenlijk ook al kunnen dat je om 6 uur wakker bent.
1: Vanochtend was ik wel om 6 uur wakker, dat klopt wel. Voilà. Maar vanaf morgen, vanaf volgende week maandag liever, staat de wekker weer om 3:30 morgens. Want dan zijn we er terug met Goeiemorgen Morgen.
0: Kei leuk. Mensen in de app kijken er nu al naar uit, dus dat is heel fijn. Die zijn aan het aftellen. Nu, hoe was jouw zomer?
1: Heel leuk. Ik heb hele leuke dingen gedaan. Ik ben naar Italië geweest. Ik ben naar New York geweest. Ik heb veel geslapen, gefeest, gegeten. Leuke dingen gedaan allemaal.
0: Ik zag foto's voorbij komen op jouw Instagram en ik dacht echt, ja, jaloers. Vooral jaloers.
1: Ja, ja. Ja, het was leuk. Het was leuk.
0: Nu, Amerika ruil je in voor de Vlaamse regio's.
1: Ja.
0: Uiteraard. Ja. Weer klaar voor?
1: Ja, zeker. Ik heb weer goesting om heel Vlaanderen af te chasen, zal ik het zo maar zeggen. En weer plekken en mensen te ontdekken en verhalen te gaan halen. Want dat is mijn job natuurlijk. Mm-hmm. Maar het probleem is, ik heb ze nog niet.
0: Nee, we hebben de luisteraar eigenlijk nodig.
1: Ja, voilà. Dus ik heb net zoals vorig jaar mijn WhatsApp-nummer, waar mensen dus berichtjes naar kunnen sturen. Niet naar bellen, ga ik er nog eens bij zetten. En ja, mensen kunnen daar dingen naar doorsturen waarom ik zou moeten langskomen. Dat kan van alles zijn, hè, Romy. Dat kan bijvoorbeeld, ik heb er wat voorbeeldjes van de afgelopen jaren bijgehaald. Ja? Er gebeurt iets in jouw dorp waar ik absoluut, of wat de rest van Vlaanderen ook moet horen. Ik ben bijvoorbeeld eens naar Slipskapelle geweest, ergens diep in West-Vlaanderen, waar ze 5000 onderbroeken verzamelen hebben onder de inwoners voor de Slipskapellefeesten. Om alle slipjes in de straat omhoog te hangen.
0: Okay.
1: Ik ben eens bij een vriendje geweest. Dat was een schildpad uit Nienhoven. Die elke dag zalmtoastjes kreeg.
0: Dat weet ik
1: en tomaatjes.
0: Nog.
1: Ja, dat was een huisdier dat iedereen zou moeten leren kennen, bijvoorbeeld. Ik heb een berichtje gekregen van een mama die een kerstverse tweeling had. En die zei, Margot, het gaat even niet meer. Wil je komen helpen? Een friturist die een wereldrecord frieten bakken wou verbreken. Allee, zo van die dingen allemaal mag je laten weten op mijn WhatsApp-nummer. En dan kom ik met heel, heel, heel veel plezier langs.
0: Ik was met een bezig van, kennen we het nummer nog? Want het is uiteindelijk ook 2 maanden geleden.
1: Allee.
0: En Frank uit Antwerpen, die stuurt gewoon het nummer door in de app van Radio 2. Dus die weet het nog. Maar voor al wie het niet meer weet...

0: Ik snap nog altijd niet dat ik niet genomineerd ben voor Zomerrit eigenlijk.
1: Ik vind het ook wel straf. Je hebt het mooi ingezongen. Nu, dat nummer is heropgefritst. Dat is fijn. Is nu terug actief. Voor verhalen vanaf 1 september. Ben je specifiek op zoek naar eigenlijk verhalen die te maken hebben met dat nieuwe schooljaar?
0: Zeker, dat mag ook. Want 1 september, belangrijke dag voor heel veel mensen. Dus laat mij ook vooral weten waarom die dag voor jou belangrijk is. Die schooldag heb je bijvoorbeeld... ik ben al eens naar een gezin die 7 kinderen hebben. Ben die samen naar school gaan brengen. Maar is het voor jou, weet ik veel, drieling, de eerste schooldag? Of ben jij een leerkracht en ga jij iets mega speciaal doen? Laat het weten en dan kom ik op 1 september misschien wel naar jou thuis of naar jouw school. Of naar weet ik veel waar, als het maar binnen de regio van Vlaanderen is natuurlijk. Ah, ja. Want daar stopt mijn werk.
1: Ah ja, Margot van de regio. Dus terug actief vanaf volgende week maandag. Ik kijk er naar uit, Margot.
2: Ja, ik ook. Dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max

0: 10 voor 9. Madness in our house. Als je vandaag nog moet werken, dan is dit jouw moment. Dan verdien jij een werkplaat hier bij Radio 2. Johan uit Kortenaken, die is aan het puzzelen met 3 collega's aan het nieuwe uurrooster voor het komende schooljaar. Sandrine uit Waregem, die moet vandaag werken als kiné in Rusthuis Acropolis in Waregem. Maar het is vandaag Daisy uit Halen die mag kiezen wat ze op de radio hoort. Een hele goede morgen, Daisy.
1: Goedemorgen, Romy.
0: Vertel eens, wat doe jij van job?
1: Ik werk in een woonzorgcentrum en ik sta in voor het wassen van alles wat vuil is en, in het woonzorgcentrum. Dus badlakens, badlinnen, bedlinnen, bewonerswas, werkpakjes, de keukengerief, alles wat we kunnen wassen.
0: Amai, het wordt vandaag 30 graden bijna, Daisy. Gaat dat zweten worden dan?
1: Dat wordt zweten, maar ja, we hebben de hele zomer gezweten.
0: Dat is waar.
1: Dus op de ene dag komen we dan niet meer aan. Ja,
0: voilà, gelijk. Voilà. We bekijken het positief, Daisy. Ja. Je kan wel luisteren naar Radio 2, terwijl al die wasmachines aan het draaien zijn. Dat lukt allemaal.
1: Ja. Ik gebruik altijd een oortje in mijn leven. Ik luister via VRT Max en dan Radio 2 en dan met mijn oortje. En dan ja, kan ik overal bijna in Tommelhof in de campus Radio 2 blijven beluisteren.
0: Zo ongelooflijk, hè, VRT Max, die app. Wat kan die niet? Nee, geweldig.
1: Ja, voilà.
0: Daisy, welke song wil jij graag horen terwijl je die was aan het wassen bent?
1: Ja, Never Get Old van het Daniel Radcliffe natuurlijk.
0: En waarom natuurlijk?
1: Ah, ik ben er een ongelofelijke fan van. Ik heb hem ooit gezien in Werchter. En toen had ik tegen mijn kinderen gezegd van... Kijk, ik wil niet van achter staan, maar vooraan, ik wil hem bijna kunnen aanraken.
0: Oh.
1: En dus ze hebben ervoor gezorgd dat ik vooraan stond. En we zijn ook één keer in Brussel geweest. Als hem daar een optreden gaf, dus zijn we ook eens naar Brussel geweest. Dat was met een man en ik, ja.
0: Maar heb je hem ooit al eens
1: kunnen... ongelooflijk.
0: Kunnen aanraken, Daisy? Is het ooit gelukt?
1: Nee, dat is niet gelukt.
0: God, denk het toch, Daisy. Dat moet nog ooit moeten we dat nog doen. Dat staat nog op je bucketlist.
1: Dat moeten we nog eens doen. Voilà, dat staat op de bucketlist. Zeker weten.
0: Ah, voilà, kijk, die werksong, dat kan je afstrepen van die bucketlist. Die is speciaal voor jou, die werkplaat. Geniet van deze. I need to never get old. Merci, Daisy.
1: Dank je wel. Ja, dag.

0: The Happening en The Supremes. Het is bijna 9 uur, dat wil zeggen, over een drietal minuten is het aan Xavier Taverne. Staat hier al naast mij?
1: Hallo!
0: Hallo! Ja, ja, hij is er klaar voor. Het gaat onder andere over zwemlessen op school. Dus kijk, dat mag je tussen 9 en 10 verwachten. Morgen tussen 6 en 9. Opnieuw sta op met Radio 2, mijn laatste. Dus wees erbij. En we gaan het over de thuisfinale hebben. Wordt spannend, dus alle daarheen. Veel plezier met Xavier.
2: Zij hebben geen idee. Dat de dader in hun midden staat.
3: Hoe lang duurt dat, Lulu? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
2: Zie jij wat zij niet zien?
4: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
5: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
2: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
5: Is er nog iets dat ik kan doen?
2: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper. Als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Vind ze op VRT Max.
6: Radio 2.
8: AV. Beleef de Romeinse tijd op 29 en 30 augustus in Tongeren. Zie ambachtslieden stoffen verven, ijzersmeden en potten draaien. Trek naar de arena voor het spektakel der gladiatoren. Bak zelf Romeins brood en geniet van Latijns gezang. Het Romeinenfestival, tweede editie, op 29 en 30 augustus. Meer info op galloromeinsmuseum.be.
9: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
10: Ja, over goed een week zitten al die kinderen weer op school. Daar zullen heel veel ouders blij mee zijn. Maar wat met de zwemlessen op school? Daar is elk jaar veel over te doen. Dat is dit jaar niet anders.
6: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
11: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Doot. Er zijn al zeker 165 doden geteld na de grote overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet. Er zijn ook nog meer dan 1300 mensen vermist en dat aantal loopt nog op. Bij de vermisten zijn ook honderden buitenlandse toeristen. Het gebied is een populaire bestemming voor wandelaars. De oorzaak van de overstromingen is een deel van een gletsjer die is ingestort, zegt glacioloog Lander van Tricht.
12: Op basis van satellietbeelden die voor het event zijn gemaakt en nu na het event, zien we dat er eigenlijk een heel groot deel van een gletsjer ontbreekt. Er zou dan een enorme hoeveelheid ijs zijn afgebroken, naar beneden zijn gestort over meer dan 1000 meter. En dan op de weg naar beneden ook puin en rotsen hebben meegenomen. Mm-hmm. Dan in die rivier terecht zijn gekomen en zo eigenlijk een kettingreactie veroorzaakt die dan voor die vloedgolf heeft gezorgd.
11: Ook 3 Belgen die mogelijk in het rampgebied waren, heeft Buitenlandse Zaken nog niet kunnen bereiken. Onderzoekswerk van de Franstalige openbare omroep RTBF heeft aan het licht gebracht waar de grote natuurbrand in de Hoge Venen ontstaan is. De RTBF kwam er ook achter dat er die dag gemaaid is op die plek in opdracht van het Waalse overheidsdepartement Natuur en Bos. Er zou daarbij een maaimachine gebruikt zijn die vonken kan doen ontstaan, terwijl er gewaarschuwd was voor brandgevaar door de droogte. Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week, zoeken manieren om kinderen die dag toch nog vrijaf te geven op school. Dat kan in principe niet meer, omdat facultatieve vrije dagen komend schooljaar niet meer mogen. Op bevel van de burgemeester kunnen scholen wel nog gesloten blijven, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen. En enkele burgemeesters zijn dat ook van plan. Een andere oplossing is de jaarmarkt verplaatsen van de week naar het weekend. En dat gaan ze doen in Boom, zegt schepen Linde Peters.
13: We hebben dat ook bevraagd bij de Boomse scholen. En ja, zo goed als alle scholen gaven aan dat ze die maandag de leerlingen op school verwachten. Dus om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om de jaarmarkt te beleven, hebben wij gekozen om te verplaatsen naar zondag.
11: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze werd 97. Kusama raakte vooral beroemd door haar stippenkunst. Christine Bonnure. In interviews zong ze wel eens Yayoi Kusama met het vuurrode haar. Ze kreeg een klassieke opleiding in Japan en verhuisde in de jaren 50 naar Amerika, waar ze opvallende performances deed en alles wat los en vast zat met stippen beschilderde. De stip, symbool voor zon en maan, is de weg naar de oneindigheid, zei Yayoi Kusama, die haar mentale problemen, psychose en hallucinaties verwerkte in haar kunst. De tweede helft van haar leven verbleef ze vrijwillig in een instelling in Japan. Haar werk is over de hele wereld te zien in alle grote musea. Enorme pompoenen met bolletjes of duizelingwekkende spiegelkamers vol kleurige stippen. Yayoi Kusama werkte samen met modemerk Louis Vuitton. Ze was de best verkopende vrouwelijke kunstenaar.
1: Regen- en onweersbuien, straks een periode met vrij zonnig weer en temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond komt er uit Frankrijk dan een nieuwe onweerszone binnen en dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Het nummer 1722 is open voor wie stormschade of wateroverlast zou hebben. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Ja, dankjewel Sophie. Wat een weertje is het toch eens. Goh. Net voor de buien was ik hier binnen vandaag en moet ik zorgen dat ik voor die volgende buienlijn hier weer weg ben. Dus hajo, kom.
14: Inderdaad. Je merkt het ook wel op de weg hier en daar flink wat aanschuiven. Toch al bijna 200 kilometer file in heel België.
10: Oh, en dat op vakantiedag.
14: Ja, het is de laatste week van augustus, dus er zijn al veel mensen
10: onderweg. Ouders zijn altijd gaan werken. Hè.
14: Dat is ook zo. Op de E17 bijvoorbeeld van Kortrijk naar Gent, daar sta je een kwartier in de file bij Deinze. Komt door een defecte auto daar op de linkerrijstrook. Verder door naar Antwerpen op diezelfde E17. Ook nog eens ruim een half uur vertragen van Gent Brugge tot voorbij Destelbergen. Daar is dan weer een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. En aansluitend is het daarom ook aanschuiven op de ring rond Gent vanaf Melle. Verder naar Antwerpen. Files van nog zo'n 20 minuten vanaf Massenhoven en vanaf Oelegem. Op de andere snelwegen veel minder. Antwerpse ring richting Gent ook nog 20 minuten erbij van Antwerpen Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Naar Brussel. Daar is het heel druk op de A12. Je verliest bijna een half uur van Meissen helemaal tot aan de werken in Laken. Verder ook een klein half uur vanaf Peutie op de E19. 20 minuten van Everberg tot de werken in Krainem op de E40 en een kwartier vanaf Jezuseik op de E411. De binnenring rond Brussel ruim een half uur. File rijden daar tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. De buitenring ook 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. In Brussel met de wagen binnenrijden via Montgomery in de Wetstraat gaat heel moeizaam momenteel. Je schuift een half uur aan. Dat komt door werkzaamheden daar. En tot slot op de E40 van Luik naar Aken is het ook 20 minuten bumperen van Lonsin tot te werken in Votem en in de andere richting ook vanaf Barchon.
10: Heb jij je zwemdiploma gehaald in de lagere school?
14: Een zwemdiploma? Ik heb daar leren zwemmen, maar of daar een diploma voor gekregen heb...
10: Ja, ik kreeg zo geen kaartjes die je kon openplooien. Dat was 25 meter kunnen zwemmen, 100 meter. En als je echt een bikkel was, dan had je 1000 meter. En
14: dat zal zeker
10: een geel brevetje of zo.
14: Misschien dat ik dat wel heb gekregen, maar ik heb het verdrongen, denk ik.
10: Ja, we hebben allemaal veel verdrongen uit onze schoolperiode. Maar die zwemles, daar is altijd wel gedoe over. Scholen hebben geen geld meer om dat te doen.
14: Ja, ik hoor het.
10: En we mogen vanaf volgend jaar overal gaan zwemmen waar we willen.
14: En nergens mogen, want overal blauwalgen.
10: Ik ruik een perfecte storm.
14: Zeker weten.
10: We gaan het erover hebben, dank je, Hajo.
15: Win-win. Xavier Taverne.
10: Ja, zwemlessen op school, daar moeten we het over hebben, want die zijn soms duur, maar ook niet altijd voorhanden. En mag je je hond meenemen op de

0: Misschien wel de zomer waarin ik besefte dat ik mannen leuker vind dan vrouwen. Five and got the feeling.
1: Win-win.
0: De zomervakantie loopt nu echt op zijn einde en het nieuwe schooljaar staat klaar. Misschien werd het jou afgelopen zomer nog maar eens duidelijk dat het echt van levensbelang kan zijn om je kind te leren zwemmen. Want ook deze zomer werden verschillende kinderen uit zwembaden en de zee gered. Denk maar bijvoorbeeld aan die jongen van 5 die in het zwembad van Wetteren in moeilijkheden kwam. En ik kan de keren niet zeggen dat ik afgelopen zomer in Oostende aan de vloedlijn de politie op het strand zag komen omdat er alweer iemand in de problemen was gekomen. Ja, tel daarbovenop nog is de beslissing van de Vlaamse regering dat je vanaf volgende zomer zo ongeveer overal in Vlaanderen in open water mag zwemmen. Tenzij, en dat moeten we erbij zeggen, het nadrukkelijk verboden is. Ja, als je dat allemaal samenlegt, dan weet je dat het belangrijker is dan ooit om je kind goed te leren zwemmen. En dat gebeurt op school met zwemlessen, want leren zwemmen staat in de eindtermen van de lagere school. Daar lezen we, de leerlingen kunnen ongeremd en spelend bewegen in het water en de leerlingen voelen zich veilig in het water en kunnen zwemmen. De theorie is één ding, de praktijk, dat kunnen we vragen aan Tine Sleurs. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. Jij leidt zelf toekomstige leerkrachten lichamelijke opvoeding op aan de hogeschool UCLL.
2: Klopt.
0: Ja, en enkele jaren geleden nog een bevraging gedaan bij 500 Vlaamse basisscholen over de zwemlessen. Hoe is het ermee gesteld?
2: Ja, de gegevens uit de praktijk leren ons dat het zwemonderwijs voor heel veel scholen, voor heel veel lagere scholen, toch echt een bezorgdheid is. Het leren zwemmen, en je hebt het daarnet al gezegd, is iets dat heel belangrijk is. Dat ook van werk van lange adem is. Iets dat je niet snel tussendoor doet. Dat is een lessenreekse die je moet volhouden over een periode waarin herhaling zit. Waarin dat kinderen regelmatig kunnen oefenen. En waarin ook de jaren nadien geoefend blijft worden. Het is niet dat je zo 10 lessen, oké, we hebben dat hier rap opgelost, klaar.
0: Nochtans hebben, of moeten kinderen op het einde van hun lagere schoolcarrière 1 jaar gratis zwemlessen hebben gekregen.
2: Ja.
0: Dat gebeurt dus lang niet overal.
2: Jawel, dat zal wel
0: dat
2: gebeuren.
0: Wel.
2: Ja, ja. Okay. Dus de scholen zijn verplicht om gedurende 1 jaar die gratis zwemlessen aan de kinderen aan te bieden. En dus dan draagt de school de kosten voor de toegang tot het zwembad
0: het
2: en het vervoer daar naartoe.
0: Ja.
2: En maar natuurlijk weten we ook dat we dat op een jaar niet kunnen realiseren. En daarom richten zij zo hopelijk ook in de andere schooljaren lessen in. En die gaan ze wel doorrekenen via de maximumfactuur aan de ouders.
0: Waar het dan vroeger misschien in 1 schooljaar gebeurde, moet het nu misschien eens het eerste leerjaar zijn, dan het tweede leerjaar? Of hoe richten ze het in?
2: Ja, dat hangt van school tot school af. Er zijn scholen die ervoor kiezen om met de jonge kinderen te gaan zwemmen. Er zijn scholen die ervoor kiezen om met de oudere kinderen te gaan zwemmen. Sommigen doen dat in een periode, een blokperiode bijvoorbeeld, waar ze wekelijks gaan. In andere scholen spreidt men dat. Men is eigenlijk vrij als school om te kiezen hoe dat je dat aanpakt.
0: Waarom is het zoveel moeilijker dan vroeger?
2: Ja, wel, één groot probleem is eigenlijk ook al dat we in Vlaanderen erop achteruit zijn gegaan de laatste jaren met de hoeveelheid zwembaden. De beschikbaarheid van zwemwater is in bepaalde regio's een probleem. Daarnaast ook hebben we de kostprijs is ook overal verhoogd. Ook doordat er minder zwembaden zijn, moeten scholen zich ook over een langere afstand verplaatsen. En dat gebeurt dan ook vaak met de bus, die dan ook bekostigd moet worden.
0: Ja, en in het lager onderwijs heb je natuurlijk de maximumfactuur. Dat is het maximale bedrag wat ouders mogen betalen aan eigen kosten. De rest moet door de school gedekt worden. Die zit eigenlijk een beetje in de weg hier dan.
2: Ja, die zit eigenlijk hier, zou je kunnen zeggen, die zit in de weg als men die kosten aan de ouders wil doorrekenen. Uiteraard is de school ook vrij om te zeggen, wij nemen die kosten op ons. Maar ja, dat loopt natuurlijk in veel scholen, kan dat wel oplopen als je een bus moet betalen, als je ook toegang, die in sommige zwembaden is dat deel, is dat een schappelijke prijs. In andere zwembaden is dat natuurlijk een stuk duurder, dus daar is eigenlijk geen lijn in te trekken. Dus
0: die maximumfactuur in het lager onderwijs bedraagt 110 euro per school. Ja, daar zit je snel aan als je toch een aantal van de kosten bij de ouders wil leggen. Mogen we hier, als we dat allemaal samenleggen, mogen we dan concluderen dat het zwemniveau in Vlaanderen erop achteruit?
2: Dat hangt ervan af voor welke kinderen dat je dat bekijkt.
0: Hoezo?
2: Omdat we zien dat er een groot verschil aan het optreden is tussen die kinderen die buitenschool de kans

0: krijgen om naar zwemlessen te gaan. In een club, in sportkampen, in verschillende verenigingen, privélessen. En dan die kinderen die eigenlijk die kans niet krijgen. Wiens ouders niet de mogelijkheden of de kennis of de middelen hebben om met hun kinderen naar een zwembad te gaan en daar te oefenen.
1: Dus opnieuw is het zo dat de groep die eigenlijk al heel kwetsbaar is, nog kwetsbaarder wordt. En dat is het vaak als het over geld gaat.
0: Ja, dus in dit geval zien we eigenlijk, zijn we een beetje bang dat natuurlijk het zwemonderwijs of het kunnen zwemmen, dat dat eigenlijk iets wordt op termijn dat alleen nog weggelegd is voor de elite. En ja, dat zouden we natuurlijk erg jammer vinden, omdat het kunnen zwemmen natuurlijk je leven kan redden. Hè.
1: We zien ook steeds vaker initiatieven opduiken, privé-initiatieven, spoedcursussen, zwemmen, leren op een week zwemmen. Ik zeg maar wat, ik ben nu aan het overdrijven. Maar ook dat is weer voor de mensen die het kunnen en willen betalen. Ja, wat met die groep die dat niet kan? Wat moet er gebeuren of wat kan er gebeuren? Wat raad je hen aan?
0: Ja, we proberen wel. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen groeien er wel initiatieven waar er samenwerkingsverbanden zijn tussen gemeenten, tussen zwemverenigingen, waar men schooloverschrijdend ook gaat werken om eigenlijk een beetje die niveauverschillen tussen de kinderen op te vangen en om eigenlijk ons zwemonderwijs efficiënter en meer rendabel te maken. Vaak zijn dat kleinschaligere projecten, maar daar zien we toch wel hele mooie resultaten waar dat er zo bijvoorbeeld schooloverschrijdend gewerkt wordt of waar kinderen na school rechtstreeks van de school naar zwemlessen mogen gaan bijvoorbeeld.
1: Maar dan moet je ook zorgen dat je niet bij een charlatan terechtkomt. Daarmee bedoel ik, oplichting loert altijd een beetje om de hoek. Leren we hier jammer genoeg elke dag. Je kan ook iemand hebben die denkt, ik ga hier gewoon even geld cashen en ik leer die kinderen helemaal niet zo goed.
0: Ja, dat is inderdaad belangrijk dat de ouders weten van wat is eigenlijk kwaliteit, hoe moet je leren zwemmen, wat zijn de belangrijke dingen waar ik naar kan kijken als ouder, hoe leert mijn kind zwemmen. Dus dat zijn wel tools die ouders best in handen hebben, dat ze weten van, bijvoorbeeld, ik ga maar een klein voorbeeld geven, bijvoorbeeld dat je met hoofd onder water moet leren zwemmen, dat je eerst moet leren drijven, dat je die watergewenning doorlopen moet hebben voordat je zo met blokjes en met bandjes en dat water ingaat. Dus dat is heel belangrijk dat de ouders een beetje het kaf van het koren kunnen scheiden en dat ze wat referentie krijgen voor wat is eigenlijk kwaliteitsvol zwemonderwijs.
1: Goed, en vanaf volgend jaar, volgende zomer, mogen we dan in open water gaan zwemmen. Overal, tenzij het strikt verboden is. Dus dan moeten we maar hopen dat dat volgende zomer allemaal goed komt. Hè?
0: Ja, inderdaad. Veel oefenen.
1: Dankjewel, Tine Sleurs, lector bij de opleiding lichamelijke opvoeding aan de UCLL Hogeschool. Zometeen hebben we het nog over de zwemlessen bij zwemscholen, waarvoor je je kind kan inschrijven om ervoor te zorgen dat hij goed kan zwemmen. We steken ons licht dan op bij de Vlaamse Zwemfederatie.

0: had een mega-hit met Ordinary en het had ook zomaar een eendagsvlieg kunnen zijn, maar er zijn gelukkig al een paar nieuwe singles van hem gepasseerd. Het is misschien wel een blijvertje, Alex Warren. Daarnet hadden we het hier over zwemlessen op school en hoe het daarmee gesteld is, want steeds meer scholen moeten die zwemlessen beperken of worden geconfronteerd met uitdagingen om ze te blijven organiseren. Logistiek, omdat er geen zwembad voorhanden is, maar ook de verplaatsing naar het zwembad en de kost. Tine Sleurs hoorde je net, zij leidt zelf toekomstige LO-leerkrachten op en ze vertelde ons net over het zwemniveau van leerlingen, dat dat hier en daar ook wel daalt en dat scholen dus aanlopen tegen die hoge kosten. En al die taken zorgen er samen voor dat het uitdagend is voor scholen om nog voldoende en kwalitatieve zwemlessen te kunnen voorzien. En dus gaan wij ons licht opsteken bij de directeur van de Vlaamse Zwemfederatie, dat is Pieter-Jan van Gerven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Merken jullie ook dat het zwemniveau van kinderen en jongeren er hier en daar op achteruit gaat?
1: Ja, het is zo, zoals Tine ook zei daarnet. Het is niet zo dat bij alle leerlingen het niveau zakt, maar er is wel een steeds grotere groep van leerlingen die niet of amper kunnen zwemmen. En dat zie je wel terugkomen. Het basisniveau, het gemiddelde niveau is daardoor lager.
0: Ja, en dan kan je twee dingen doen. Als je de financiële middelen hebt, dan kan je op zoek gaan naar privélessen, groepszwemlessen. Is die vraag gestegen na de schooluren, merken jullie?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Zo kunnen wij spreken voor onze zwemclubs. We hebben 55.000 leden en nog eens 27.500 mensen op een wachtlijst. Alleen al, om een voorbeeld te geven, de zwemschool in Antwerpen heeft ongeveer 2000 leden, maar er staan meer dan 4000 kinderen nog op wachtlijst om te zwemmen.
0: Wat? 4000 kinderen op een wachtlijst?
1: Ja, bij één club.
0: Dus, en hoe snel kan je dat inhalen? Hoe snel kunnen die aansluiten? Hoe lang spreken we?
1: Stel dat een instroom gemiddeld in de omvang daar zal ongeveer 800 kinderen per jaar instroom zijn.
0: Dus over vijf jaar kan de laatste op de wachtlijst beginnen?
1: Ja, als je het zo stelt, ja, klopt. Ja.
0: Wauw, dit is niet zo hoopvol, hè? Of ben ik nu te negatief?
1: Het toont alleen dat de vraag naar zwemmen en leren zwemmen enorm is. Dat die clubs ook botsen op hun capaciteit. Ze moeten het doen met uren na de schooluren. Er is heel veel vraag naar zwemwater. Daar komen ze ook in conflict met mensen en andere clubs en andere activiteiten. Dus ja, het is een uitdaging, dat is duidelijk.
0: Ja, maar wat wel zo is, stel nu, je hebt heel veel middelen, je bent heel rijk, je hebt een zwembad, dan kan je gewoon privélessen organiseren bij je thuis en daar gewoon geweldig veel geld voor vragen.
1: Ja, klopt. En dat gebeurt ook. Dat zien we meer en meer. Alleen is dat zeer zorgwekkend, omdat daar eigenlijk amper controle is of die persoon het juiste pedagogisch of didactisch diploma heeft. Laat staan dat hij een wetenschappelijk onderbouwde leerlijn gebruikt. Hè, zoals mevrouw Sleurs daarnet ook zei. Kinderen die met hoofd boven leren zwemmen, nog in schoolslag. Dat is niet de juiste manier om het te doen.
0: Ah, oei, en daar is jammer genoeg aan geen controle. Dat is hoe ik het ook doe. Moet ik ook
1: dat is achterhaald. Ja, eigenlijk zou je eens op zwemles moeten komen, Xavier. Kom maar eens af.
0: Wel, maar over 6 jaar heb ik zeker tijd als ik op de wachtlijst sta. Nee, ik heb daar wel voor gekeken en het viel mij ook op in de buurt waar ik wilde zoeken. Want ik wilde goed leren zwemmen of beter kunnen zwemmen dan ik nu doe. Dat eigenlijk heel erg moeilijk was om ergens een plek te vinden die mij dat heel snel kon aanleren. Maar als je toch de middelen hebt om dat te doen, hoeveel mag en kan je betalen voor zo'n privéles? Wat is een gangbare prijs?
1: Ja, privéles wordt al rap €25 per half uur gevraagd.
0: Mm-hmm. Is dat één op één?
1: Dat is één op één of twee op één.
0: Oké. Okay.
1: Als je naar een zwemclub gaat, dan is het meestal in groepjes van rond de 8 kinderen. Ze gaan daar zeker niet trager leren zwemmen, omdat ze ook van elkaar leren. En daar kan je verwachten dat op jaarbasis dat tussen de €250 en €375, afhankelijk van de kosten die de club heeft aan zwemwater en zo, dat je dan moet rekenen.
0: En is een jaar genoeg om goed te leren zwemmen?
1: Nee, eigenlijk niet. Je kan uiteraard wel op een jaar kunnen sommige kinderen wel leren zwemmen. Maar zwemmen moet je wel blijven oefenen. En eer dat het er echt volledig ingedrild is, moet je toch al rap 3 jaar rekenen.
0: Oh, amai. Ja, begin er maar eens aan natuurlijk. We hebben nu de hele tijd over mensen die wel de middelen hebben om dit te doen. En dan moet je ergens rekenen als je in een groep gaat, dat dat ergens tussen de 250, 300, 350 op jaarbasis is. Een privéles €25 per half uur. Ja, dat zijn wel stevige bedragen. Wat raad je mensen aan die natuurlijk ook heel graag willen dat volgend jaar met die nieuwe regels in open water hun kind dat wel overleeft, maar het niet kunnen betalen? Wat kunnen zij doen?
1: Ja. Dan zou ik sowieso aanraden om te proberen werken via een zelfschoolzwemclub die aangesloten is of werkt met de uitpas. Dat is een pas die mensen met een verhoogde tegemoetkoming tegemoet komt, ook in het inschrijfgeld voor de sportclub. En ze tijdig inschrijven. Dus stel dat je kind 2,5 à 3 jaar oud is en stel dat je gemiddeld toch een jaar moet wachten eer je kan instromen, dat je dan al je kind inschrijft.
0: Ja. Nou, dat is bijna zoals je een crash moet zoeken. Nog voor de geboorte, nog voor je begint aan kinderen, moet je het al inschrijven in de crash. En dus nu ook al in zwemlessen. Wauw.
1: Ja, je moet er tijdig bij zijn, dat klopt.
0: Ja. Goed, dan hebben we al die tips gehoord. En nu hopen dat ze bij de juiste mensen ook terechtkomen. Want volgend jaar zijn de regels anders. En we kunnen niet genoeg waarschuwen. En toch vrees ik dat we volgend jaar af en toe eens zullen zeggen, als het te laat is, jammer genoeg, zouden we niet beter wat meer inzetten op die zwemlessen. Maar aan jullie zal het zeker niet liggen, kan ik me voorstellen. Hè? De Vlaamse Zwemfederatie. Pieter-Jan van Gerven, algemeen directeur. Dankjewel voor uw blik op de zaak. Win-win. Xavier Taverne.

0: Morgen kan je ze zien op het gratis stadsfestival in Mechelen, Maanrock. Laten we hopen dat het droog blijft. En volgend jaar mogen ze ook het vernieuwde Kursaal in Oostende openen. Clouseau en Swenty Bolt. Veel reactie op de zwemlessen in onze Radio 2-app. Gilberta zegt, ja, ik vind dat kinderen moeten leren zwemmen op school en dat de school dat ook moet betalen. Iemand anders zegt dan weer, wij wonen aan de kust. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen kunnen zwemmen. Ik heb ze op zwemles gestuurd nog voor de school ermee begon. En ook Nicole Smulders uit Antwerpen heeft dat gedaan. Een alleenstaande moeder met 4 kinderen. Ze konden al zwemmen toen ze 6 waren, schrijft ze. Straks hoor je Marlies uit Oostende die zich afvraagt waarom ze elke keer 3 euro moet betalen als ze haar hond Bonnie Billy meeneemt op de trein. Want Marlies heeft geen auto, neemt haar hond dus best vaak mee op de trein en is daar per maand toch zo'n 50 euro mee kwijt. Het antwoord na het nieuws uit jouw buurt.
1: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
3: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
4: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenbergen of op VRT1 en VRT Max.
5: De grootste hit van de zomer? Die proef je bij Delhaize.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
7: Deze gaat erin. Ja, ze gaat er lekker.
8: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
9: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
10: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
11: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
10: Ergens en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
11: In Ja de en de Belgen. Vanavond niet op Play.
12: Je luistert naar Radio 2 in

0: half tien. Goedemorgen. VRT Nieuws uit Limburg met Hilde Liete. In Bree is er voorlopig geen lokale afdeling meer van het Vlaams Belang. Dat meldt het Belang van Limburg. De provinciale voorzitter van de partij, Annick Pontier, heeft beslist om de lokale afdeling per direct te ontbinden, omwille van interne conflicten. Volgens bezieler van de afdeling, Tony Serrani, hebben die conflicten te maken met meningsverschillen en vriendjespolitiek. Hij kreeg de boodschap van Pontier via mail en dat kwam hard binnen, vertelt hij.
1: Ik vind het voor mij teleurstellend. Ik heb zelfs geen telefoontje van Hogerhand gehad, niks. Ik heb me 14 jaar volledig ingezet voor afdeling Bree op te richten. En zij, Hogerhand, gooi je dat gewoon in de vuilnisbak? Ja, nee, dat kan niet. Ik heb gewoon gebroken met Vlaams Belang. Sorry, ik ben het nu echt beu. Dus ik ben ook al 75 jaar en ik ga ermee stoppen.
0: Vlaams Belang heeft 2 zetels in de gemeenteraad in Bree. Het is nog niet duidelijk wat daarmee zal gebeuren. In Sint-Truiden heeft het gisteren gebrand in een appartementsgebouw in de Molenstraat. Daarbij brandde 1 van 4 studio's volledig uit. Alle bewoners konden op tijd het gebouw verlaten. 1 bewoner moest door de brandweer gered worden. Gretel Kerkhofs van de brandweer.
2: Er bleek binnen in 1 van de studio's brand te zijn. Er waren al 1 of 2 mensen waren vanzelf al buiten gegaan. Een 3de persoon heeft de brandweer wel nog moeten helpen evacueren. Ja, het interieur van de studio is toch volledig vernield en aangetast door de rook. Dus voor de persoon die daar woont, die kan voorlopig niet terug naar die studio.
0: Het is nog niet duidelijk hoe het vuur ontstaan is. En de jaarlijkse Boslandtrail in Noord-Limburg heeft dit weekend een record aantal deelnemers. Zo'n 4000 wandelaars en lopers zullen dit weekend door het Nationale Park Bosland lopen of wandelen. Volgens organisator Lennart Lodewijks is de voorspelde regen een extra uitdaging.
3: Dat gaat wel een extra uitdaging zijn, zeker voor de voeten. En we merken toch de afgelopen jaar, zeker in de combinatie buien met zon, dat we qua verzorgingen wel een stuk hoger zitten dan bij droge edities. Maar anderzijds, ja, Nationaal Park Bosland is sowieso wel gekend voor zijn zandvlaktes. En ik moet zeggen, zelfs de reguliere bospaden zijn ondertussen zo droog dat het op zich ook niet zo erg zou zijn om daar een bui over te laten vallen.
0: De Boslandrail start morgenavond al met de langste afstand 100 kilometer. Vanochtend mogelijk nog kans op regen hier of daar. Na de middag krijgen we rustig en tijdelijk vrij zonnig weer. Met maxima die kunnen oplopen tot 30 graden in de Kempen. Daarna neemt de bewolking opnieuw toe en gaat het opnieuw regenen met kans op onweer. En meer nieuws vind je zoals altijd in de app.
4: Het is een bijzonder drukke donderdag eigenlijk nog voor een vakantiedag. Het weer zal daar ongetwijfeld voor iets tussen zitten.
5: Zeker weten. E17 van Kortrijk naar Gent. Daar sta je nog een half uur in de file van Kruisem tot Deinze. Daar stond een defecte auto, maar daar is de weg toch wel vrijgemaakt. Verder naar Antwerpen nog gemiddeld een kwartier vertragen op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent nog zo'n 20 minuten van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. En dan naar Brussel blijft het vrij druk op de A12. 20 minuten aanschuiven van Strombeek tot aan de werken in Laken. En op de E19 en de E40 telkens nog een kwartier vanaf Peutie en vanaf Everberg. De binnenring rond Brussel blijft vrij druk met een klein half uur file tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren. En verder ook 10 minuten van Grote Bijgaarde tot Anderlecht heeft te maken met een defect voertuig daar. Andere plaatsen nergens meer dan kleine vertragingen.
4: Oké, prima. Dankjewel. Hajo.
6: Win-win. Xavier Taverne.

0: 2026 was de zomer waarin Taylor Swift, mevrouw Travis Kelce, werd aan het begin van de zomer. Trouwden ze in New York, daar hebben ze heel veel geld voor neergeteld. Ze hebben zelfs de bewaking van de politieagenten in de stad New York betaald, omdat ze wisten dat het voor overlast zou zorgen. Win-win. Die zal maar trouwen en zo bekend zijn. Wij krijgen heel veel mails bij Win-Win. En daar zijn we ook niet tegen, want we helpen waar we kunnen. Onder meer een mail van Marlies van Hoeken uit Oostende. Ze heeft een vraag en die heeft te maken met de trein, maar vooral met haar hond Bonnie Billy.
1: Ik vroeg mij eigenlijk gewoon af wat dat achterliggende gedachte was, dat een hond per treinrit of een huisdier een 3 euro treinticketje moet kopen en waarom er geen speciale dagticket bestaan of een trein plus of een 10 beurtenkaart of zo. Vooral omdat je dan ziet eigenlijk ook dat een hond geen zetje in beslag neemt. Dat ze eigenlijk ook niet voor overlast echt zorgen. En bagage en kindjes tot 12 jaar zijn ook gratis.
0: Ja, als je meekijkt via VRT1 of VRT Max, dan zie je Bonnie Billy ook op de trein. Och, het lijkt een beetje op een poedel. Maar het is blijkbaar een Spaanse waterhond. Een Spaanse waterhond, nooit van gehoord. Doet er verder ook niet toe. Want je ziet ook, het valt ook op dat Bonnie Billy weinig plaats inneemt. Een beetje zoals een kleine koffer of een rugzak. Maar daar moet je niet voor betalen. Maar Lies moet voor Bonnie Billy wel 3 euro extra betalen per rit. Bovenop haar eigen ticket of abonnement. Ze neemt vaak de trein met haar hond, want ze heeft geen auto. Per maand kost haar dat ongeveer 50 euro extra. Ze is ongetwijfeld niet alleen. Mocht je eenzelfde ervaring hebben, mag je dat altijd laten weten via de Radio 2-app. Maar ja, Marlies wil graag weten, waarom moet ik betalen voor Bonnie Billy en niet voor mijn rugzak? En die vraag, die moeten we natuurlijk voorleggen aan NMBS. Doen we zo meteen. Radio.

0: Fine Young Cannibals and She Drives Me Crazy. Marlies uit Oostende die betaalt 3 euro per keer dat ze samen met haar hond Pony Billy de trein neemt, per enkele treinrit dus. Ze vraagt zich af waarom er geen abonnementsformule bestaat voor reizigers zoals zij die vaak met hun huisdier reizen, want Marlies heeft geen wagen, gebruikt dus heel vaak de trein. Een vraag die wij graag voorleggen aan Britt Monte bij NMBS is zij de woordvoerder. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Britt, 3 euro per rit, het huisdiersupplement, zoals dat heet. Maar geldt het voor elk dier? Hoe zit het precies?
1: Ja, wel eerst en vooral, huisdieren zijn welkom op de trein. Hè. Dus we proberen daar een evenwicht te vinden tussen de toegankelijkheid voor dierenliefhebbers en ook uiteraard het comfort van de andere reizigers. Nu, huisdieren die rijden in principe gratis mee als het gaat om een dier dat meereist in een mand of een kooi die niet breder of hoger is dan 30 centimeter en niet langer dan 55 centimeter.
0: Oei, dat is een klein hondje dus, ja.
1: Ja, voor een kat of een hond aan de leiband of met een harnas aan, ja, daar vragen we dan een supplement van 3 euro voor. Mm-hmm. En een assistentiehond of een blind geleidehond, ja, die reist altijd gratis mee.
0: Maar waarom vragen jullie daar een supplement voor? Want we hebben Pony Billy gezien. Ik zie mensen met koffers naar de luchthaven vertrekken die 6 keer de omvang van Pony Billy zijn. En daar hoeven zij niet voor te betalen.
1: Wel, voor de dieren die niet kunnen meereizen in een mand of een kooi van die toegelaten afmeting, ja, kiezen we echt wel voor een eenvoudig systeem van die 3 euro per rit, ongeacht de afstand. Zo is het duidelijk voor iedereen. En ja, het klopt dat een huisdier, ja, geen zitplaats inneemt, maar het vervoer van dieren vraagt toch wel bepaalde afspraken, bepaald aandacht, bijvoorbeeld van de treinbegeleider, op vlak van comfort naar andere reizigers toe, veiligheid, de netheid van de trein. Dus vandaar dat we toch wel een kleine bijdrage vragen, omdat een dier, ja, toch net wel wat meer aandacht vereist dan bagage.
0: Ja, een nog eenvoudiger oplossing zou zijn: maak het gratis, dan is er geen gedoe.
1: Ja, natuurlijk, het gratis maken, dat is op dit moment enkel voor dieren die natuurlijk iets kleiner zijn. Mm-hmm. Maar we hebben toch gekozen voor een eenvoudig uniform systeem, omdat we toch wel, ja, op vlak van veiligheid, netheid, toch wel een klein beetje meer vraagt dan die bagage.
0: Ja, en ik probeer het te begrijpen, hè, Britt, en ik wil ook geen lastige klant zijn, maar die Pony Billy, die zit daar gewoon de hele treinrit lang. Die doet zijn gevoeg niet, die is stil, die blijft daar zitten. De treinbegeleider heeft hem misschien zelfs niet gezien als hij gewoon de kaart vraagt om te controleren. Dus ik vraag me af wat de extra inspanning is die NMBS levert die tegenover die 3 euro staat. Want als we het over netheid hebben, ja, dan moeten we het misschien ook over de toiletten hebben op de trein.
1: Ja, natuurlijk moeten we ergens ook wel aan alle dieren denken natuurlijk die op de trein kunnen zitten. Dus niet enkel aan Bonnie en Billy, helaas. Dus het vraagt toch wel in vlak van incidenten bijvoorbeeld naar ook comfort van andere reizigers toe. Als mensen bijvoorbeeld misschien een beetje bang zijn van honden enzovoort. Dus er komt wel net iets meer bij kijken. En daarom hebben we ervoor beslist om een zeer kleine bijdrage te vragen. Nu, dat kan relatief duur lijken voor kleine afstanden. Maar als we gaan kijken naar langere trajecten, is dat net voordeliger. Dus ja, we kiezen eigenlijk gewoon voor eenvoud, voor duidelijkheid. Heb je een grotere hond bijvoorbeeld, ja, dan vragen we gewoon een kleine bijdrage.
0: Mark de Waale stuurt ons, de trein is erg duur voor een korte afstand. Enkele kilometer voor de hond kost het meer dan voor een persoon. Hij betaalt €2,60 voor zijn verplaatsing en de hond 3 euro. Dat is ook een beetje gek, hè?
1: Ja, dat lijkt inderdaad een beetje gek. Dus daarom dat ik daar juist ook zei, want het kan relatief duur lijken voor korte afstanden. Maar om het net zo eenduidig en eenvoudig voor iedereen te houden, vragen we die 3 euro. Want als we moeten gaan kijken naar bijvoorbeeld de grootte van de hond, het gewicht, het ras, ja, dan wordt het allemaal heel ingewikkeld. Ook voor de treinbegeleider bij een ticketcontrole. Dan kan er discussie ontstaan over het ras, over de grootte, over het gewicht, over de hond die misschien zijn gevoeg wel of niet doet. Ja, en dat creëert allemaal verwarring. Dus daarom dat we gewoon zeggen, oké, het is duidelijk voor iedereen. Als je dier niet past in die kooi met de juiste afmetingen, vragen we gewoon een kleine bijdrage.
0: Ja, je zei, we doen het onder meer ook omdat andere treinreizigers misschien bang zijn voor de hond. Zijn ze minder bang als die persoon 3 euro heeft betaald?
1: Dat is natuurlijk wel een goede vraag. Nu, als er mensen bang zijn bijvoorbeeld van een hond, daar rond hebben we ook hele duidelijke gedragsregels. Dus de begeleider die blijft wel verantwoordelijk voor het dier, moet ook zorgen dat andere reizigers hierdoor niet gehinderd worden. En daarom raden wij een muilband aan, maar die is niet verplicht. Maar de treinbegeleider kan wel vragen om die bij de hond aan te doen of dat de personen zich even gaan afzonderen met de hond, moest deze voor moeilijkheden gaan zorgen. Dus daar letten we inderdaad wel op.
0: Je kan sinds de hele vernieuwing van het ticketsysteem bij NMBS ook gebruik maken van Train Plus, een voordeelkaart die buiten de piekuren zeker een stuk goedkoper is. Waarom geen huisdierenabonnement nemen voor iemand die de wagen, die geen wagen heeft en dus heel veel met de trein reist? Dat je zegt, we doen een fixprijs voor een maand als je heel vaak met je huisdier reist.
1: Ja, we kiezen bewust om voor huisdieren geen abonnementsformule aan te bieden. We zien dat reizen met huisdieren voornamelijk gebeurt als vrije tijdsverplaatsing, terwijl dat abonnementsformules vooral ontwikkeld worden voor verplaatsingen die door heel veel reizigers gemaakt worden. Denk hierbij aan woon-werkverkeer, schoolverkeer. En ja, reizen met huisdieren, dat blijft nu eenmaal wel een specifiek gebruik. En daarom dat we werken met eigenlijk twee duidelijke categorieën. Ofwel reist het dier gratis mee als het past in die kooi met de juiste afmetingen. En indien niet, ja, dan kan jouw hond of jouw kat aan een leiband mee voor 3 euro.
0: Ja, nu nog even los van of een dier in een kooi past of niet. Tot welke grootte mag een dier mee op de trein? Om het even gek te stellen, mag je een pony meepakken?
1: Oh ja, die afmetingen van die kooi kunnen we toch niet helemaal achterwege laten bij deze vraag. Want het reglement zegt, andere dieren dan honden of katten aan de leiband moeten worden opgesloten. En ja, opgesloten, dat klinkt misschien heel zwaar, maar daarmee bedoelen we opgesloten dus in die kooi met de juiste afmetingen. Dus dan zitten we met die maximale grootte van de kooi, die bepaalt welke dieren dat mee kunnen. Dus bijvoorbeeld een knaagdier, een cavia, een konijn, ja, die past in die kooi en die mag dus ook gewoon gratis mee. Maar een knaagdier op je schouder bijvoorbeeld, die niet. Dus een pony, ja, die zal niet in die kooi passen van die 55 op 30 centimeter. Een schaap bijvoorbeeld ook niet. Dus die zijn dan ook niet toegelaten aan een leiband op de trein. Het geldt een beetje hetzelfde als je naar de winkel gaat. Een hond of een kat wordt daar misschien wel toegelaten. Maar ja, een pony, dat is toch net wat anders.
0: Ja, ik zie heel veel reacties in onze app. Wat met vuile mensen die geen respect hebben voor meubilair. Een buggy voor kinderen is toch ook gratis. Ik ben nog nooit bang geweest van een hond op de trein. Het voelt voor veel mensen oneerlijk, die 3 euro. Kunt u dat begrijpen?
1: Ja, we begrijpen uiteraard wel frustraties die misschien kunnen opkomen. Maar natuurlijk zijn er ook andere gevallen waar we naar moeten kijken. Dieren die misschien voor overlast kunnen zorgen, die misschien de netheid van de trein niet kunnen volgen, omdat we natuurlijk spreken over een dier en niet over een mens. Bij een mens gaan we ervan uit naar natuurlijk wel de fatsoenlijke beschaafdheid die we van iedereen kunnen verwachten. Van een dier ligt dat net iets anders. Dus vandaar die kleine bijdrage.
0: Britt Monte van NMBS, dankjewel.

Jeremy Vrielink en Op weg naar mezelf. Nou, jullie hebben een mening over reizen met een hond op de trein en dat je daarvoor moet betalen. Onze Radio 2-app loopt vol met berichten van Vivian uit de Haan. Die zegt, je betaalt 3 euro voor de treinrit met je hond, maar zet je hem in een bench, dan is het gratis. Ik betaal ook voor mijn boomer. Fijne dag allemaal. Ja, de bench heeft natuurlijk vooral te maken met afmetingen. Tiende Dana uit Zwaan zegt, ik heb liever een hond dan een lading grote koffers op de trein. Die zijn veel hinderlijker. Ruben uit Kortrijk zegt dat het jammer is dat reizen met het openbaar vervoer altijd zo moeilijk gemaakt wordt voor de mensen door een resem aan regels. En Tom de Klerk uit Elsen heeft er dan weer geen probleem mee om 3 euro te betalen voor zijn labrador op de trein. Maar als je dus met je hond reist op de trein, kost jou dat elke keer 3 euro.

0: Ja, nog een reactie van Mike in de app die zegt dat ze wel begrijpt waarom die bijdrage van 3 euro er is voor honden op de trein. Want voor angst voor honden is zeer reëel, schrijft ze. En voor best heel wat mensen. Het is makkelijk om te zeggen dat je er geen last van hebt als je geen angst hebt voor honden. En zo blijven de berichten maar binnenkomen in de Radio 2 app. Zometeen Radio 2 aan Zee in Blankenbergen met Anne Rijmen.
1: Radio 2.
2: Oh ja, man.
3: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
2: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
3: Ik hoef deze echt niet te weten.
2: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
3: Ik kan echt niet volgen.
2: Of mijn gezekjes voor de barbecue.
4: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
3: Doe eens naar rechts.
4: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
3: Oh, we hebben een match.
4: De dagelijkse kost-app.
5: AV. Beleef de Romeinse tijd op 29 en 30 augustus in Tongeren. Zie ambachtslieden stoffen verven, ijzersmeden en potten draaien. Trek naar de arena voor het spektakel der gladiatoren. Bak zelf Romeins brood en geniet van Latijns gezang. Het Romeinenfestival, tweede editie, op 29 en 30 augustus. Meer info op galloromeinsmuseum.be.
6: Marcel,
7: ja?
6: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
7: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
6: Ja,
8: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Limburg.
9: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
10: Hoe lang nog?
11: Papa, ik heb honger.
10: Verfilmen.
9: En je hebt vakanties met Ketnet.
12: Dit wordt echt geweldig.
13: Als in Veros.
14: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
15: Natuurlijk.
14: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
16: Mama, mag ik op de hotspot?
17: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Marcel,
7: ja?
6: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
7: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken, hè.
6: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
7: Ja.
8: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Limburg.
18: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Limburg? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.

0: 10 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Bij de vermisten na de enorme overstromingen op de grens tussen Nepal en Tibet zijn 3 Belgen. Dat meldt het toerismebureau van Nepal. Buitenlandse Zaken in ons land had al gezegd dat het nog 3 Belgische toeristen niet had kunnen bereiken. Alles samen zijn er nu officieel 165 doden en meer dan 1300 vermisten. De oorzaak van de overstromingen is een deel van een gletsjer die ingestort is, zegt expert Lander van Tricht.
1: Op basis van satellietbeelden die voor het event zijn gemaakt en nu na het event, zien we dat er eigenlijk een heel groot deel van een gletsjer ontbreekt. Er zou dan een enorme hoeveelheid ijs zijn afgebroken, naar beneden zijn gestort over meer dan 1000 meter, dan in die rivier terecht zijn gekomen en zo eigenlijk een kettingreactie veroorzaakt die dan voor die vloedgolf heeft gezorgd.
0: In Gent zijn 33 mensen veroordeeld als leiders en leden van een bende Chinese mensenhandelaars. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar België en andere Europese landen en dwongen hen om in de prostitutie te werken. De vrouwen moesten dag en nacht werken en hadden geen inspraak in welke klanten ze ontvingen of wat ze met hen moesten doen. Het waren schandalige praktijken, zei de rechtbank.
2: Deze slachtoffers werden gerecruiteerd in armoedige wijken in China onder het voorwendsel dat zij hun financiële situatie zouden kunnen verbeteren in Europa. De beklaagden profiteerden op een parasitaire manier van de verdiensten van deze vrouwen uit de prostitutie en hielden zich enkel bezig met het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement voor de organisatie, waarbij het welzijn van deze vrouwen voor hen van verwaarloosbaar belang was.
0: De beklaagden kregen straffen tot 7 jaar en boetes tot 700.000 euro. Ze verliezen ook honderdduizenden euro's die verbeurd zijn, verklaard. 1 op de 8 gezinnen in België heeft het moeilijk om de factuur voor drinkwater te betalen, omdat ze daar in verhouding een te groot deel van hun budget aan moeten besteden. De Koning Boudewijn Stichting heeft dat laten onderzoeken. Vooral in Brussel is het probleem groot. Daar heeft bijna 1 op de 4 gezinnen problemen om het water te betalen. In Vlaanderen en Wallonië is het cijfer beter. Er zijn een aantal verklaringen voor de regionale verschillen, zegt onderzoeker van de Universiteit Antwerpen Jill Koenen.
3: We denken dat dat enerzijds te maken heeft met de inkomensverschillen tussen de regio's. Maar we denken ook dat er een verschil is tussen de beschikbaarheid van alternatieve waterbronnen. In Vlaanderen is er bijvoorbeeld meer toegang tot regenwater en grondwater. Versus in Brussel, waar dat je een heel stedelijk netwerk hebt met veel appartementen waar die voorzieningen minder toegankelijk zijn voor gezinnen.
0: Kwetsbare gezinnen in Vlaanderen krijgen een sociaal tarief met 80% korting op de waterprijs. In een woonzorgcentrum in Everen in Brussel is afgelopen nacht brand uitgebroken. 10 bewoners zijn met een rookvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. Het was een kleine brand, maar wel met veel rook. Een deel van het woonzorgcentrum is onbewoonbaar verklaard. En 25 bewoners moeten tijdelijk verhuizen. Het wordt voor enkele uren vrij zonnig bij temperaturen tot 30 graden vanmiddag. Tegen de avond komt er uit Frankrijk een nieuwe onweerszone aan. Dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Morgen minder warm met soms regen en onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
5: Maatkasten Online.
6: Goedemorgen, files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruibeke. Op de E313, 10 minuten vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten ook. Van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Dan gaan we langzaam naar Brussel, ook op de A12. Een kwartier file van Strombeek tot Laken. Op de E19 een kwartier vanaf Peutie. Op de E40, 10 minuten van Sterrebeek tot Krainem. Op de E411, 10 minuten vanaf Jezus. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen van Wemmel tot Vilvoorde. Op de buitenring 10 minuten van Waterloo tot Tervuren. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
7: Radio 2. Radio 2 aan zee.
8: Anrijmen.
6: Goedemorgen, een heerlijk fruitspel. De tip voor de stoel vanavond. Prijzen in de b-boxen van B-Post. Ben ik dan nog iets vergeten? Ja, vast wel. Je hoort het allemaal tussen 10 en 12 bij Radio 2 aan zee. Welkom. Radio 2.

0: Justin Bieber en Sorry. Zaterdag is er de grote finale van VRT Zomerhit. 10 finalisten hebben we, eentje die met de trofee naar huis gaat en zich een jaar lang de winnaar van de VRT Zomerhit mag noemen. En dat is wel wat. Zaterdag kan je die finale live volgen, ofwel hier aan de pier in Blankenbergen of vanuit je zetel via VRT 1. Het is een mooie show, altijd met Niels en Siska als hosts. En eentje die er ook voor gaat gaan is Meteor.
1: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stem.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: grote kans hebben hè, voor die VRT-zomerhit Meteor en de nooduitgang. Er zijn 2500 b-boxen van Bpost over heel België, waarvan ongeveer 1500 in Vlaanderen. Dat zijn de pakjesautomaten van Bpost. En daar hebben wij in elke provincie in eentje daarvan een prijs verstopt. Allee, wij niet. Nancy van Thuis heeft dat gedaan, de postbode uit Thuis. En als je die prijs wil vinden, dan moet je eerst een code kraken en dan de locatie van de b-box zoeken. Dat kan via een spelletje op VRT Max. Nancy, hoe dan?
1: Hallo, het is hier met de Nancy, uw favoriete facteur. Ik heb deze week 5 nieuwe prijzen verstopt in mijn b-box-automaten. Dus ga als de bliksem naar VRT Max online, speel daar het spel op Radio 2 en dan krijg jij de code om uw box te kraken. En wie weet win jij dan uw prijs. Hoe tof is dat?
0: Ja, allemaal goed en wel, maar welke prijzen zijn het deze week, Nancy?
1: Deze week zijn de prijzen een verblijf in een vakantiehuisje in de Ardennen.
0: Okay.
1: Of tickets voor een balletvoorstelling.
0: Mooi.
1: Of tickets voor de Gouden Kaas, de Mia's of om naar de cinema te gaan.
0: Ja, eentje daarvan kan van jou worden. Dus ga naar VRT Max, speel het spelletje en jou dan vrijdag op zoek. Morgen dus met de juiste code. En als je er als eerste bent, gaat die b-box voor jou open.
2: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de b-box.

0: Charles Austin. Deze zomer hebben veel mensen vakantie genomen. Maar wie werkt er dan, terwijl dat die anderen verlof hebben? Dat zijn er meer dan je denkt, hoor. En Emmanuel hoort daarbij. En ik zie hem elke dag. Dus hij hoeft niet van ver te komen voor onze babbel zometeen.
1: Je vindt Radio 2 nog tot en met zaterdag in Blankenbergen.
2: Kom van

0: VRT Zomerhit.
1: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
2: Radio 2.
0: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Ben jij een ochtendmens?
5: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
4: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
4: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
6: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
0: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Journey and Don't Stop Believing. Elke dag praten we hier met iemand die een vakantiejob doet. Enfin, vakantiejob. Iemand die vooral hard werkt tijdens de vakantie. En het waarschijnlijk specifiek vooral in de zomer het ook een pak drukker heeft dan anders. Het is iemand die ik van 's morgens vroeg al zie. Tot 's avonds laat staat hij paraat. En dat is Emmanuel. Dag Emmanuel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij houdt hier de openbare toiletten in Blankenbergen open naast onze studio. Altijd met de glimlach en het zijn lange dagen.
1: Ja, het zijn leuke dagen.
0: Ja, je gaat open om 10 en je blijft open tot 9.
1: Tot 9 uur 's avonds.
0: Ja, en als het dan zomerhit is?
1: Ah, dan een beetje langer.
0: Ja, ja, langer. Zeg, is het effectief al een drukke zomer geweest, ook voor jou?
1: Het is een hele drukke zomer geweest. Het is een goede zomer geweest. Veel mensen kunnen naar het toilet gaan.
0: Ja, natuurlijk. Ja, je moet dan. Ja, mooi weer, je drinkt dan. Ja, natuurlijk. Zeg, de toiletten openhouden in Blankenbergen, dat is geen vanzelfsprekende job die iedereen zou doen. Want je hebt daarvoor 15 jaar in China gewoond.
1: Ja.
0: En daarvoor heb je in Amerika gewoond.
1: Ook 15 jaar, ja.
0: Ook 15 jaar. Fantastische carrière. Hoe kom je hier nu bij de toiletten terecht?
1: Ik wil niets meer doen. Ik wil alleen maar dicht bij huis zijn en graag iets doen voor de mensen. Dus ik help heel graag mensen. De toiletten waren al een lange tijd leeg en ze stonden, mensen stonden voor de deur.
0: Ja, want jij zag dat altijd. Jij woont hier, hè?
1: Ja, ik woon hierboven.
0: Ja.
1: En ik denk, waarom zal ik een keer niet helpen? Dus ik heb het gevraagd aan de stad Blankenberg of ik dat mag doen. En ze zeggen, het is nog moeilijk om mensen te vinden die nog willen doen. Ik zeg, oké, ik wil dat doen.
0: Allee.
1: Ja.
0: En wat is het plezier dat je eruit haalt?
1: Ah, de mensen, zoveel mensen die binnenkomen en een beetje een babbeltje maken. Ik ben redelijk toegankelijk, dus mensen zien dat en dan kunnen een beetje babbelen, samen babbelen.
0: Ja, ja.
1: Ik denk ook, wat ik daarvoor gedaan had, is compleet niet wat ik nu doe. Dat is ook heel leuk om iets anders te doen.
0: Ja.
1: En om mezelf daarin te zetten.
0: Want je bent eigenlijk wel een bekend figuur ondertussen. Iedereen kent jou toch wel?
1: Dat weet ik niet.
0: Ja, ik denk dat wel. Ja, zeker. Zeg, maar ik zie daar ook een op het raam hangt er een affiche waarop staat voeten wassen 2 euro. Is daar dan vraag naar?
1: Vooral tijdens de stranddagen. Als ze van het strand komen, dan willen ze binnenwandelen en hun voeten van achter wassen. Dat wordt er een beetje rommelig. Dus ik zeg, ik zal het van voor doen. Ik pak een bakje, put er water in, het handdoek erbij. En daar kunnen ze het van voor doen. Hè.
0: Ja, ik ben ook al bij jou gepasseerd. Het is daar wel proper. Het is precies een badkamertje.
1: Ah ja.
0: Ik vind dat eigenlijk heel aangenaam. Ik ga nog liever bij jou dan hier ergens op een dek.
1: Ja,
0: een café binnen te gaan. Ja, het is aangenaam. Zeg, het is 1 euro hè, om te komen plassen of als je meer wil doen. Maar ik heb niet altijd kleingeld mee. Dat andere mensen toch ook niet meer?
1: Nee, dat is waar. We hebben een Payconic option. En dat is goed voor alle Belgische klanten. Maar de Nederlanders kunnen niet pinnen. En de Fransen kunnen de carte bleue niet gebruiken.
0: Oh nee, dan moeten ze wel een centje hebben.
1: Ja, ja, ja.
0: Je zit hier eigenlijk het hele jaar door. In de zomer is het heel erg druk.
1: Maar ja.
0: In de winter doe je dan ook open?
1: Ja, dan zal ik ook open zijn. Als ik er 7 kan helpen, dan heb ik er 7 geholpen.
0: Ja. Heb je ook een sluitingsdag?
1: Ik heb het nog niet gehad. Vanaf Pasen ben ik hier en ik blijf toch de komende maanden nog verder gaan.
0: Maar Emmanuel, jong, zo lange dagen.
1: Ja.
0: Oké, goed. Dus ben je hier in Blankenbergen, passeer een keer langs de pier. Ja, Emmanuel zit hiernaast, hij is het schoonste toilet van Hildendijk eigenlijk. Zaterdag is het de grote zomerhitfinale.
1: Ja.
0: Heb je ook al bekende Vlamingen daar gehad?
1: Ja, de bekende Vlamingen komen langs. Sam Goris is de enige die tot nu toe goeiedag gezegd tegen mij heeft.
0: Is dat?
1: Alle anderen voelen zich, dat is maar dat toilet, man.
0: Is het waar? Oh, zeg. Maar ik weet nog, vroeger als ik uitging, dan had je ook zo toiletdames in de discotheken.
1: Ah, ja.
0: En die waren altijd super vriendelijk. Er stond een deootje klaar. Dat altijd wel tof. Allee, Sam Goris is uw beste vriend. Emmanuel dan. Jetke heeft ook nog een bericht gestuurd in de Radio 2-app. Het is een hele fijne man. Hij is altijd goed gezind. Groetjes van Suzanne en Huguette van Blankenbergen.
1: Leuk. Dank
0: je. Ja, voilà. Goed, iedereen vriendelijk zijn tegen Emmanuel. De toiletten zijn hier naast onze Radio 2-studio. En bedankt om een babbeltje te slaan.
1: Ah ja, heel leuk. Leuk om te doen.
0: En als ik moet, tot ze bieden.
1: Jo.

0: Vanavond om 19:30 aan de pier in Blankenbergen. Laura Tesoro en Plastic Paradise. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra tot de Kennedy-tunnel. Richting Gent vanaf Antwerpen-Noord. Richting Nederland vanaf Sint-Anne-Linkeroever. Naar Brussel 10 minuten file op de A12 van Stroombeek-Bever tot Laken. Dat komt door werken. Op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Wemmel en Machelen. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Daarna winnen en stilte van de stad is ook stil nog in Blankenberg. Ik denk dat er wat regen gaat aankomen. Zanddrolletjes op het strand. Heb je vast al wel gezien? Wat is dat en waar komt het? Van de zeepier. In een science fiction movie zou zo'n zeepier u opeten, verscheuren, aan flarden trekken en uw organen meenemen diep in de zee. Maar het is geen science fiction, het is gewoon een worm. En daar komt Bart, maritiem bioloog, zo meteen alles over vertellen.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
4: Oh, schat, kijk, die afwerking.
5: Oh, en dat is hier zo stil.
4: Oh, voel eens, het toch niet meer.
5: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
4: Oh.
3: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
4: Oh.
3: Zegt.
6: Oh, Quadro.
7: Lotto is op zoek naar...
8: Een maag.
5: Een maag?
8: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
8: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
8: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dan?
9: C'est si bon.
8: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
10: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré-gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Radio 2.

0: Kiss.
1: Kusje van Prince en Kiss. Onze Vlaamse kust is een dierenparadijs, dat weet jij. Vol bijzondere diersoorten, waarover wij zelf eigenlijk niks tot heel weinig weten. Daarom hebben wij het item Natuur aan de Kust, waarin we elke week met een natuurkenner een bijzondere diersoort aan onze bijzondere Vlaamse kust ontdekken. Zo kan jij na deze vakantie met een pak weetjes uitpakken op familiefeesten. Want we hebben vandaag over de pastahoopjes of de zanddrolletjes op het strand. En daar weet Bart met alles over. Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Marienbioloog aan het Vlaams Instituut voor de Zee. Die drolletjes, dat is toch zo precies het kaksje dat op het strand ligt. Zo'n klein opgekruld kaksje.
2: Dat is niet alleen precies zo, dat is wel degelijk zo.
1: Is dat een kaksje?
2: Dat zijn de uitwerpselen van een worm.
1: Van een worm. Hoe lang is die worm?
2: Die worm is meestal zo'n 15 à 20 centimeter lang. Dus niet echt klein. En kan de dikte hebben van een vinger ongeveer.
1: Echt? Is dat nou zo'n grote?
2: Ja, dat is een vrij grote worm.
1: Een slang?
2: Een klein slangetje.
1: Maar joh. En je noemt het de zeepier, hè?
2: Ja, dat is de zeepier. Dat is de naam van die wormensoort.
1: Oké, en jij zegt van ja, maar jij hebt gelijk. Dat lijkt niet alleen op kakka, dat is ook kakka. Want wat doet die worm dan?
2: Ja, die worm, de meeste mensen kennen die hoopjes wel, maar hebben die worm zelf nog nooit gezien, omdat die vrij diep in het zand zit. Die graaft daar een U-vormige tunnel en daar woont die in. En wat doet die? Die woont daar en die eet daar. Die eet vooral zand en die gaat alle lekkere delen die in dat zand zitten daaruit halen. Kiezelwiertjes en bacteriën. En alles wat dat hij niet lekker vindt of wat dat niet voedzaam is, dat gaat hij terug uitscheiden. En dat doet hij natuurlijk niet in zijn eigen koker, want dan zou hij zijn eigen huisje gaan bevuilen. Dus die scheidt dat uit naar buiten en dan zien wij die tandpasta-achtige torentjes.
1: Dus die steekt eigenlijk zijn poepje naar buiten?
2: Hij gaat zijn poep niet naar buiten steken, maar hij gaat wel de uitwerpsel naar buiten duwen.
1: Nou, hallo zeg. Nee, zorgt ook voor een gezonde bodem dan, want daar moet toch wel iets weer goed aan zijn.
2: Wel, ja, doordat die worm in een tunnel of in een soort van U-vormige gang woont, gaat hij er ook voor zorgen dat er water vrij diep in die zandbodem kan komen. En dat water, dat bevat zuurstof en dat bevat ook voedingsstoffen. En dat is dan weer interessant voor andere beesten die daar wonen. Die vinden dat aangenaam, dus die gaan op die manier ook dieper in die bodem kunnen voortkomen. Ja.
1: Maar wij als mens gaan die dus nooit zien.
2: Als je geluk hebt, dan kan je die worm zien. Maar meestal zit hij vrij diep ingegraven en gaat hij zich ook heel snel terugtrekken. En dat heeft ook een reden, want die worm is voor een aantal andere beesten interessant voedsel. Vogels en vissen bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Dus als die worm zien, die gaan willen een stukje van die worm eten. En daarom verstopt hij zich vooral in die gang.
1: Oké, okay. Als je zegt van die gaan daar een stukje van eten, is dat zo zoals de worm in mijn tuin? Dat als je die als kind in tweeën deed, dat die dan twee stukken verder liep?
2: Als vogels of vissen daar een stukje van opeten van die worm, dan zal dat die worm ook niet deren. Dus dat hindert eigenlijk niet. Ja. Dat is een belangrijk deel van heel die populatie wormen. Wordt opgegeten door vogels en vissen. Vaak het staartuiteinde, dat kunnen ze dan pakken.
1: Ah, ja.
2: Maar die worm gaat daar weinig of geen hinder van ondervinden.
1: Nee, oké, goed. Zeg, en vissen, gebruiken ze die wormen dan ook?
2: Jazeker, ja. Ik zei het al, die worm is een belangrijke voedingsbron voor vissen. En vissers die weten dat ook. Dus die gaan de zogenaamde pierenstekkers, die gaan die wormen gaan verzamelen op het strand om te gebruiken als aas bij het hengelen.
1: Oké, ja goed. Ja, daarom ben je marienbioloog en ik niet, hè. Wat is jouw favoriete dier? Zo hier, heb je dat zo van, dat vind ik zo'n interessante.
2: Wel, ik heb zelf onderzoek gedaan op de schelpkokerworm. Dus dat is
1: toch ook een worm?
2: Ja, ook een worm.
1: De schelpkokerworm.
2: Maar die woont in een koker en niet in een gang. Zeer interessant. Vaak hoe kleiner beestjes zijn op zee, hoe interessanter ze zijn.
1: Zeg, kijk eens aan. Zeg, Bart Smet van het Vlaams Instituut voor de Zee. Dank je wel voor alweer een leerrijke les biologie. Dank je wel. Fijne dag.

20.000 haartjes, dat moesten we hebben via ons Radio 2-kanaal op VRT Max. En dan zou Kim de Brie in de Noordzee springen. En dat gaat gebeuren straks, na 4 uur. Jongens, hallokes. En hier zijn al een paar mensen gekomen die vroegen mogen mee in de zee. Natuurlijk mag je mee in de zee van mij. En Kim de Brie zal die fans wel kunnen gebruiken, zeker. Misschien is het in de regen, misschien is het al droog. Straks, na 4 uur.

0: maken we bij Lapperre alle oren blij.
1: Jan?
2: Ja?
1: Jan?
2: Ja?
1: Oeh, je hebt mij gehoord?
2: Ja, tuurlijk dat.
1: Oh ja, dat is waar. Je bent naar Lapperre geweest voor oortoestellen.
2: Jij nog niet, hè?
1: Ik weet het.
0: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. Lapperre. Wij maken alle oren blij.
3: Krevel.
4: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
3: Krevel. Leef beter.
4: Met de superprisdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
3: Een receptje met vis.
6: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
3: Onze zalm in papillot chique pas cher.
6: Koken en besparen doe je met de superprisdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
8: Ik heb net in de enveloppe gekeken en ik heb hier nog voor €100 aan fruit liggen. En dat kan van jou worden als je meespeelt met onze fruitsong. Dat doen we zeker nog tussen 11 en 12.
9: Elke dag telt voor twee.
10: Elf uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Gent zijn 33 mensen veroordeeld als leiders en leden van een bende Chinese mensenhandelaars. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar België en andere Europese landen en dwongen hen om in de prostitutie te werken. De bende hield op geen enkele manier rekening met de vrouwen, zei de rechtbank.
11: Hierbij hadden de vrouwen geen enkele inspraak in het cliënteel dat hun richting werd uitgestuurd of in de beloftes die aan deze klanten werden gemaakt met betrekking tot de door hen te verlenen seksuele diensten. De afspraken werden hierbij volledig beheerd door zogenaamde telefooncentrales die deze vrouwen behandelden als koopwaar en die zoveel mogelijk klanten moesten bedienen.
10: Als maar meer Vlaamse gemeenten controleren de kwaliteit van huurwoningen op hun grondgebied. Het aantal controles is in 5 jaar tijd verdubbeld tot meer dan 44.000, dat schrijft De Tijd. In bijna de helft van de gemeenten in Vlaanderen hebben verhuurders intussen verplicht een attest nodig om te bewijzen dat hun huurwoning aan de kwaliteitsnormen voor veiligheid, gezondheid en techniek voldoet. Bij de helft van de controles worden gebreken vastgesteld, zegt Dorien van Kouwenbergen van het agentschap Wonen in Vlaanderen.
12: Dat is natuurlijk omdat de woningcontroleur vooral langsgaat in woningen waar dat eigenlijk de gemeente al een indicatie hebben dat er iets mis is met die woning. Ofwel is dat omdat de gemeente heeft beslist, wij gaan eerst de oudste woningen controleren. Ofwel gaan wij langs omdat een bewoner gesignaleerd heeft aan de gemeente of aan ons dat de woning een kwaliteitsprobleem heeft.
10: Bij zware gebreken kan een woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden en mag de verhuurder ze niet meer verhuren. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin heeft gezegd dat wie de brand in de Hoge Venen veroorzaakt heeft, zijn verantwoordelijkheid zal moeten nemen. De Franstalige openbare omroep RTBF vond de precieze plaats waar de brand op 14 augustus ontstaan is. Dat is een plek die beheerd wordt door het Waalse Natuur en Bos en waar ondanks het brandgevaar door de warmte en de droogte toch nog een maaimachine gebruikt was. Volgens de RTBF zijn de maaiwerken in de Hoge Venen de voorbije jaren uit besteed aan privébedrijven. Quentin wil dat uitgezocht wordt of die wel de nodige maatregelen genomen hebben. Een vrij zonnige periode nu vanmiddag, temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond trekt een nieuwe onweerszone ons land binnen via Frankrijk. Dat zou met veel regen, hagel en wind kunnen zijn. Morgen al minder warm met soms nog regen en onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Goedemorgen. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en een kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne en op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.

0: gaat altijd lekker met Bruno Mars en On My Soul. Fruitjes! Het is augustus en op dit moment in augustus is het zomeroogstfruit best het goedkoopste. Zoals appels, peren, bananen, seizoensgebonden, steen- en zacht fruit. Zoals pruimen, nectarines en meloenen en zo. Dat wil zeggen dat als je ons fruitbudget van 100 euro wint straks, dat je toch wel heel veel appels of peren kan kopen. En je weet het, fruit is goed voor je darmpjes. Hè? En je kan meespelen als je dit hoort...
1: Superlekkere en gezonde fruitjes.
0: Ja, dat steek ik ergens tussen de platen. Als je dat hoort, dan stuur je fruit naar de Radio 2-app. En dan misschien speel jij wel mee met ons zomers fruitspel. Dan hoor je een zomerse hit. Die hebben we verfruit. De woorden zijn vervangen door een stuk fruit. En als je dan mij de titel van dat nummer geeft, ja, dan is die 100 euro voor jou in dat pocket, jongens.
2: De grootste hit van de zomer...

0: Andy en Life, One Life. Ik weet wie er jarig is vandaag. Dat is Janine Hofmans. Die wordt vandaag 75 jaar. En ik weet dat omdat dat de moeken is van Levi, Bo en Kian. En die zijn hier. En die wensen haar een hele gelukkige verjaardag, Janine. Hey, hey,
1: hey. Volgende week is Peter van der Veyre helemaal terug.
2: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
3: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
1: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
3: En amusant.
1: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
4: Jawel, vrienden. Ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in jullie oren.
5: Elke dag telt voor twee.
4: Let's go.
5: Radio 2.
6: Mannekes.
7: Bompie.
6: Die zijn het augustus, hè?
8: Ja, ja, dat weten we.
6: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
7: Ja, ja, dat weten we.
6: En om ons huisje wat op te frissen.
8: Ja, ja, het schilderen en zo.
6: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
7: Wat blieft,
8: dat wisten we niet.
6: Dat weet het nu.
8: Naar Gamma.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
11: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
13: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui.
12: Ja, je hebt ui gezegd.
13: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
12: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
13: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
12: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar spelletje.
13: Maar nee. Dat telt toch niet?
12: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
13: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
14: Radio 2.
15: Radio 2.

En dan eigenlijk nog wel handig, een part-time lover, Stevie Wonder. Straks gaan we spelen voor het fruitspellen. En ik moet u zeggen, als je naar de zee komt, pak een klein regenjasje mee. Het is dan een beetje zon en dan een beetje regen. Maar je fel.

0: Blancas van Liene de Douw. Ik ga hiervan met een zonnebril op, af, jasje aan, jasje uit en af en toe een paraplu open en weer dicht. Sabine, het is me wat, zeg hier.
1: Ja, het is je wat, ja. Maar op dit moment is het op de meeste plaatsen droog, want ik zie op dit moment ook langs de grens met Nederland, over het noorden van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, dat er onweer is. Dat er daar een paar felle plensbuien zijn met donder en bliksem erbij. Nu, die schuiven verder op richting Nederland. Dus uiteindelijk gaat het overal grotendeels droog worden, tijdelijk. Want in de loop van de dag gaan er zich wel wat stapelwolken vormen en die gaan in de loop van de namiddag alsmaar dreigender worden. En ondertussen wordt het zeer warm. Temperaturen van 24 graden bij jullie aan de kust, tot 29 of zelfs een 30 graden in de Kempen. Dus toch wel zeer warm weer bij een matige zuid- tot zuidwestenwind. Aan zee een westenwind. En dan tegen vanavond en een groot deel van de nacht ook trekt er een neerslagzone over het land, een onweerachtige, vanaf de Franse grens. Die trekt vanaf de Franse grens richting Nederland en Duitsland. En daar zitten een paar felle exemplaren tussen. Dus de neerslag kan lokaal 30 tot 40 liter water per vierkante meter worden, dus veel. Dus soms intense buien, plensbuien, donder en bliksem, kans op hagel, felle windstoten. Dus we moeten daar echt wel rekening mee houden. Vanavond en vooral het eerste deel van de nacht en tegen het einde van de nacht zou het dan rustiger worden en wordt het ook droger. En dan hebben we minimaal tussen 15 en 20 graden. Het is nog niet gedaan, want ook morgen volgt er een volgende onweerszone. Dus aanvankelijk is het redelijk bewolkt, zwaar bewolkt, met buien, afgewisseld nog met enkele opklaringen. Dan in de loop van de dag worden die fel. Onweerachtig ook. En de kans op felle windstoten is morgen wel groter. En de temperaturen liggen ook lager. 20 tot 24 graden. En dan voor vrijdagnacht, na middernacht, volgt er al een volgende neerslagzone. Maar daar zou geen onweer op zitten. Daar gaan we geen waarschuwing voor geven. Het is vooral eigenlijk vanavond, vannacht en dan morgen in de loop van de dag. En zaterdag, in de loop van de namiddag, hebben we dan een volgende regenzone. Niet te veel, maar het zal een overwegend grijze dag zijn. Met dan in de loop van de namiddag die regen en dan temperaturen rond 21 graden. Zondag zitten we tussen twee regenzones in. Het is pas tegen 's avonds en 's nachts dat het dan opnieuw gaat regenen. Dus overdag blijft het vaak droog, maar toch ook met redelijk veel bewolking. En begin volgende week houden we het bij het licht wisselvallige. Af en toe valt er al eens wat regen of een bui. En temperaturen rond 20 of 21 graden.
0: Oké, super. Dankjewel, Sabine. Tada.
2: De meest betaalbare schrijnwerker van het land. Hey.

0: Essays van Sabrina Carpenter op de Antwerpse ring. 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. Maar ja, dat kan natuurlijk nog veranderen als het straks begint te regenen en te onweren. Hè.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Het is de favoriete plaat van Dominique. En Dominique is hier de man die alles draaiende houdt. De licht, de muziek, de panelen, alles. En nog, dat is eigenlijk Mr. Zomerhit, Dominique. ABBA en Dancing Queen. Het is donderdag 27 augustus. Dat is de laatste donderdag van augustus. En ook de laatste keer de stoel. Dagelijkse vraag deze zomer was, waar staat die stoel vanavond? Dat zie je telkens na het journaal op 1. En daarvoor krijgt de kijker elke dag een tip. Maar ook de luisteraar, jij daar, de Radio 2 luisteraar, want jullie zijn de liefste van het hele land. Daarom deze tip, de laatste dus, voor deze zomer. Heb je nood aan spelen? Dat kan tussen de pastorie en de motten. Maar die nood is niet met een D, is met een T. Dus heb je nood met een T aan spelen? Dat kan tussen de pastorie en de motten. Zoek de locatie en zorg dat je daar als eerste bent met het gevraagde voorwerp. En dan win jij die allerlaatste zomerprijs. Succes vanavond en de groeten daar.
1: Op zondag 6 september kan je weer fietsen, wandelen en genieten tijdens de gordel. Kom naar het focuspunt in provinciedomein Huizingen of de plantentuin Meissen. Voor een ideale mix van beweging, plezier en optredens van onder andere Matthias Vergels. Ontdek, proef en beleef de groene Vlaamse rand in een van de gordelpelotons. Of kies voor avontuur met de gordel. Gravel en ontspanning met tai chi.
2: En ook het Radio 2 peloton van onze eigen sportstam zoekt nog versterking.
1: Schrijf je snel in bij Radio 2 op VRT Max en ontdek er het hele programma van de gordel.
3: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
4: Oh, schat, kijk, die afwerking.
5: Oh, en dat is hier zo stil.
4: Oh, voel eens, het toch niet meer.
5: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
4: Oh.
3: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
4: Oh.
3: Zegt.
6: Oh, Quadro.
7: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
6: Kruidvat.
8: Wat was dat?
9: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus 5 euro korting bij aankoop van een 50 euro.
8: Flashy.
9: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Radio 2.

0: James Blunt en Stay the Night. We gaan spelen. We gaan spelen voor 100 euro aan fruit. Dat doen we al de hele zomer. We hebben een zomerse song voor fruit. Elk woord is een fruitje. Herken je de titel? Dan is de prijs van jou. Die prijs is 100 euro. Vandaag kan je spenderen aan fruit. En we spelen met Marten uit Ieper. Dag Marten, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag Marten, 21 jaar. Je studeert in Gent. Je doet pedagogische wetenschappen. Is het een fijne richting?
1: Ja, het is een hele fijne richting. Het is heel gevarieerd en ja, het is wel iets voor mij, denk ik.
0: Ja, had je tweede zit?
1: Ja, ik had één herexamen en die was eigenlijk gisteren mijn herexamen, dus ik ben eigenlijk alweer vanaf.
0: Is het gegaan?
1: Ik vind dat altijd moeilijk om in te schatten. Het was een moeilijk examen, maar we gaan zien en hopen op het beste, zeker. Ja, ja. Ik weet het niet.
0: En welk vak was dat dan?
1: Taal in het kleuter- en lager onderwijs. Dus eigenlijk alles dat een beetje met de taal te maken had, om taal aan kinderen te leren.
0: Ja. Niet zo simpel, hè. Niet simpel.
1: Nee.
0: Marten, wanneer start jouw academiejaar weer?
1: De laatste week van september starten we terug.
0: Ja. Dus, je zou het eigenlijk wel wat kunnen doen met 100 euro aan fruitbudget, hè?
1: Ja, hoor.
0: Je dat kunt meepakken naar je kot. Hè? Aardbeien, nectarines, druiven. Hallo, kus.
1: Ja.
0: Dat zal wel zijn. Goed, wij gaan spelen. Hè. Ik heb hier een opgave voor jou. Probeer het mee te neuren. Ja, dat is altijd de tip die ik meegeef. Want ja, dan... Ik heb hem zelf gespeeld. Ik vind het alweer een moeilijke. Ik moet eerlijk toegeven. Ja. Ik had hem niet.
1: Ja.
0: Maar misschien heb jij hem wel. Denk aan uitgaan. Denk aan uw feestjes in Gent. Hè? In de uitgang. Ja. En misschien denk ik wel dat je er al ooit op gedanst hebt. Allee, komt-ie. Okay.

0: Wat denk je, Marten?
1: Ik moet het nu weten.
2: Geen idee, sorry.
1: Ah. Oh no! Ja. Nee, jammer. Nee, dat wil zeggen dat er morgen 100 euro bij komt. Dus degene die morgen speelt, voor de allerlaatste keer, 200 euro. Ah, ik had jou zo gegund, Marten, maar ik mag je helemaal niet helpen. Ja. En de jury is hier met een nek te hijgen dat ik niet mag helpen, dat ik al te veel gezegd had en patati patata. Maar bo, kijk, ik wens jou toch nog dat dat herexamen, die tweede zit, dat dat door is, dat je door kan naar het volgend jaar. En dat we jou een hele fijne onderwijscarrière mogen toewensen. Ik wens je een hele fijne dag, Marten. Bedankt om mee te spelen.
2: Dankjewel, bedankt dat ik mocht meespelen.
1: Ja, met plezier.
2: Fijne
1: dag, Marten. Bye-bye.
2: Dag.
1: Dat vond ik nu heel jammer, hè. Potverdekken toch. Morgen 100 euro erbij. 100 euro voor de laatste keer ons fruitspel.

0: Calling Elvis van Dire Straits. We hadden net pech voor Maarten. Wist niet wat de titel was van ons zomerspel. Ik zal het nog eens laten horen. Ze moest raden wat de titel was van dit hier.
1: Kiwi, sinaasappel, kiwi, sinaasappel, kiwi.
0: Ja, ze wist het niet, hè. Dat wil dus zeggen dat er 100 euro mee naar morgen gaat, want we zochten dit. Doom Tic Tac van HDC. Goed, 100 euro mee naar morgen. Dat wil dus zeggen dat er morgen 200 euro in de pot zit om fruit te kopen met een nieuwe opgave. En morgen blijven we spelen totdat die 200 euro gebruikt kan worden door iemand die de titel raadt van onze nieuwe opgave. Goed, kijk eens, hier alweer een finalist voor VRT Zomerhit.
2: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max.

0: Maxime en Babette, twee stemmen die zo goed bij elkaar passen, hoe dan ook. Ze zijn genomineerd, ze zijn bij die laatste finalisten van de VRT Zomerhit. Deze zaterdag live op de pier in Blankenbergen. Iedereen kan komen, iedereen heeft zicht, prachtig ondergaande zon. En topartiesten waarvan dus eentje de Zomerhit mee naar huis neemt. Straks hebben we ook nog optredens op het dak van onze Radio 2-studio aan de pier in Blankenbergen met om 16:30 Bart Kael en om 19:30 Laura Tesoro. En Daan had een weddenschap met Kim De Brie, mijn collega's. Ze hadden gewed voor heel wat hartjes op VRT Max, op ons Radio 2-kanaal. En ze hebben inderdaad tienduizenden hartjes gekregen. Waardoor Kim De Brie straks als weddenschap in de Noordzee zal springen. Na haar show, na 16:00. Er zijn al mensen komen vragen, mogen meespringen? Van mij wel, met heel veel plezier. En weet je, pak ze maar eens goed vast. Veel plezier ermee.
1: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
2: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
3: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
4: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Mannekes! Bompie! Die zijn het augustus, hè?
6: Ja, ja, dat weten we.
5: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
7: Ja, ja, dat weten we.
5: En om ons huisje wat op te frissen.
6: Ja, ja, het schilderen en zo.
5: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
7: Wat blief,
5: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
7: Naar Gamma!
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
10: Go Yellow!
11: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
12: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
11: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
13: IKEA-tip van de week.
14: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
13: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
17: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
18: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: En we hebben straks verbinding met Cyprus, want STVV speelt vanavond zijn returnmatch in de play-offs van de Europa League. Dat en veel meer, zometeen tussen 12 en 1. Welkom.
19: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
20: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donk. Het aantal doden na de overstromingen in Nepal en Tibet gaat al richting 300. En een bende Chinese mensenhandelaars is veroordeeld die vrouwen hier bij ons in de prostitutie dwong. Alleen al in Nepal zijn er 289 doden geteld na de zware overstromingen in het grensgebied met Tibet. Vandaar komen voorlopig nauwelijks cijfers over slachtoffers. Een deel van een gletsjer stortte gisteren in en veroorzaakte zo een enorme ramp. Paulien Lambert.
21: Hulpverleners van het Nepalese leger sleuren bewoners uit de modder. Ze zijn helemaal bedekt door het slijk. Een oudere vrouw wordt in de bak van een graafmachine in veiligheid gebracht. De ravage is enorm. Door een enorme stortvloed aan water zijn hele dorpen langs de rivier van de kaart geveegd. In Kathmandu, in de hoofdstad van Nepal, wachten familieleden angstig op nieuws over hun gewonde geliefde. De reddingsoperaties verlopen moeilijk en omdat de verwoesting zo groot is, kunnen patiënten alleen met helikopters naar het ziekenhuis worden gebracht.
22: Because the road connectivity is lost, we are getting all the patients by heli rescue. If there was road connection, we would be expecting more and more patients.
21: Voor de zoekacties worden ook private helikopters ingezet, maar er zijn nog altijd meer dan 1300 vermisten, zowel in Nepal als over de grens in Tibet. Veel lokale bewoners, maar ook honderden buitenlandse toeristen. Er zijn ook 3 Belgen in de regio die buitenlandse zaken in ons land nog niet heeft kunnen bereiken.
20: In het getroffen gebied is er dus heel veel hulp nodig. Een Belgische hulporganisatie van studenten geneeskunde, die al aan het werk was in de regio, is onderweg naar een ziekenhuis in Kathmandu. Ze proberen daar te helpen waar ze kunnen. Dat zegt Jente Peters, die pas afgestudeerd is als dokter.
0: In eerste instantie gaan wij proberen om te helpen triëren, kijken dat de middelen kunnen ingezet worden waar ze het meest nodig zijn en waar nodig ook helpen bij operaties of bij bepaalde wondverzorgingen of andere zorgen. Het gaat vooral over heel veel trauma's, wonden, maar ook, en zeker naarmate dat de tijd gaat vorderen, gaat drinkbaar water een heel groot probleem zijn en verwachten we veel meer diarree, wat daar ook wel echt mensenlevens kan kosten.
20: In Gent zijn 33 leden van een Chinese bende veroordeeld voor mensensmokkel. Ze kregen straffen tot 7 jaar gevangenis en boetes van honderdduizenden euro's. Een verslag van Filip Heijmans.
7: De rechtbank was hard voor de 33 beklaagden. Meer dan 100 Chinese vrouwen hebben ze jarenlang uitgebuit.
10: Deze slachtoffers werden gerecruiteerd in armoedige wijken in China onder het voorwendsel dat zij hun financiële situatie zouden kunnen verbeteren in Europa.
7: Maar de vrouwen belanden hier in de prostitutie en moesten dag en nacht werken.
10: Hierbij hadden de vrouwen geen enkele inspraak in het cliënteel dat hun richting werd uitgestuurd of in de beloftes die aan deze klanten werden gemaakt met betrekking tot de door hen te verlenen seksuele diensten.
7: De bendeleden zagen er geen probleem in.
10: De beklaagden profiteerden op een parasitaire manier van de verdiensten van deze vrouwen uit de prostitutie en hielden zich enkel bezig met het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement voor de organisatie, waarbij het welzijn van deze vrouwen voor hen van verwaarloosbaar belang was.
7: Een van de vrouwen werd zelfs vermoord door een klant in Deurne.
10: Deze feiten getuigen van een bijzondere minachting voor deze vrouwen die door de criminele organisatie werden bejegend als verhandelbare goederen en als dusdanig werden ontmenselijkt. Zij vereisen een duidelijk maatschappelijk signaal.
20: In Turnhout in de provincie Antwerpen zijn 2 verdachten opgepakt die zich voordeden als politieagenten om oudere mensen op te lichten. De verdachten zijn een man van 24 uit Nederland en een jongen van 16 uit Antwerpen. Eerst belden ze met hun slachtoffers met een verzonnen verhaal over een mogelijke diefstal. En daarna gingen ze bij hen thuis langs als valse politieagenten om zogezegd hun bezittingen in veiligheid te brengen. Op die manier konden ze geld en juwelen stelen. De meerderjarige verdachte is aangehouden, de minderjarige is naar een jeugdinstelling gebracht. Als maar meer Vlaamse gemeenten controleren de kwaliteit van huurwoningen op hun grondgebied. Het aantal controles is in 5 jaar tijd verdubbeld tot meer dan 44.000, dat schrijft de Tijd. Bij de helft van alle controles worden gebreken vastgesteld. Dorien van Kouwenbergen van het agentschap Wonen in Vlaanderen geeft enkele voorbeelden.
23: De meest voorkomende gebreken zijn op vandaag nog altijd eigenlijk het ontbreken van rookmelders. Terwijl dat toch wel een gebrek is dat heel gemakkelijk kan worden rechtgezet. Er is ook bijvoorbeeld risico op elektrocutie. Verder stelt de woningcontroleur ook heel vaak nog altijd vochtproblemen vast. Ernstige vochtproblemen die gepaard kunnen gaan met schimmelvorming.
20: Bij zware gebreken kan een woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden en mag de verhuurder ze niet meer verhuren. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin heeft gezegd dat wie de brand in de Hoge Venen veroorzaakt heeft, zijn verantwoordelijkheid zal moeten opnemen. De Franstalige openbare omroep RTBF vond de precieze plaats waar de brand op 14 augustus ontstaan is. Dat is een plek die beheerd wordt door het Waalse Natuur en Bos en waar ondanks het brandgevaar door de warmte en de droogte toch nog een maaimachine gebruikt was. Volgens de RTBF zijn de maaiwerken in de Hoge Venen de voorbije jaren uitbesteed aan privébedrijven. Cantin wil nu dat uitgezocht wordt of die wel de nodige voorzorgsmaatregelen genomen hebben. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en warm tot 30 graden. Tegen vanavond trekken onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer. Minder warm dan tot 24 graden. Vooraan een update over de slachtoffers na de overstromingen in Nepal en Tibet. Er zijn in Nepal alleen al 289 lichamen gevonden. En bij de vele vermisten zijn vermoedelijk ook 3 Belgen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Op de binnenring rond Brussel is het vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Zelk. Door een ongeval is daar de linkerrijstrook versperd. Op de Antwerpse ring richting Stabroek, en dat is ook de R2, is het vertragen tussen Waaslandhaven Noord en de Tijsmanstunnel. Oplet op de rechterrijstrook, ook daar een ongeval. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. En 10 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem.
1: Radio 2 Middag in Limburg.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
1: Bjorn Verhoeven.
2: En er gebeuren vreemde dingen hier bij ons in Limburg. Wat denk je van het EK schapendrijven, een watergevecht in Bree en footgolf in Hasselt? Je ontdekt er alles over deze middag. Hey.

0: zeg altijd zo, U2, a day keeps the doctor away. Sunday Bloody Sunday, en zo het 11 over 12. Een heel goede middag. Radio 2. Nou, je weet het, het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen bestaat 50 jaar. Wat als een vogelasiel begon in een klein tuinhuisje, is uitgegroeid tot een van de grootste wildlife opvangcentra in Europa. Ze vangen elk jaar 10.000 dieren op. 170 vrijwilligers hebben ze en 20 vaste personeelsleden. En je kan hem bezoeken, want in september zowel 6, 13 als 20 september, de eerste drie zondagen van september, hebben zij een open deurdag. Van 10:30 tot 8:30 kan je daar eens gaan kijken hoe ze achter de schermen werken. En dus doen we elke donderdag ook een blikje werpen op hoe het daar gaat in het Natuurhulpcentrum Oudsbergen. Onze stagiaire Noor Kortehout, die ging een keer een avond meedraaien daar aan het Natuurhulpcentrum. En toen de avondshift begon, werd meteen de auto ingezet om met medewerker Wout op interventie te gaan. Ze vertrokken om een ree uit de tuin te helpen en een reiger die erg verzwakt was op te halen. En daarna bracht ze ook een bezoekje aan de allerkleinste bewoners in het centrum midden in de nacht met een spuitje die wat melk moesten krijgen, samen met vrijwilligster Peggy.
1: Een reetje gevangen, wat gaat er nu mee gebeuren?
2: Klopt, we hebben hem kunnen vangen. Dat is toch wel altijd een adrenaline boost, zal ik het maar zeggen, wat dan door je lichaam heen gaat. Kost wel wat energie ook, maar we hebben hem kunnen vangen. Enkele kleine wondjes op het gezicht, maar dat is vaak van tegen de omheining op te rennen uit paniek. Maar niks wat eigenlijk verzorging nodig heeft. Dus dat wil dus eigenlijk zeggen dat we hem meteen in het bos eigenlijk hier in de buurt, waar hij is gevonden, ook meteen terug vrij kan. En de reiger zat dus niet meer los in de tuin, maar eigenlijk had de vinder hem eigenlijk al in een kippenhok kunnen opsluiten. Dus was een eigenlijk klein oppervlakte om de reiger uit te kunnen pakken eigenlijk. Hè. Echt vangen kon ik het nu ook weer niet noemen. Hij was erg mager, dus heeft wel wat verzorging nodig. Dus we nemen hem nu mee terug naar het centrum om hem dadelijk na te kijken.
1: Even iets anders dan een interventie, hè, Peggy. Wat gaan we doen?
3: Inderdaad, we gaan nu een klein eekhoorntje voederen dat in de couveuse zit. Om 9 uur krijgt die voeding 11 uur, 13 uur, 15 uur, 17, 19 en 21 uur. En deze krijgt ook nog om 23 uur ook nog een voeding. Dieren kunnen helpen, dat is altijd fijn natuurlijk. Hè. Dat is heel plezant om te doen.
1: Het liefste bij de kleintjes?
3: Het maakt eigenlijk niet uit. Ik doe eigenlijk alles graag. Maar natuurlijk, ja, de kleintjes zijn ontzettend schattig natuurlijk. Maar evengoed, ik vind een extra is even schattig als die dan gevoerd moet worden en zo aankomt. Maar het is ook heel fijn om te zien dat die kleintjes die zo schattig zijn nu, dat dat binnenkort de eekhoorns en de marters zijn die binnenkort eigenlijk gaan beginnen te bijten. Want dat is een teken dat ze terug hun natuurlijke instinct eigenlijk terug hebben. En dat ze, daar is waar we het eigenlijk voor doen natuurlijk. Hè.
1: Goed, ik denk dat hij honger heeft, dus het gaan we zien te geven. Hè.
0: Alles er valt meer te beleven dan je denkt in het Natuurhulpcentrum. Check ook eens hun site natuurhulpcentrum.be.
4: Radio 2 Middag in Limburg.

0: genoeg niet bij de genomineerde van de VRT Zomerrit. Ze is uit de race gestapt zelf. We wensen nog natuurlijk veel sterkte. Hè. Zometeen ook veel sterkte aan de supporters van STVV, want zij moeten straks in Cyprus spelen. En we gaan eens kijken hoe de sfeer er is.
1: Oh ja, man.
2: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Je zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
1: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
2: Ik hoef deze echt niet te weten.
1: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
2: Ik kan echt niet volgen.
1: Of maar jessekes voor de barbecue.
3: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
2: Doe eens naar rechts.
3: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
2: Oh, we hebben een match.
3: De dagelijkse kost-app.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
1: Oh, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, dus de condata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Nou, oh, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.
6: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
5: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
7: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenberge of op VRT1 en VRT Max.
8: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
9: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
10: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Elke dag telt voor 2.
12: Radio 2.

0: Good old 50s muziek met sowieso nog de clip, hè, van dat plasticine popje dat beweegde. Dat zorgde ervoor dat hij in de 80s opnieuw een hit werd. Jackie Wilson, Henri Petit. Nou, we hopen dat het vanavond voor STVV een hit wordt. Ze spelen in Omnia Nicosia, Cyprus. Vanavond om 7 uur hebben ze een return match van de playoffs voor de Europa League. Ze verdedigen daar een 1-0 voorsprong uit de heenmatch in het GSP-stadion in Nicosia. En ja, wandelingen zorgen zacht in Nicosia en er zijn ook wat supporters mee van Sint-Truiden naar daar. Roel Vlemings, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoeveel supporters van STVV zijn mee naar Cyprus gereisd?
1: Wij zijn met 200.
0: Oh my god. Je dacht, als het 23 jaar geleden is dat we nog eens in het buitenland moeten spelen, dan maar ineens met 200. Ja,
1: ja, normaal had er nog veel meer kunnen zijn, maar het was een redelijk dure trip. Het is nogal hoogseizoen hier en... Normaal had er meer kunnen zijn, maar bon, we zijn toch met 200, dat is een mooi aantal.
0: Zeg Roel, jij bent de nachtburgemeester van STVV, wat is dat precies?
1: Oh ja, uit clubliefde heb ik de taak op mij genomen om voor en na de wedstrijd de fans zoveel mogelijk te verzamelen. En om er samen een heel blauw feestje van te maken.
0: Jij hebt ook alles geregeld daar in Cyprus. Wat heb je allemaal moeten fixen? Hoeveel hotels liggen onze supporters?
1: Dat weet ik zelfs niet, maar dat zullen er redelijk veel zijn. Iedereen ligt wat verspreid. Maar mijn taak bestond er voornamelijk in om de supporters een beetje te verzamelen voor en na de wedstrijd. Dus jullie bellen mij nu vanuit de meetingpub. Dat is op Van Codes Boulevard in Larnaca, aan het strand. Dus we zitten hier, zon, zee, strand en alle Canaries druppelen binnen in de bar. Het
0: zal niet moeilijk geweest zijn om de Canaries op een bar, strandbar te verzamelen, denk ik dan, hè, Roel? Ja.
1: Nee, dat was helemaal niet moeilijk. En ja, ook Larnaca, want ja, we spelen wel in Nicosia vanavond. Maar we zijn in contact geweest met een Belg die er lang woont. En die zei direct van, goh, Nicosia is nogal warm, de warmste hoofdstad van Europa. En ligt in het binnenland, dus neem maar beter Larnaca dan zonzeestrand. En vlak erna kwam ook dat bericht bij het bestuur van STVV binnen. Dus ja, vandaar Larnaca. En het is hier zalig vertoeven, ondanks de 40 graden.
0: Ja, oh, 40 graden. Ja. Hoe ver is Larnaca van de plaats waar ze moeten spelen? Ga je met bussen straks?
1: Ja, we gaan in 4-5 bussen van het Larnaca naar Nicosia. Dat is ongeveer 3 kwartier rijden.
0: Okay.
1: En wij gaan, ja, denk tegen 5:30 dat we vertrekken richting het stadion.
0: Dat is al ambiance onderweg. Je zei het, 40 graden. Het zal niet makkelijk worden voor de jongens straks, hè, want het is daar echt zweten.
1: Ja, ik heb nu al compassie met de jongens. Als je ziet, ik ben vlak voordat ik naar de bar kwam nog even onder de douche gesprongen. En na 15 minuten wandelen, dan was ik terug zeiknat. Sorry voor het woordgebruik. Voor de spelers wordt het echt wel afzien, denk ik.
0: Zeg, als ik jou zo hoor babbelen, Roel, 200 man gaat supporteren. Maar ik hoor in jou toch geen Sint-Truiders accent. Hoe kan dat?
1: Ja, inderdaad. Ja, ik ben eigenlijk mechelaar. Maar dankzij papa, ik heb jaren vervloekt. Toen zei ik ondanks papa, maar nu mag ik zeggen dankzij papa. Omwille van de successen in het Europees verhaal. Papa is afkomstig uit de regio Lübeck. Ging vroeger naar ofwel Diest ofwel Sint-Truiden kijken. Blijven hangen op staaien in de jaren 60 met hoogdagen onder Lompolonis. En ondertussen meer dan 30 jaar trouwen. STVV-abonnee.
0: Voilà, een echte Canarie met 200 supporters vanavond om 7 uur. Wat is de pronostiek?
1: Dat is een moeilijke. Ik hoop eigenlijk dat we ons eigen spel spelen en dat we redelijk snel 0-1 kunnen voorkomen. En dan maken we een kans. Want eerlijk is eerlijk. Ik vond Omonia niet slecht voor de dag komen op stadion. Die hebben redelijk wat kansen gemist. Wij zijn redelijk goed weggekomen. Dus ik denk als het snel 1-0 wordt, dat het een moeilijk verhaal wordt. Dus ja, maar hopen op die voorsprong en dan maken we een kans.
0: Vanavond winnen om 7 uur en dan stiekem hopen naar die Italiaanse topploegen, hè, in de Europa League. Hè?
1: Alsjeblieft. Want ja, laat een kat noemen. Conference League is mooi, maar ja, we dromen toch allemaal wel van inderdaad Milan of Juve of ergens in de UK een grote ploeg te loten.
0: Vanavond hoeft het misschien geen dromen meer te zijn. En Roel, we gaan duimen met heel Limburg. Succes STVV en hou ons op de hoogte, Roel, hoe het daar loopt, hè, met de supporters. Ciao, ciao.

0: Gisteren hadden we het er nog over dat er nergens in Vlaanderen meer camera's hangen dan in de Hamel-Dachel. Big Brother is watching you. En toen zei Tine...
1: Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn.
0: Via de Radio 2 kanaal op 14 Max. Draai leef nog eens die titelsong destijds van Big Brother met veel plezier. Het is tijd voor het nieuws uit je straat.
2: Je luistert naar Radio 2 in

0: Half 1, VRT Nieuws uit Limburg met Ilse Suffleers. Vlaams Belang in Pelt stelt vanavond op de gemeenteraad voor om vrijwilligers in te schakelen als extra oren en ogen in de omgeving van de twee WIKO-campussen in Neerpelt en het station. Het is de bedoeling dat zij onmiddellijk verdachte of onveilige situaties melden aan de politie, maar zeker niet zelf ingrijpen. Het voorstel komt er na eerdere incidenten, zegt Wendy Tielemans van Vlaams Belang.
1: Vooral ja, bedreigingen, ook dealen. We hebben ook filmpjes gezien van vechtpartijen waar een meisje in haar gezicht wordt geslagen. Jongens die elkaar te lijf gaan. En vroeger was dat ook zo. Maar nu komen er andere factoren bij. Er zijn kinderen die messen op zak dragen. In juni is er een gesprek geweest met de schoolagent en de burgemeester. Er waren concreet dingen beloofd. Tot op heden hebben wij nog geen extra maatregelen vernomen.
0: De meerderheid wil pas na de gemeenteraad reageren. Een Nederlander van 24 uit Bilze-Hoesselt heeft 20 maanden cel met uitstel gekregen voor bedreigen en controleren van zijn ex-vriendin. De man bleek extreem jaloers en wilde alle facetten van haar leven controleren. Toen ze zwanger bleek, nam het geweld alleen maar toe. Zo trok hij haar aan haar haren door het huis en bedreigde haar met de dood. Hij sloeg haar zelfs toen ze hun pasgeboren kind in haar arm had. Moet ook een boete en een schadevergoeding betalen en zich de komende 5 jaar aan verschillende voorwaarden houden. Al meer dan 1200 dieren in Limburg vonden dit jaar een nieuw baasje via het platform adopterendier.be. In heel Vlaanderen gaat het om meer dan 6300 dieren. De voorbije 3 jaar steeg het aantal adopties via het platform met meer dan de helft. In Limburg worden katten het vaakst geadopteerd via de website. Dit jaar zijn er al 540. En dankzij het platform kunnen dierenasielen veel meer mensen bereiken, zegt Esther van der Beek van het Dierenasiel in Genk.
2: Die website reikt over het hele land. Dus mensen kunnen echt wel terechtkomen in een dierenasiel buiten hun eigen regio. En dat maakt het wel leuk. We merken echt wel mensen die ons gevonden hebben van de andere kant van het land en zo bij ons terechtkomen. Dus het is zeker een handige tool om mensen buiten onze eigen regio, buiten Genk, te kunnen bereiken.
0: Dierenasiel raadt iedereen die een huisdier wil aan om eerst te gaan kijken op de website. En de erfgoeddienst van Tongerenborg-Loon is met extra onderzoek gestart om te achterhalen hoe oud een houten pijnbank en kist zijn die al jarenlang in het oude stadhuis van Borg-Loon staat. Het gebeurt aan de hand van het tellen van de jaarringen in het hout. De kist, die zou dateren uit de 16e eeuw, werd gebruikt om belangrijke documenten te bewaren, zoals de stadsrechten. Ze blijkt gemaakt met bomen uit de buurt, zo vertelt Katrien Aubin van de erfgoeddienst Tongerenborg-Loon.
3: Rond 1520, 1550 zouden die bomen ongeveer gekapt moeten zijn. En is het hout dus eigenlijk iets kort daarna waarschijnlijk gebruikt om een kist te maken. En we weten ook dat er eigenlijk 3 verschillende bomen het hout geleverd hebben dat er gebruikt is om die kist te maken.
0: De pijnbank, een soort marteltafel, zou uit de 17e eeuw zijn. Tijdens erfgoeddag op 13 september zal de erfgoeddienst meer uitleg geven over de onderzoeksresultaten. En nog het weer. Vanmiddag droog, maar wel steeds meer bewolking. Maxima tussen 28 en 30 graden. Vanavond en vannacht kan het dan onweren met veel neerslag, hagel en felle winden. En Nieuws uit Limburg vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
4: Heerlijk weer deze namiddag. Dat is goed voor een watergevecht in Breda. Daar hebben we het zo meteen nog over. Eerst even naar de wegen kijken. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten file tussen Groot-Bijgaarde en Zellik. Opletten voor een ongeval op de linkerrijstrook daar in Zellik. Op de Antwerpse ring richting Stabroek, dat is de R2. 20 minuten file van Waaslandhaven-Zuid tot de Thijsmanstunnel. Ook daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Een kwartier extra richting Nederland tussen Sint Anna Linkeroever en Berchem. En 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel.
5: Radio 2 middag in Limburg.
6: Weet wat er leeft in jouw buurt.
5: Joran.

0: Better throw a party. En dat zal vandaag zeker gebeuren in Bree. Nu de zon nog schijnt, deze namiddag hebben ze daar een groot watergevecht. Waarom dat is hemelsnaam? Sietse Wils, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bjorn.
0: Ja, als meneer burgemeester mee gaat doen aan een watergevecht, ja, dan moeten we toch even eens checken. Hoe komt dat dan precies, Sietse, dat er een watergevecht is in Bree straks?
1: Wel, dat is eigenlijk met wat gekkigheid ontstaan. Het is een idee van de Breese kinderen zelf. Waar dat wij dan met vol enthousiasme zijn opgesprongen. Hoe is dat ontstaan? De jeugddienst heeft eigenlijk de hele zomer door kampjes georganiseerd, activiteiten georganiseerd. En daar werden ook interviews van kinderen bij afgenomen. En een van de vragen was, wat zou jij doen als jij burgemeester van Bree bent? En een van de kinderen heeft daar dus op geantwoord, ik zou een heel groot watergevecht willen organiseren.
0: Allee.
1: En via de jeugddienst is dat dan bij mij gekomen. En ja, dat is dan maar een woord. Ik heb gezegd van ja, dat is een heel leuk idee, zeker om te doen. En schrijf mij alvast ook maar in. Dus ik ga daar straks ook tussen die kinderen staan. Ik heb een licht vermoeden dat ik wat het mikpunt zal worden. Maar goed, dat neem ik er wel bij.
0: Straks van 4 tot 4:30, een half uur dan ook nog op het Vrijthof in Bree. Een droom van een van de kids daar in Bree die werkelijkheid wordt. Heb jij al een goed watergeweer, Sietse?
1: Ja, maar ik ga mijn kruid op voorhand nog niet verschieten. Dus dat zal een verrassing zijn voor straks.
0: Je hebt toch niet de brandweer gemobiliseerd, hè? Dan,
1: ik heb daar toevallig wel connecties, maar dat ga ik de kinderen niet aandoen. Nee.
0: Mogen alle kinderen nog komen meedoen straks om 4?
1: Ja. Ja, zeker. Iedereen is welkom.
0: Voilà, watergewerke, kleding die er tegen kan en dan maar mikken op de burgemeester. Heel veel succes, Wietse. Wie weet tot morgen, hè, als je het overleeft.
1: Ja. Ja, zeker. Dankjewel.
2: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
3: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
4: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenbergen of op VRT1 en VRT Max.
5: De grootste hit van de zomer, die proef je bij De Leize.
6: Lotto is op zoek naar
7: een maag.
8: Een maag?
7: Met een baksteen erin.
8: Ah, zo.
7: Om je droomwoning te bouwen.
8: Ik zie graag een strakke fermette.
7: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
8: Hoe dat?
9: C'est si bon.
7: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
10: Ben jij een ochtendmens?
7: Die wakker wordt met
11: zachte bellets.
7: Maar pas echt op dreef komt met
10: een vette schijf.
7: Zelfs in die
12: monsterfile van 300 kilometer.
7: Voor elke mood
12: is iets anders goed.
7: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
13: Oh, het is weer zover.
14: Alex?
13: Terug naar die lange meetings.
14: Je staat op mute, Alex.
13: Terug naar die eindeloze lessen.
15: Aandacht, alsjeblieft.
13: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
16: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
17: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
16: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
17: In Ja de en de Buigen. Vanavond, niet

0: Kids in Breien, Just Wanna Have Fun. Straks om 4 uur dus op het Vrijthof. Een grote watergevecht met Sietse Wils, altijd een deftig geklede burgemeester. Dus heel veel succes, kids. Kreeg ook nog een mailtje binnen van het Europees kampioenschap Schapendrijven. Dat is op dit ogenblik ook gestart. Elke dag van 8 tot 5, nog tot met zondag. En dat op het festivalterrein in het Kristalpark in Lommel. Lijkt me wel boeiend om ook eens mee te maken. Ze vragen daar welk weer het wordt met een schaapjes en een border collies, Erik.
1: Ideaal. Voor de beide. Ideaal voor het watergevecht. En ook om naar het schapendrijven te gaan kijken. Want die schapen die zijn ondertussen geschoren. Hè. Herinner je de schaapscheerderskou van een paar weken geleden? Het ziet er mooi uit. Wat temperatuur betreft. Want ik was net de waarnemingen van dit moment aan het bekijken. En ik zit op 24,8 in Ham. Dat is de laagste die ik zie. En op 27 al in Zepperen tegen Sint-Truiden. Er komt overal nog wat bij. Zodanig dat we ergens uitkomen uiteindelijk tussen zeg maar 7, 28 in de voerstreek en ja, toch wel 30 graden in de Kempen opnieuw. In de schaduw gemeten, zeg ik er nog maar eens bij. Met een wisselende bewolking die wel later namiddag na de avond toe stilaan begint toe te nemen. Want mede ook door die hoge temperaturen komt er een onweerszone op ons af. En door die hoge temperaturen is die erg actief. Wanneer dat die vanavond in Limburg arriveert, verwacht de tijd van aankomst, zeg maar ergens 8, 9 uur vanavond, zo begint hij naar binnen te komen. Ja. Daar zitten erg actieve cellen in. Zodanig dat er lokaal zelfs op een uur tijd 30, 40 liter zou kunnen vallen.
0: Oh my god, serieus?
1: Ja, en de grond is nog altijd vrij hard en droog. Dus dat zou misschien hier en daar voor een beetje problemen kunnen zorgen. Maar ik herhaal nog eens, het zijn echt lokale cellen die ergens ontstaan en activeren. Dus op sommige plaatsen zal het ook minder zijn. Dus ja, toch wel een te volgen situatie. Er is code geel afgekondigd. Op het randje van code oranje. Omdat het is niet algemeen. Het gaat echt om lokale cellen dat het erg zou kunnen zijn. Daarom is het niet algemeen oranje. Maar dus samengevat, vanavond en het eerste deel van de nacht vrij stevige onweersbuien. Na middernacht wordt het dan minder. Met nog een verspreid gewoon huis, tuin en keukenbuitje. Hier of daar. Bij zo'n 18, 19 graden dan als minimumtemperatuur. Morgenochtend, vrijdag. Morgen in de loop van de dag komt er dan een nieuwe onweerachtige zone vanuit Frankrijk onze kant op. Die is wat minder actief qua regen. Maar er zit waarschijnlijk wat meer wind in. Omdat dat hevig opstotende wolken zijn. Die dan voor heel veel luchtbeweging zorgen. En dat is wind, bewegende lucht. Dus ja, stevige windstoten morgen. Bij zo'n 3, 24 graden dan nog. Zaterdag is een wat rustigere dag. Wel veel wolken en ja, af en toe een beetje gemiezer. Misschien zo na de middag bij tussenpozen. Zondag ziet er droog uit. Wel vrij veel wolken, maar de regen zou pas in de loop van de avond vallen. En dan begin volgende week ziet er voorlopig lichtwisselvallig uit. Wisselend bewolkt met af en toe eens een buitje. En temperaturen rond 20 graden dan nog.
0: Okay.
1: Dus komt toch wel af.
0: We zien dat we vanavond om 8 uur binnen zijn om het onweer te overleven.
1: Ik zal het dan vergeten. De maansverduistering morgen vroeg. Maar ik vrees dat we daar weinig van zullen zien door de wolken. Wie toch wil opstaan om eens te kijken. 6:15 is de maan het meest verduisterd. 93%. Maar ik zeg het, wolken zullen wat roet in tijd gooien, vrees ik.
0: Erik, goed idee. Doen we niet. Tot morgen.
1: Tot

0: met Judith werd het 9-1. Goedemiddag sowieso. Heel wat leuke dingen te beleven in Limburg. Niet alleen het Europees kampioenschap schapendrijven te bewonderen aan het Kristalpark in Lommel vandaag tot en met zondag. Maar ook van vandaag tot zondag nog zo'n speciale sport op het golfterrein van Hasselt. En dat is het Belgian Open Footgolf. Footgolf, wat is dat? Davy Raskin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Voorzitter van de Belgian Open Footgolf. Ik wist niet dat die sport bestond. Hoe lang bestaat dat al?
1: Ja, dat bestaat toch al 20 jaar inmiddels.
0: Oké, en wat is het precies?
1: Het principe is conform met footgolf. Is conform met golf. Waarbij je met een bal en natuurlijk een grote gat probeert in zo weinig mogelijk trappen de bal in de hole te krijgen over 18 holes.
0: Maar het is dus niet met een golfballetje, het is met een voetbalbal eigenlijk ongeveer, Davy. Ja.
1: Het is met een normale voetbal, ja.
0: Oké. Okay. Het is ook, net zoals in golf, dat je persoonlijke titel is waarvoor je speelt, niet in een ploeg of een teamverband?
1: Nee, dat is individueel.
0: Oké, okay, dus je start eigenlijk net zoals de golfer met de afslag, maar dan met de aftrap. En dan is het ook de bedoeling in zo weinig mogelijk trappen in het gat te geraken. Ja.
1: Ja.
0: Alleen voilà.
1: Dus alle regels zijn eigenlijk conform aan golf.
0: Golf. Alleen ja, het is niet te hopen dat ze op het golfterrein grotere gaten hebben moeten boren. Dat zullen wel speciale puts zijn.
1: Dat zijn speciale puts die wat groter zijn, maar die zijn inderdaad wel uitgegraven. Die liggen niet midden op de green waar de golfers spelen, maar meestal op de rand. Omdat zo'n groot gat, dat willen we natuurlijk ook niet op een golf aan. En we spelen ook met speciaal schoeischul, dat ervoor zorgt dat we eigenlijk, dus niet met voetbalschoenen, dat we geen gaatjes in de greens maken.
0: Ja, voilà. En ik zei al, ik had er nog nooit van gehoord, maar wel 120 deelnemers, ook internationaal vandaag. Wie doet er allemaal mee?
1: Ja, 16 nationaliteiten, dus daar zijn we best wel fier op. Het is een van de 8 grootste toernooien in Europa. En ja, eigenlijk kunnen we stellen dat de top 5 van de wereld aanwezig is.
0: Wie moet dat gaan spelen, dat footgolf? Is dat ideaal als je bijvoorbeeld in je rug hebt van tennissen? Of...
1: Het ideale is iemand die altijd graag voetbal gespeeld heeft en nu nog steeds met het balletje wil bezig zijn, maar op een rustigere manier. Ah, ja. Zonder de duels en zonder de tackles en dergelijke.
0: Maar wel de technische skills, zodat het goed trappen kan laten zien. Hè? Ja, schitterend. Sowieso, ja, van vandaag tot zondag is dat toernooi. Kunnen we komen kijken?
1: Ja, iedereen kan komen kijken. Dat is op de golfbaan in Hasselt. Je kan er komen kijken en je kan nu op het wandelpad langs de holes de wedstrijd volgen.
0: En kennis maken met de sporter. Je weet wel zelf, gaan meedoen de volgende keer. Hè? You never know. Voilà.
1: Ja.
0: Hoe laat is TV? Hoe laat spelen jullie vandaag tot en met zondag?
1: We starten, vandaag is trainingsdag. En vrijdag, zaterdag en zondag starten we om 9:00. En dat zal lopen tot 1:00 of 4:00, 5:00 in de namiddag.
0: Echt, de gewone werkdag, maar dan op de golf. Davy Raskin, heel veel succes met de Belgian Open Footgolf en ga zeker eens kijken op de golf in Hasselt. Mooi om eens daar een bezoekje te brengen, sowieso. Dankjewel. Succes straks. Yo.

0: van juf Helena naar Kim de Brie. Het is een kleine stap hier bij Radio 2, want zometeen terug naar Blankenbergen voor Radio 2. Zomer heet Backstage met Kim. Zij ontvangt Bart KL deze namiddag. En later vandaag komt Laura ter Zoren nog langs. Heb je zelf iets te melden? Doe dat VRT Max. En graag tot morgen voor een nieuwe middag. VRT Radio
1: 2. Marcel,
2: ja?
1: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
2: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
1: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
2: Ja.
3: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Limburg.
4: AV. Beleef de Romeinse tijd op 29 en 30 augustus in Tongeren. Zie ambachtslieden stoffen verven, ijzersmeden en potten draaien. Trek naar de arena voor het spektakel der gladiatoren. Bak zelf Romeins brood en geniet van Latijns gezang. Het Romeinenfestival, tweede editie, op 29 en 30 augustus. Meer info op galloromeinsmuseum.be.
1: Marcel,
2: ja?
1: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
2: Ah, Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
1: Ja,
3: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Limburg.
5: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Limburg? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
7: Je vindt ons deze zomer aan zee. Met veel zonnige muziek en live optredens.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 300 doden geteld na de enorme modderstroom. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist. En in Gent is een Chinese bende veroordeeld voor de uitbuiting van meer dan 100 vrouwen. Alleen al in Nepal zijn er 332 doden geteld na de zware overstromingen in het grensgebied met de regio Tibet. Vandaar komen voorlopig nauwelijks cijfers binnen over de slachtoffers. Een deel van een gletsjer stortte erin en veroorzaakte zo een grote neerwaartse vloedgolf. Onze redactie kon bellen met hulpverlener Jente Peters. Zij is in het getroffen gebied. Pauline Lambert.
1: De ravage na de stortvloed is enorm. Water, slijk en puin hebben hele dorpen langs de rivier van de kaart geveegd. De Vlaamse Jente Peters is pas afgestudeerd als dokter en was al in de buurt als hulpverlener. Ze gaat nu meehelpen in een ziekenhuis waar gewonden worden opgevangen.
2: In eerste instantie gaan wij proberen om te helpen triëren, kijken dat de middelen kunnen ingezet worden waar ze het meest nodig zijn.
1: Er wordt met man en macht gezocht naar overlevenden, maar de hulpverlening verloopt moeilijk, omdat de verwoesting zo groot is.
2: Het is heel uitdagend met de huidige weersomstandigheden, maar per helikopter vooral en in mindere mate per jeep ook lukt het wel om bepaalde slachtoffers daar weg te halen. Maar natuurlijk zijn er nog heel veel mensen die vermist zijn of die daar vastzitten en waar enkel een beetje hulppakketten naartoe kunnen gestuurd worden. Maar dat is maar een druppel op een hete plaat op dit moment.
1: Er zijn nog meer dan 1300 mensen vermist, ook uit ons land. Buitenlandse Zaken heeft met 3 landgenoten die in de regio waren nog geen contact kunnen leggen.
0: De modderstroom in Nepal en Tibet is dus veroorzaakt door een stuk van een gletsjer die is ingestort. Dat komt vaker voor in die regio, al is de omvang van deze ramp uitzonderlijk groot. Er zijn aanwijzingen dat het risico op zulke rampen stijgt door de klimaatverandering. Dat zegt glaciologe Maaike Izeboet van de VUB.
3: Met de opwarming van de aarde wordt de hele ondergrond instabieler. Dus de permafrost, de grond die is bevroren, die is heel stijf en sterk. En die warmt langzaam op, waardoor die een stuk makkelijker bezwijkt in sommige omstandigheden. Dus daardoor kan het iets frequenter voorkomen. En ook de gletsjer zelf, als het heel koud is, is die iets sterker. En als het gletsjerijs opwarmt, wordt dat ook iets zwakker. Dus die stort ook makkelijker in.
0: In Turnhout in de provincie Antwerpen zijn 2 verdachten opgepakt die zich voordeden als politieagenten om oudere mensen op te lichten. De verdachten zijn een man van 24 uit Nederland en een jongen van 16 uit Antwerpen. Eerst belden ze met hun slachtoffers met een verzonnen verhaal over een mogelijke diefstal en daarna gingen ze bij hen thuis langs als valse politieagenten om zogezegd hun bezittingen in veiligheid te brengen. Op die manier konden ze geld en juwelen stelen. De meerderjarige verdachte is aangehouden. De minderjarige is naar een jeugdinstelling gebracht. In Gent zijn 33 leden van een Chinese bende veroordeeld voor mensensmokkel. Ze kregen straffen tot 7 jaar gevangenis en boetes van honderdduizenden euro's. Een verslag van Filip Heijmans.
4: De rechtbank was hard voor de 33 beklaagden. Meer dan 100 Chinese vrouwen hebben ze jarenlang uitgebuit.
5: Deze slachtoffers werden gerecruiteerd in armoedige wijken in China onder het voorwendsel dat zij hun financiële situatie zouden kunnen verbeteren in Europa.
4: Maar de vrouwen belanden hier in de prostitutie en moesten dag en nacht werken.
5: Hierbij hadden de vrouwen geen enkele inspraak in het cliënteel dat hun richting werd uitgestuurd of in de beloftes die aan deze klanten werden gemaakt met betrekking tot de door hen te verlenen seksuele diensten.
4: De bendeleden zagen er geen probleem in.
5: De beklaagden profiteerden op een parasitaire manier van de verdiensten van deze vrouwen uit de prostitutie en hielden zich enkel bezig met het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement voor de organisatie, waarbij het welzijn van deze vrouwen voor hen van verwaarloosbaar belang was.
4: Een van de vrouwen werd zelfs vermoord door een klant in Deurne.
5: Deze feiten getuigen van een bijzondere minachting voor deze vrouwen die door de criminele organisatie werden bejegend als verhandelbare goederen en als dusdanig werden ontmenselijkt. Zij vereisen een duidelijk maatschappelijk signaal.
0: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin heeft gezegd dat wie de brand in de Hoge Venen heeft veroorzaakt zijn verantwoordelijkheid zal moeten nemen. De Franse openbare omroep RTBF vond de precieze plaats waar de brand op 14 augustus ontstaan is. Dat is een plaats die beheerd wordt door het Waalse Natuur en Bos en waar, ondanks het brandgevaar door de warmte en de droogte, toch nog een maaimachine gebruikt was. Volgens de RTBF zijn de maaiwerken in de Hoge Venen de voorbije jaren uitbesteed aan privébedrijven. Quintin wil nu dat dat onderzocht wordt of die wel de nodige voorzorgsmaatregelen hebben genomen. In de Franse stad Caen in Normandië is een tweede dode gevallen nadat gisteren een automobilist inreed op een groep mensen. Gisteren viel daar al een eerste dode. De feiten gebeurden na een vechtpartij in een café. De dader reed in op een groep mensen aan een bushalte. 7 mensen raakten zwaar gewond. 1 van hen is nu overleden. De politie heeft geen vermoeden van een terroristisch motief. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm, tot 30 graden. Tegen vanavond trekken dan onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer en dan halen we nog 24 graden. We begonnen met de honderden slachtoffers na de zware modderstroom in de Himalaya in Nepal en Tibet. In Nepal alleen al zijn meer dan 300 lichamen gevonden en bij de vele vermisten zijn vermoedelijk ook 3 Belgen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel, Peggy. Het is 6:06. Goedemiddag. Op de binnenring rond Brussel is het een kwartier file rijden tussen Dilbeek en Zellik. Door een ongeval is de linkerrijstrook versperd. Ook vertragen op de E40 vanaf Ternat. Op de Antwerpse ring richting Stabroek, dat is de R2, is de weg vrijgemaakt voorbij de Thijsmanstunnel. Nog 10 minuten erbij vanaf Waaslandhaven-Zuid. Door omrijdend verkeer 10 minuten erbij op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Richting Nederland 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen.
7: Radio 2 Zomerhit Backstage.
6: Het is de dag van de hartjes vandaag. Want Bart Kael komt zot verliefd naar Blankenbergen. En omdat jullie zo lief geweest zijn om heel veel hartjes aan Radio 2 te geven op VRT Max, moet ik doen wat ik beloofd heb. De zee in. VRT.

Become a Chameleon. De voorbije dagen hebben we op de een of andere manier waarschijnlijk met onze zomerhit-vibes de weerkaart wel wat kunnen beïnvloeden hier in Blankenbergen. Regen voorspeld, niks regen gekregen. Bloedheet zelfs gisterenmiddag. Niels de Stadsbader heeft het spel hier weer in vuur en vlam gezet. En het was ook echt zweten. Voor vandaag hou ik mijn hart vast, moet ik zeggen. Want de traditie wil dat als Laura Tesoro naar Blankenbergen komt, de kans op regen groot is. We hebben al een beetje regen gehad, maar nu op dit moment warm, warm, warm en vol een bak zon. Maar dus Laura vanavond live bij Radio 2 aan zee.

0: Tavares, Don't Take Away the Music. Het is zelfs met choreografie en al hier op plein voor mij. Op de stip zijn de jongeren mee aan het dansen en aan het bewegen. Super tof. Veel muziek, goede muziek hier bij Radio 2. En dadelijk nog wat extra warmte in je radio. Met Niels de Stadsbader.
1: Je vindt Radio 2 nog tot en met zaterdag in Blankenbergen.
2: Kom vandaag.

0: VRT Zomerhit.
1: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenberg.
2: Radio 2.
0: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
3: Met een Buzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Wat was dat?
8: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
7: Flashy.
8: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
9: Mannekes, het is eind augustus, hè?
10: Ja, ja, dat weten we.
9: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
11: Ja, ja, dat weten we.
9: En om ons huisje wat op te frissen.
10: Ja, ja, het schilderen en zo.
9: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
11: Wat blief,
9: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
11: Naar Gamma.
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma.
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
14: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
15: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
16: In Moskoop, man!
15: Een zeer serieuze partij.
14: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
16: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
15: Ja, dat is een cape.
14: Ah, een cape?
16: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
17: Je droomhuis staat vroeger op Imoskoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
16: Imoskoop, man!
0: Elke dag telt voor twee.

0: te zijn.
1: Dat was een heel straf optreden hier gisteren.
2: Radio 2, zomerhit backstage.
1: Heel veel volk ook voor Niels, live bij Radio 2 aan Zee. Maar ze zijn ook ongelooflijk goed verwend geweest, hoor. Ras entertainer is die man. En Niels de Stadsbader is op dit moment ook echt dubbel aan het genieten. Nagenieten en genieten voor twee.
3: Ik ben zeker nog aan het nagenieten. Ik zat daarnet nog onderweg naar hier in de auto. Alleen al het idee dat je een live show en mag presenteren en in diezelfde show ook nog eens mag zingen, met twee grote liefdes eigenlijk, dat maakt het eigenlijk sowieso al geslaagd. Dus ik ben zeer blij, ik kijk er naar uit. En ik hoop dat we nog een beetje zon kunnen sparen voor zaterdag.
1: Sowieso, hè. We gaan dat doen. Vandaag gaat er trouwens ook nog iets bijzonders gebeuren in Beveren.
3: Ik ga voor het eerst op het podium, op vraag van de mensen daar in Beveren, een duet doen met Meteor. We staan niet zo heel vaak op dezelfde affiche. En er was iemand die zei, hoe leuk zou het zijn dat. Er zijn heel veel mensen beginnen op reageren op de socials van Beveren Buiten. En Joris en ik zagen elkaar en zeiden, misschien moeten we dat gewoon doen. Dus we lachen op zich.
1: Heel benieuwd welk nummer dat ze dus straks in duet gaan brengen daar in Beveren. En dankzij onze Radio 2 Ballenbak zijn we ook dit nog te weten gekomen van Niels de Stadsbader.
3: Heb je ooit een liefdesbrief geschreven en naar wie? Zeker. Mira was mijn allereerste kus. En Mira is de zus van Lise Frijn. En wij parfumeerden onze liefdesbrieven. En dat was op papier van de Joepie. Maar niet de posters, maar zo gaat zo van dat... Ja, je kon dat kopen, zo, briefpapier. En dan bespraken we wanneer we onze eerste kus zouden doen. En dit is gebeurd op de nacht van mijn 11e op mijn 12e verjaardag. Rond 4 uur in de nacht. Radio.

0: Soul Sister. Facing love, facing het feit dat je ja zegt tegen een challenge. Dus ja, ik heb mijn badpak mee. Ja, ik ga straks de zee in. Geniet van het zeewater als je erin duikt, stuurt Vincent recht uit Hongarije. Annemie Powell stuurt ook nog Kim, ik leef met je mee. Chris Schuikens uit Afligem, die vraagt zich af, heb je teenslippers mee tegen de kwallen? Veel courage, zal wel leuk worden. En Anne van Assen bevestigt dat, het is heerlijk in de zee, geniet ervan. Weet je wat, geef nog maar een hartje aan Radio 2 op VRT Max. Als je dat nog niet gedaan hebt, dan voel ik mij toch een beetje extra gesteund deze namiddag, als ik die zee inga. Het is 13:55 op de binnenring rond Brussel. Is een half uur file rijden tussen Anderlecht en Zellik. Door een ongeval is de linkerrijstrook versperd. Ook 10 minuten extra op de E40 vanaf Ternat. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. En een kwartier op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid door een ladingverlies. Op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: artiest. Lilian Saint-Pierre, ik kom zacht naar je toe. Ik mag hier straks nog zo'n gloednieuwe zomerhit-cd weggeven. Het is een extra cadeautje deze laatste dagen hier aan de zee van Radio 2 deze zomer. Maar vooral, er is ook nieuws. Nieuws heet van de naald. Dat is voor zo meteen.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag zeggen niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
9: Natuurlijk, het is een kamerbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
8: En dat is?
9: Rust in huis, ook in september.
10: Goed gezien, Camille. De Kamer Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamer showroom of op kamer.be.
11: Kamer, more space for your place.
12: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2.

0: Dua Lipa, Love Again. Kom vooral af naar Blankenbergen zaterdag voor die grote live finale van VRT Zomerhit.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Uiteraard zie en hoor je dan onze 10 topfinalisten. Je weet ondertussen ook al dat Pierre de Mare, superster in Frankrijk, de Franstalige wereld, Wallonië, Frankrijk, Zwitserland, Canada, wel ene van bij ons, de Pierre uit Ukkel. Hij heeft ook al samengewerkt trouwens met die Dua Lipa van daarnet. Maar er is nog meer. Er is nog veel meer. Barbara Dex komt haar pas overleden idool Dolly Parton eren met Jolene. Barbara trekt zelf momenteel ook rond met haar tour From Dolly to Dex door Vlaanderen. Dit najaar onder meer passages in verschillende cultuurcentra. De Roma, de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Dus Barbara Dex is er ook bij. En de openingsact, diegene die de spits mag afbijten nu zaterdag, dat is de one and only. Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Ja. Wie heb ik aan de lijn? Hallo.
2: Ah, ja, Jean Thomas.
0: Ja, Jean Machine, je bent erbij. Hoe top, fijn top, top. Is dat, Jean?
2: Ja, heel blij, heel blij.
0: Maar je weet,
2: ja, super.
0: De toon wordt gezet door de eerste, hè? Dus de lat ligt hoog. De druk even hoog.
2: Dan zal ik zo een Bossa Nova-versie van Kom Wat Dichterbij brengen, hè, om direct zo in de sfeer te komen.
0: Ah ja, dus het woord Kom Wat Dichterbij. Nee, nee. Het is niet jouw nieuwste single Chameleon die je gaat zingen. En er moet natuurlijk een zomerhit link zijn. En Kom Wat Dichterbij, dat is...
2: Ja. De zomerhit geweest in de versie van Reggie Liefde voor Muziek. Maar ja, het mijne song, dus voilà. De link is gelegd.
0: De oervader, het originele nummer. Oeh, daarmee gaan VRT Zomerhit 2016.
2: Ze hebben mij al veel dingen genoemd, maar oervader, dat klinkt zo...
0: Het is vooral eens een eerste keer, Jean.
2: Zo serieus.
0: Ja. Dat verwachten we ook. Een serieus optreden. En gewoon vol een bak ervoor gaan.
2: Ja, gaat geven.
0: Exact dat. Heel fijn, Jean. Heel fijn nieuws dat we wereldkundig kunnen maken bij deze. En we zien elkaar overmorgen, hè.
2: Dat wel super, jong. Met veel plezier.
0: All right. Tot overmorgen, Thomas.
2: Yo. Bye.

0: Radio 2 Zomerhit Backstage.
1: Jammer genoeg niet meer mee in die finale van VRT Zomerhit. Maar er zijn nog 10 topfinalisten die natuurlijk hopen op jouw stem. Ella Bruneels uit Reti. Goedemiddag Ella, wat brengt jou in Blankenbergen?
2: Ik ben hier met 2 vriendinnen naartoe gekomen voor een dagje zee en shoppen en terrasje doen.
1: Beetje genieten, dus langskomen bij Radio 2 aan zee, dat is prachtig. En je bent al goed bezig geweest met de stemmen, hè, op VRT Max.
2: Klopt, ja.
1: Wie mag er van jou zaterdag VRT Zomerhit winnen en waarom, Ella?
2: Mijn favoriet is Bas Serra met All Because of You. Ik had hem al een paar keer zo op TikTok voorbij zien komen. En hij had ook The Voice gewonnen, dus zo kende ik hem dan. En toen ik zijn liedje hoorde, was ik, ja, ik vond het echt heel leuk. Ik heb het ook al een paar keer op mijn werk gehoord. En dan vind ik het ook altijd zo rustgevend om te horen. Dus ja, daarom eigenlijk.
1: Oké, ik zie Jelena en Els uit Sinai al knikken van Ela, Ela, Ela. Wij denken daar anders over. Jelena, zeg het eens.
3: Bij mij Zoë Liva en Aaron Blommaert met Tranen van Goud. Omdat ik heb het al een paar keer gehoord en het is ook wel een heel leuk lied. Het zit ook al in mijn playlist, omdat ik vind het zomers en ook iets, een vibe hebben.
1: Ja, maar de mama, ook zij, denkt er anders over, hè, Els?
4: Ja, bij mij is dat Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam. Gewoon ook een lied met een betekenis. En eigenlijk, ja, wat een goede zanger ook.
1: Was het een moeilijke keuze?
4: Toch wel, hè. Ze zijn mekander allemaal waard. Dus alle 10 zijn ze super, hè.
1: Topfinalisten, hè. Het gaat een topfinale worden. Gaan jullie het live komen volgen, Ella? Of is thuis in de zetel via VRT Max of VRT 1?
2: Ja, toch in de zetel. Het is een beetje ver voor mij. Dus wij gaan gewoon op tv kijken.
1: Ja, niks mis mee, hè. Integendeel, hè.
4: Bij ons hetzelfde, ook via tv.
1: Ja, wel. Ik ga jullie terug richting Sinai en richting Reti sturen. Straks, hè, vanavond, hè. Als het tijd is om naar huis te gaan. Maar niet met lege handen. Want met deze prachtige VRT Zomerhit-CD. Is een dubbelaar met 42 heerlijk zomerhits op. Dus heel veel plezier ermee. En dankjewel voor jullie stem.
2: Ja,
1: goed gedaan.
4: Merci.
1: Ja, en die stem, die blijft dus nodig. Hè. Je kan nog altijd stemmen voor jouw topfavoriet. En dat doe je op VRT Max. Waar anders?

Barbara Dex. Is er dus bij, ja, nu zaterdag komt Jolene van Dolly Parton zingen en op 8 november zingt en feest ze ook mee tijdens Radio Bene, de Red Pack Live in Concert Best of Christmas. Allerlaatste keer, de mooiste Red Pack evergreens, de tofste crooners, toffe kerstliedjes, hele straffe line-up, Radio Bene op VRT Max. Daar bestel je jouw tickets en kan je ook alle info vinden.

0: Jackie Graham, Could It Be I'm Falling In Love. Zou het kunnen dat dit hier de fans van Bart Kael zijn? Ah ja, het zijn de fans van Bart Kael dus.
1: Schooljaar begint.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
1: Oh, man.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Kaart spelen met Lisa Delbo, treintje rijden met Kylie Minogue, de Starlings die niet gaan slapen en een zotverliefde Bart Kael helemaal live in Blankenbergen na 2 uur.
4: Het is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De dodentol in Nepal in het Himalaya-gebergte blijft oplopen. Daar zijn nu al meer dan 350 doden geteld in het grensgebied met de regio Tibet. Vanuit Tibet komen er voorlopig amper cijfers binnen over slachtoffers. Een deel van een gletsjer is er ingestort en dat veroorzaakte een enorme natuurramp. Water, modder en puin hebben hele dorpen met de grond gelijk gemaakt. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist. Daar zijn ook 3 Belgische toeristen bij. De Belgische Jente Peters is pas afgestudeerd als dokter en werkt als hulpverlener in de regio.
5: Het is heel uitdagend met de huidige weersomstandigheden, maar per helikopter vooral en in mindere mate per jeep ook lukt het wel om bepaalde slachtoffers daar weg te halen. Maar natuurlijk zijn er nog heel veel mensen die vermist zijn of die daar vastzitten en waar enkel een beetje hulppakketten naartoe kunnen gestuurd worden. Maar dat is maar een druppel op een hete plaat op dit moment.
4: De modderstroom in de Himalaya is dus veroorzaakt door een gletsjer die voor een deel is ingestort. Dat komt vaker voor in deze regio en er zijn aanwijzingen dat het risico op zulke rampen stijgt door de klimaatverandering. Dat zegt glaciologe Maaike Isebout van de VUB.
6: Met de opwarming van de aarde wordt de hele ondergrond instabieler. Dus de permafrost, de grond die is bevroren, die is heel stijf en sterk. En die warmt langzaam op, waardoor die een stuk makkelijker bezwijkt in sommige omstandigheden. Dus daardoor kan het iets frequenter voorkomen. En ook de gletsjer zelf, als het heel koud is, is die iets sterker. En als het gletsjerijs opwarmt, wordt dat ook iets zwakker. Dus die stort ook makkelijker in.
4: In Brussel is de volledige voorgevel van het Justitiepaleis na 42 jaar gerenoveerd en uit de stellingen. Het Justitiepaleis aan het Polaardplein staat al sinds 1984 in de stellingen voor een grondige renovatie. Maar die liet zo lang op zich wachten dat de stellingen zelf al eens vervangen moesten worden. In 2002 werd de koepel gerenoveerd, maar pas in 2023 was het de beurt aan de gevels. Tegen 2040 zouden de volledige buitenkant en de binnenkant van het gebouw gerenoveerd moeten zijn. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm, tot 30 graden. Tegen vanavond trekken dan onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer en dan wordt het iets minder warm, tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Bijna 2:03, goedemiddag. Op de E40, 20 minuten file rijden vanaf Ternat door een ongeval aan het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Dilbeek en Jette. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost en ook wat aanschuiven op de E17 vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1/2 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem en 40 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid door een ladingverlies. Op andere plaatsen alleen kleine vertragingen.
7: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Kylie Minogue, The Locomotion. En Loco is het helemaal nu.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Ja, met een zot verliefde Bart Kael in Blankenbergen. Dag Bart.
2: Dag Kimmeke.
0: Je was blij hè, zondag toen ik je belde.
2: Ik was heel blij. Ik was echt ontroerd, want ik... Ja, ik vind dat niet vanzelfsprekend om bij de laatste 10 te zijn. Zeker dit jaar. Ik denk dat het dit jaar, want het is het 4e jaar op rij, dat het dit jaar het moeilijkste jaar was. Het meeste, ja, de meeste goede liedjes en ja, een hits allemaal. En zware concurrenten. Maar leuk natuurlijk. Hè. En als je dan bij die laatste 10 bent, dat is toch wel eigenlijk van het publiek en van de fans ook een schouderklopje van te zeggen van je hebt het goed gedaan. En dat doet heel veel plezier.
0: En als je dan zegt, ik ben ontroerd. Hoe uitziet dat dan? Is dat echt met een traantje weg?
2: Dan begint dat zo hier bij keel te stokken. Zo. Dan moet ik zo even een keer of 2, 3 slikken neer dat ik kan verder praten. Maar ik ben eigenlijk wel van emotionele jongen. Luc is meer rationeel, maar hij wil dat nooit toegeven. Maar ik ben eigenlijk door mijn vak waarschijnlijk.
0: Dat is goed. Ja. Niks mis mee, hè? Beetje emotie. Nee, integendeel, hebben jullie het gevierd?
2: God, we hebben eigenlijk geen tijd gehad om te vieren. Maar
0: je moest gaan optreden, hè?
2: Ja. En er waren zelfs 2 optredens die dag nog. En dus het was een zware dag, het zal er daar zo nog. Maar ja, we vieren dat wel tussendoor, zeg maar.
0: Maar je had afgesproken, ik ga dat podium opkomen en ik ga zeggen, ik ben finalist van VRT Zomerrit. Heb je dat ook gedaan tijdens die optreden?
2: Ja, natuurlijk.
0: En hoe reageerden ze?
2: Ja, maar natuurlijk, de mensen heel enthousiast. Ja. En dat doet mij ook plezier, want bedoel, ik zing niet voor mezelf. Hè. Ik doe dat heel graag, maar ik zing voor het publiek. En als het publiek dat apprecieert en dat met liefde ontvangt, ik vind dat fantastisch. Dat is zo mooi, die wisselwerking.
0: Zijn jullie blij dat Bart Kael in de finale zit?
3: Ja!
0: Hebben jullie al teruggestemd op VRT Max?
3: Ja!
0: Ah, voilà, want nu komt het erop aan. Hè. Elke stem telt, Bart Kael. Ja.

0: Lisa Delbo, Liefde is een kaartspel.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: En vanmiddag is het Hartetroef met Bart Kael in de studio. Pas toch bij een zotverliefde, Bart Kael? Hartetroef?
2: Ik ben even niet mee.
0: Zotverliefd, hartetroef, kaartspel.
2: Ah ja.
0: Goh, het is oké, het is oké. Maar vooral, veel mensen hebben hartjes gegeven op VRT Max aan Radio 2.
2: Om jou te laten zwemmen.
0: Ja, heb je dat gevolgd?
2: Ja, natuurlijk. Ik heb ook een hartje gestuurd.
0: Dat is niet waar, Bart.
2: Ik wou de zee in. Zeg, maar er is één ding dat jij niet weet. Hè.
0: Ja, dat
2: is
0: met je meegaat?
2: Nee. Dat met dat tropisch weer. Dat ze, naar het schijn zitten daar zoutwaterkrokodilletjes in het water. En die bijten soms. Dus,
0: ja. En ook kwallen en zo. Dus misschien moet ik mij wel heel goed inpakken. Om ja. In de zee. Ga jij graag in de Noordzee?
2: Goh, dat is van kinds. Toen ik kind was, heb ik wel enkele keren gezwommen, maar sindsdien niet meer. Nee.
0: Omdat je dat niet graag doet?
2: Goh, ik ben niet zo voor die kwallen en zo. Ik heb er eigenlijk schrik van. En in Spanje ook trouwens, dat is ook, daar heb je zo van die blauwe die heel giftig zijn. En ik ben daar geen amateur.
0: Maar je mag altijd mee, hè, want ik doe dat na jouw
2: optreden.
0: Ik ga supporteren.
2: Ben
0: je mee gekomen supporteren?
2: Ja, hoe lang gaat het zwemmen?
0: Ja, zeg, ik heb gewoon gezegd dat ik even de zee
2: in ga. Je gaat zwemmen, alle stijlen gaat je doen. Zwemmen, schoolslag, rugslag.
0: Alleen als je meegaat. Straks na jouw optreden hier, 4:30 op de pier. En nadien zien we wel Bart Kael.
2: Okay.

0: Alicia Dixon, The Boy Does Nothing. The Boy Does heel veel hier. Bart KL is volop foto's aan het nemen met alle fans die geduldig staan te wachten. Dus dat is heel schoon. Amai, zie, kijk, het is met de big smile. En mevrouw is heel content.
1: Win-win is terug.
2: Dus haast je en kijk, want op is op.
1: Kies voor Win-win Basic, Premium of Premium Plus.
2: Experts raden aan minstens één keer per week te luisteren of te kijken.
1: Nu drie voor de prijs van één. Radio, TV en VRT Max.
2: Duizenden andere woorden.
3: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
2: Pas op, straks is het te laat.
3: Win-win zoekt het uit. Volgende week op VRT1 en op Radio 2.
4: Krevel.
5: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
4: Krevel. Leef beter.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
7: Deeltip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Nog voor jij kan denken...
11: Pas op voor die een borduur.
10: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
12: Nee, schat, het is meun.
10: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
13: Een zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
10: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
14: En mijn broer zijn scheve tanden.
10: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
12: Schat, ik zie je graag.
13: Ja, maar...
12: Maar nee, geen maar.
13: Oh.
15: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
16: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
17: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeelpomoes deze week.
16: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
18: Radio 2.
19: Radio 2.
20: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: jongens, nummer van de volle 5 minuten. Hè? All Saints, never ever.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: De oudste van de hoop, maar als een oudschuur in brand staat, dan is die finale plaats verzekerd, hè, Bart Kael.
2: Oei.
0: Zot verliefd en met zot veel stemmen kan het ook de zomerhit worden dit jaar.
2: Je weet nooit. Hè.
0: Wat denk je zelf?
2: Goh, ik probeer niet te denken. Ik ben zo blij dat ik bij de laatste 10 ben. En als er mensen willen stemmen, ja, mogen heel graag natuurlijk. Hè, ja.
0: Ingrid van Sandvliet uit Schilde, die heeft gestemd. Jij bent mijn nummer 1, Bartje. Toi, toi, toi. En ook Evi Jollings uit Herk de Stad laat weten. Helaas moet ik werken vandaag, maar veel succes, Bart. En de groeten ook aan alle KL'ekjes hier. Dus dat is wel sympathiek. Jan Leijers, moeten we ook even vernoemen. Jan heeft een heel groot aandeel in die Zot Verliefd natuurlijk.
2: Sowieso, ja.
0: Heeft Jan ook gestemd? Weet je dat? Ja, heb je dat gecontroleerd?
2: Ja, maar niet gecontroleerd. Ik heb het gevraagd. En ik geloof altijd Jan op zijn woord. En ik heb gevraagd, hebben jouw dochters, hè, want dat is ook belangrijk, gestemd? Er zijn er toch 4? En die hebben ook allemaal gestemd. Ik zei, hebben de echtgenoten en de lieven en hebben die allemaal gestemd? Die hebben allemaal gestemd. Dus er wordt gewerkt aan de winkel. Maar ik denk dat dat bij iedereen zo gaat. Maar wel heel leuk.
0: Ja, is er nog contact geweest? Heb je hem nog gezien, gehoord? Heel
2: ik heb gisteren ben met Jan in de studio gezeten. Ik ben aan het werken aan een nieuwe song voor het najaar.
0: Oh, lala.
2: Het is een heel... Enfin, ja, het is altijd zo raar om het zelf te zeggen. Maar het is een hele toffe song. Een topnummer van Jan. Jan heeft... Ik kan alleen maar heel veel pluimpjes naar Jan gooien. Jan heeft zo'n muzikaal brein en is zo... Ja, die is muziek.
0: Ademt muziek.
2: Ademt muziek, ja. Dat is ongelooflijk.
0: En waar gaat het lied over gaan?
2: Dat ga ik nog niet zeggen. Nee, maar het is echt tof.
0: Eén trefwoord.
2: Kijk, als je gaat gaan joggen, kunt je dat ook zingen. Maar nee, maar dat is... Nee, ja. Ja.
0: Ik zweet.
2: Bijna,
0: oké. Okay. Bart Kael, ook jij krijgt net zoals elke finalist 30 seconden om reclame te maken, om mensen te overtuigen, nog voor jou, voor Zot Verliefd te stemmen, op VRT Max.
2: Wanneer mag ik beginnen? Ben ik al bezig. Ja. Als ik de tv opendraai, dan zie je zoveel negativiteit op tv. En ik denk dat ik met de Zot Verliefd... Ik probeer altijd happy songs te maken met een happy feel. Dat de mensen wat gelukkiger worden. Een liedje dat mensen kunnen meezingen. Bijvoorbeeld bij dit liedje Zot Verliefd kunnen mensen verliefde koppels dat naar elkaar zingen. Dus dat vind ik heel belangrijk. Voor die positiviteit terug de wereld in te sturen. Zodat dat er terug een beetje op de goede kant kantelt. Dankzij Zot Verliefd.
0: Voilà. En nu die stem nog verzilveren. Dat is mega belangrijk. En je weet of

0: Je zegt ook, Bart moet winnen. Amai zeg. Blijven stemmen dus op VRT Max. Op D40 naar Brussel is het 25 minuten file rijden vanaf Ternat door een ongeval aan het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 vanaf Kruibeke. Op de A12 vanaf Ekeren. Op de E19 vanaf Kleine Bareel. En op de E313 20 minuten file vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. 40 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid door een ladingverlies. Twee rijstroken zijn daar versperd. En op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Don Henley, The Boys of Summer. Het is volop zomer in Blankenberge. Het is warm, drukkend warm zelfs. Dus wie weet wat gaat er op ons afkomen. Fingers crossed. Komt wel goed, hè. Straks ook nog Laura Tesoro. Om 7:30 live bij Radio 2 aan Zee. Maar om 16:30 Bart KL. En dadelijk in je radio, onderweg met Bazaar.
1: Volgende week is Peter van der Veyre helemaal terug.
2: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
3: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
1: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
3: En amusant.
1: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
4: Ja.
3: Jawel, vrienden. Ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in jullie oren.
5: Elke dag telt.
3: Let's go.
6: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
7: Ja, je hebt gezegd.
6: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
7: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
6: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
7: Je hebt weer gezegd. Maar spelletje.
6: Maar dat telt toch niet?
7: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
6: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
8: Nieuwe software. Op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
10: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
11: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenberge of op VRT 1 en VRT Max.
12: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Lijzen.
13: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

0: Bazaar featuring S10. Onderweg. Beetje zoals Bart en Luc, samen onderweg. Goed, er zijn ondertussen verschillende manieren om VRT Zomerhit te beleven hier. Zaterdag in Blankenbergen, die live show. Sowieso is het allemaal vrij toegankelijk. Het is gratis voor iedereen. Dus meer dan welkom om mee te komen zingen en feesten zaterdag. Je kan ook VIP naar Zomerhit komen. Maar die VIP-tickets die zijn ondertussen allemaal al verkocht. Die zijn de deur uit. Ook dat VIP Deluxe arrangement. Heel chic cadeau van de stad Blankenbergen hebben we gisteren al weggegeven. Maar als je de energiequiz meespeelt op VRT Max, wel, dan kan je die VRT Zomerhit finale ook nog wel op een heel unieke manier beleven. Vul de energievragen in en misschien word jij dan wel overmorgen thuis opgehaald. Mag je hier in Blankenbergen van een picknick komen genieten en smullen. En sta je ook helemaal vooraan aan het VRT Zomerhit podium. En wat het extra tof maakt is, je mag dus ook nog 3 andere mensen meenemen. Het is een cadeau voor 4. Speel snel die energiequiz mee bij Radio 2 op VRT Max.
1: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.

0: Blijft een geweldige schijf van Madonna, hè. De 90s. En Vogue. En ook deze twee staan mee in die finale van VRT Zomerhit. Ik heb het niet over Maxime en Babette. Oh. Ook niet over Aaron en Zoe, maar over Gert en James.
1: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stem. Zomer.

0: kom gerust nog even zwaaien. Een beetje genieten van de sfeer in Blankenbergen, want zaterdag overmorgen is onze laatste dag hier deze zomer. Vanaf zondag zitten we terug allemaal onder die toren daar in Brussel. Elke dag telt voor
1: twee. Radio 2.
2: AV. Beleef de Romeinse tijd op 29 en 30 augustus in Tongeren. Zie ambachtslieden stoffen verven, ijzersmeden en potten draaien. Trek naar de arena voor het spektakel der gladiatoren. Bak zelf Romeins brood en geniet van Latijns gezang. Het Romeinenfestival, tweede editie, op 29 en 30 augustus. Meer info op galloromeinsmuseum.be.
3: Marcel,
4: ja?
3: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
4: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken, hè.
3: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
4: Ja.
3: Ah, ja.
5: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Limburg.
6: Oh ja, man.
7: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
6: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
7: Ik hoef deze echt niet te weten.
6: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.
7: Huh? Allee, watermeloen of zo.
6: Ik kan echt niet volgen.
7: Of mijn jessekes voor de barbecue.
5: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
7: Doe eens naar rechts.
5: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
7: Oh, we hebben een match.
5: De dagelijkse kost-app.
8: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
9: Hoe lang nog?
10: Papa, ik heb honger.
9: Verveel me.
8: En je hebt vakanties met Ketnet.
11: Dit wordt echt geweldig.
12: Ad Inferos.
13: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
14: Natuurlijk.
13: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
15: Mama, mag ik op de hotspot?
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
3: Marcel,
4: ja?
3: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
4: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
3: Ja,
5: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Limburg.
16: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Limburg? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
17: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: 125 kilometer fietsen aan 27 kilometer per uur in het wiel van sportstaan in het Radio 2 peloton op de gordel. Schrijf je in.

0: Het is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de gevangenis van Scheveningen in Nederland is oorlogsmisdadiger Ratko Mladic overleden, bijgenaamd de slager van de Balkan. Mladic was de legerchef van Bosnische Serviërs en was verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica in 1995. Een portret van de man door Christine Bonneure.
1: Ratko Mladic was de legerleider van de Bosnische Serviërs tijdens de Balkanoorlogen van de jaren 90. Samen met politicus Radovan Karadzic was hij verantwoordelijk voor de belegering van Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië, voor etnische zuiveringen en vooral voor de volkenmoord in Srebrenica. Daar werden in de zomer van 1995 meer dan 8000 moslimjongens en mannen vermoord. Mladic kreeg levenslang van het VN-tribunaal in Den Haag.
2: Mr. Ratko Mladic... to life imprisonment.
1: Mladic ontkende alle schuld. Nationalistische kringen in Servië zien hem nog altijd als een held.
0: Op de eerste dag van de inschrijvingsperiode voor de nieuwe staatsbon gisteren heeft hij bijna 200 miljoen euro opgeleverd. Dat is veel voor een staatsbon die gewoon belast wordt aan 30%. 3 jaar geleden trok de uitgifte van een speciale staatsbon aan een fiscaal gunsttarief enorm veel spaargeld aan. Daarop verhoogden de commerciële banken ook hun rente. Nu speelt er een gelijkaardig effect. Zowel de kleinere en de middelgrote banken als een groot deel van de Belgische grootbanken verhoogde al hun rente op termijnrekeningen. De sectorfederatie van autocarbedrijven vraagt meer middelen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Die middelen zijn nodig om de chauffeurs betere contracten te kunnen aanbieden. Dat zegt Pieter van Bastelaren van de autocarfederatie FBAA.
3: Nu zijn het korte contracten die het hele schooljaar door worden verder gezet, met telkens dus onderbrekingen per vakantieperiode. Het is belangrijk dat een schoolbuschauffeur die zich met hart en ziel inzet voor de leerlingen aan boord, dat die kan rekenen op een heel sterke sociale bescherming gedurende het hele schooljaar door.
0: Openbaar vervoersmaatschappij De Lijn coördineert het leerlingenvervoer, maar besteedt een groot deel van die ritten uit aan de private autocarsector. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm tot 30 graden. Tegen vanavond trekken dan onweersbuien over ons land en die kunnen intens zijn. Met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer en dan wordt het iets minder warm tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Ja, het is doef, gelijk ze bij ons zeggen. Laf weer, amai, drukkend warm. Bijna 3:03 op de Antwerpse ring richting Gent. Meer dan 1 uur file rijden tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Door een ladingverlies zijn 2 rijstroken versperd. 30:30 richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Berchem. In Antwerpen-West is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Naar Antwerpen daardoor een kwartier erbij op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. De A12 vanaf Aartselaar. 10 minuten bumper op de E17 vanaf Kruibeke. Op de A12 vanaf Ekeren en op de E19 vanaf Edegem. En op de E313 is het 25 minuten file rijden vanaf Franst. De buitenring rond Brussel kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen door een ongeval daar op de linkerrijstrook. De binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Op andere plaatsen alleen kleine vertragingen.
5: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op

0: komt de schoon zo nog even niet.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: En dan vraag ik mij af, wie is de meest ideale schoonzoon? Jij, de gevoelige Bart KL of de rationele Luc Appermond?
2: God, dat is een hele moeilijke vraag. Ja, maar ik zou gaan voor Luc. Luc is een hele lieve, maar heel gestructureerd, geordend. En ja, dat is toch altijd toch meegenomen, hè, in een huisgezin.
0: Heb je dat nodig?
2: Maar ik heb dat zelf ook wel een beetje. Als je bij mij op mijn bureau komt, ik ben een beetje autistisch wat dat betreft. Alles ligt zo. Kijk, gelijk dat zou ik bij mij thuis moeten zo liggen.
0: Het stickervel wat nu scheef lag, echt een beetje.
2: Ja, of uw telefoon, dat moet dan.
0: Ja, eigenlijk mag die daar ook niet liggen.
2: Mag die daar niet liggen?
0: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee?
0: Ja, dus voilà, dat is properder, hè?
2: Maar dat vind ik goed. Je flesje water in de houder, dat vind ik bijvoorbeeld goed al. Maar kijk, als dat dan hier staat, zou ik zeggen, nee, dat is slordig.
0: Ah, ja. In alles?
2: Ja, in veel toch. Ik vind dat ook geen goede.
0: Maar ja, samen twee ordelijke mannen, ja, dat is een opgeruimd.
2: Ja, het zijn vaak mensen die naar thuis komen en zeggen, amai, dat is hier proper.
0: Proper. Maar ook niet alleen thuis, samen onderweg ook nog altijd dit najaar.
2: Ja, ik ben tussendoor, tussen de drukke bezigheden door, ben ik met Luc volop bezig ook aan de teksten, want er komt een heel nieuw stuk in de show die ik vorig jaar al gedaan heb. Vorig jaar was het onderweg en dit jaar is het samen onderweg. We doen 10 cc's in heel Vlaanderen, waaronder Oostende, Maldegem, Zoutleeuw, Lanaken, heel veel.
0: Staat ook op je website.
2: Het is eigenlijk wel heel leuk. Het is met heel veel, met de live band natuurlijk, maar met heel veel mooie visuals, maar ook met foto's die geprojecteerd waren van toen we klein waren. Van eigenlijk is het heel mooi om te zien, afgewisseld met liedjes, met verhalen.
0: Dit en een allerlaatste keer.
2: En de allerlaatste keer, ja.
0: Dus het is nu of nooit?
2: Het is eigenlijk, Luc die zei ja, of ik, ja, ik weet niet wie dat heeft gezegd.
0: Stik het maar weer op Luc.
2: Ja, het is Luc geweest, voilà.
0: Je mag dadelijk nog even aan de Radio 2 ballenbak draaien, maar verlekker ons nu al even, Bart KL, met de setlist om 16:30. Wat ga je zingen?
2: Ik moet natuurlijk sowieso zeilen voor het eerst aan de Marie-Louise, want ja, als ik dan niet zing, kom met zeg, alleen, ik heb dan, we zijn speciaal gekomen. Zot Verliefd ga ik natuurlijk zingen.
0: Uiteraard.
2: En wat zou ik nog zingen? Maar vorige week heb ik gezongen van Mooi Weer Vandaag, maar ik ga vandaag voor Wat Is Jouw Geheim, denk ik.
0: Ah, dat is ook nog iets tof.
2: Dat is
0: heel leuk. Kijk er wel naar uit.
2: Is dat goed aan jou?

0: Ozark Henry, this one's for you. Dat muntje daar, Bart Kuil, dat is voor jou.
1: En wat kan ik winnen?
0: Een hele leuke vraag.
1: Okay, kom,
0: allee.
1: Okay, ja.
0: In de Radio 2 ballenbak. En dan effectief zien welke vraag er uitgerold komt.
1: Ja, ik heb prijs.
0: Altijd prijs, altijd gewonnen. Bij Radio 2, nu je hem nog open krijgen. Dat briefje open en dan de vraag.
1: Wat is het meest of minst lekkere eten dat je ook backstage hebt gekregen?
0: Ah.
1: Ja. Wel, ik ga nu eerlijk zeggen van het lekkerste, want ik ga altijd uit van de positieve. Hè. Maar ik ben niet zo lang geleden, een week of drie geleden, bij de liveband moeten spelen op een privéfeest. En daar hebben we eerst als voorgerecht een echte langoustine, maar een grote dikke langoustine gekregen. Daarna heb ik een kreeftenstaart gekregen met appeltjes. Er alles erbij. En nog een heel leuk dessert was er ook bij, met meringue en allee, heel...
0: Maar allee zeg, voor ja, maar, een optreden.
1: Ja, maar dat was eigenlijk een feest, een privéfeest. En ze hebben dus ons laten... backstage laten mee eten van hetzelfde
0: ding wat de mensen kregen. Ja.
1: Ja, dat was gewoon geweldig.
0: En kan je dan nog zingen nadien?
1: Jawel, dan heb ik extra energie. Dus dat is een goede tip voor alle inrichters.
0: Hè? Ah, voilà. Ja, dan hoop ik dat het eten hier, allee, de snacksjes, ook een beetje naar uw goesting zijn. Want natuurlijk, zometeen over een klein kwartiertje, dan sta jij op ons podium hier om 3:30. Brigitte Herkes uit Geetbets, die stuurt nog door, al heel veel jaren zot verliefd op Bart Kael. Dus ik hoop dat hij dit jaar echt mag winnen. Dikke, dikke knuffel.
1: Het zijn allemaal schatten, dankjewel.
0: En blijven stemmen op VRT Max. En wij zien elkaar hier dadelijk op het dak van ons radiostudio.
1: En ik zie jou daarna in de zee, in de Noordzee.
0: En jij gaat mee.
1: Marie-Louise, dan stap je niet. Ja, ja.

0: Tijdens uitstappen in de bus zongen we dit altijd mee. John Denver, Take Me Home, Country Roads. Dadelijk de jam, Town Called Malice.
1: Je vindt Radio 2 nog tot en met zaterdag in Blankenbergen.
2: Kom vandaag langs met je vrienden of je hele gezin.
1: Ontmoet

0: veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
1: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat! Hij wordt al een Sonja-woord, Ternat!
2: Ja, je dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
1: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
2: In Ja de en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré-gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Radio 2.

The Jam, Town Called Malice. Dadelijk Bart Kael hier live bij Radio 2 aan Zee. Tenminste, als hij van die fans vanaf geraakt, wou ik bijna zeggen. Ze blijven maar vragen voor foto's en handtekeningen om 3:30. Dus over 6 minuten, normaal gezien, kan je meekijken via VRT Max. Of nog naar de pier komen als je in Blankenbergen bent, want dat is gratis. Voor Luc Appermond daarentegen moet je betalen voor je tickets voor de opnames van de Zoete Inval. Maar dan krijg je natuurlijk ook taart en koffie. Goed gezelschap ook daarbij. Heerlijke panelleden waarmee je goed kan lachen. Is heel goed voor de buikspieren. Schudde buiken van het lachen. En dan Luc Appermond als uitstekende gastheer. Vanaf volgende week, vanaf 1 september, trekt hij weer door het land. Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Harelbeke zijn de eerste stops, zie ik hier. En jij kan dus jouw tickets bestellen via Radio 2 op VRT Max.

0: Pink, raise your glass. Zullen we doen, hè? We zullen klinken op het feit dat Bart Kael alweer bij die finalisten van VRT Zomerhit is. En dat hij hier nu aan het optreden gaat beginnen live bij Radio 2 aan Zee. Kwartier, dikke, dikke, dikke ambiance verzekerd. Je kan meekijken via VRT Max. Op de Antwerpsring richting, richting Gent. Liever 1 uur file rijden tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid is door de hitte, denk ik. Door een ladingverlies zijn 2 rijstroken versperd richting Nederland. Een half uur bumperen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen bumperen op de E313. Half uur vanaf Randst op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. 20 minuten en verder nergens meer dan 10 minuten aanschuiven. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarden. En ter Vuren. Op de E42 van Luik naar Bergen ook 1 uur file ter hoogte van Namen. Daar is door een ongeval de weg versperd. Je moet omrijden via, vanaf afrit 12. En op andere plaatsen zijn er alleen nog wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Natalia, Fragile Not Broken. Ja, die Bart Kael, die had een heel kleerkast meegebracht naar Blankenbergen. Die had een regenjas mee, nog een dikke jas om over aan te trekken daarnet. Ik vroeg van, kan dat eigenlijk zo in mijn t-shirt? Ik zeg, tuurlijk Bart Kael, tuurlijk kan dat. En als je nu meekijkt via VRT Max, je ziet dat hij, het ziet er allemaal heerlijk zomers uit. En zo klinkt het ook. Applaus van het enthousiaste publiek. Mensen zijn talrijk opgekomen naar het plein hier voor ons Radio 2-studio. Het is heerlijk. Wat is jouw geheim? Het eerste nummer heeft hij live gezongen. En zo meteen het vervolg.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
5: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
6: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
9: Wat? 150 baht?
8: Schatje, dat is 4 euro.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
8: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Mannekes! Bompie! Die zijn augustus, hè?
12: Ja, ja, dat weten we.
11: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
13: Ja, ja, dat weten we.
11: En om ons huisje wat op te frissen.
12: Ja, ja, het schilderen en zo.
11: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
13: Wat blief,
11: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
13: Naar Gamma!
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma.
14: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Gamma, jouw verfexpert.
16: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
17: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
16: Oh, amai.
17: Lidl, dat kan tellen.
18: Krevel.
19: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
18: Krevel. Leef beter.
5: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

Ronan Keaton, When You Say Nothing At All. Het verschil kan niet groter zijn dan wat er hier gebeurt op dit moment bij ons in Blankenbergen, live bij Radio 2 aan Zee. Bart Kael, en hij is aan het zeilen, vrienden. Hij laat het publiek meezingen. Ja. Zo is het gemakkelijk, hè? Allee, Bartje, come on.

Amai, het is genieten hoor. Bart heeft ook al voorgesteld aan de fans om na elk nummer een kledingstuk uit te trekken. Zo warm is het hier in Blankenbergen. En hij kent de regels van het spel, want hij is een beetje de mensen aan het beïnvloeden ook. Hij zegt, je kan je keuze nog veranderen, eventueel als je dit lied ook leuk vindt. En dan zong hij zijn zot verliefd. Dus effectief, als je al gestemd hebt deze week, kan je je stem nog aanpassen. Het is altijd de laatste stem die telt op VRT Max.

Wham and Freedom. Inge de Rondruit Aartselaar die heeft meegekeken via VRT Max. Wat is hij schitterend, Bart KL. Ik word er helemaal blij van. Vanavond om 19:30 nog iemand om heel blij van te worden hier op ons podium live bij Radio 2 aan Zee. Lara Tesoro. En dan morgen de allerlaatste dag met Gert en James. Morgenmiddag om 16:30. En morgenavond de afsluiter Bas Serra.

0: Als het water van de Noordzee te koud is, dan bestaat de kans dat ik ook wel een beetje breathless word, zoals de Course hier. Maar goed, belofte maakt schuld. Dus badpak aan en gaan met die banaan dadelijk na 4 uur. In ruil voor die 20.000 hartjes op VRT Max. Ja, het gaat gebeuren, vrienden.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit maar we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat hij kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
5: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
6: Ah, alles is gesorteerd.
5: Kast. Voor de interieurlover, de...
6: Amai zeg, wat een eyecatcher.
5: Kast. Voor de ouder, de...
6: Van wie is deze eigenlijk?
5: Kast. En voor de tiener, de...
6: Raak mijn spullen niet aan!
5: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
7: Maatkasten Online.
5: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be.
8: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
9: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
8: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
10: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15 inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
12: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
13: Veel succes straks, DJ Kim, in de Noordzee. Ik heb gehoord trouwens dat ze ook nog een verrassing voor haar hebben. Misschien nog een kwal die erbij gegooid wordt. Wie weet.
14: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
13: Het zal al zeker Mladic niet zijn, want die is dood.
15: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Ratko Mladic is overleden, de Servische oorlogsmisdadiger die verantwoordelijk is voor de genocide in Srebrenica in 1995. Hij zat een levenslange celstraf uit in de gevangenis van Scheveningen in Nederland en is daar overleden. Een portret van de man door Christine Bonneure.
16: Ratko Mladic was de legerleider van de Bosnische Serviërs tijdens de Balkanoorlogen van de jaren 90. Samen met politicus Radovan Karadzic was hij verantwoordelijk voor de belegering van Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië, voor etnische zuiveringen en vooral voor de volkenmoord in Srebrenica. Daar werden in de zomer van 1995 meer dan 8000 moslimjongens en mannen vermoord. Mladic kreeg levenslang van het VN-tribunaal in Den Haag.
17: Mr. Ratko Mladic... to life imprisonment.
16: Mladic ontkende alle schuld. Nationalistische kringen in Servië zien hem nog altijd als een held.
15: Nu de brand in de Hoge Venen onder controle is, is het grootste deel van het natuurgebied dat niet getroffen is weer toegankelijk voor wandelaars. Wandelpaden en restaurants zijn er weer open. Het deel van het veengebied dat afgebrand is, blijft verboden terrein. Daar wordt ook nog altijd nageblust. In totaal ging zowat een derde van het natuurgebied in vlammen op. Prins Gabriel, het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde, is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School. Rond deze tijd ontvangt hij na 4 jaar zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen. Medestudent Julien is vol lof over de prins.
18: Eigenlijk is dat een heel normaal persoon. Iedereen denkt altijd omdat hij prins is dat hij anders is dan anderen, maar je kan die gewoon vergelijken met u en ik. Is dat hij een andere adellijke titel heeft dan wij geen. Maar hij is wel heel gemotiveerd altijd. Hij heeft een stage in het Frans Vreemdelingenlegioen gevolgd, een jungle stage, die echt wel redelijk zwaar is. En daar heeft hij het best goed gedaan en dat typeert hem ook wel. Het is echt wel een hele taaie man.
15: De prins zal zijn opleiding bij Defensie verder zetten in Aarlen om pelotonscommandant te worden bij de infanterie. Later wil hij paracommando worden. En op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers, de nationale vrouwen, zo pas hun laatste groepsmatch gewonnen. De Belgen verrasten topland Nederland in 5 sets. De beslissende tiebreak eindigde op 15-13 voor de Belgen. De Tigers wonnen alle 5 hun groepsmatchen en ze zijn ook zeker van groepswinst. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm, tot 30 graden. Tegen vanavond trekken dan onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer en dan wordt het iets minder warm, tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Radio 2 aan zee.
19: David van Ottegem.
13: Oh, goed gedaan van Prins Gabriel.
19: VRT Radio 2.
13: Proficiat. We gaan hier ook proberen een vlekkeloos parcours af te leggen. Tot 8 uur vanavond. Radio 2 live van aan de pier. Met de popgun om mee te beginnen.

0: Belpop om dit uur mee te starten. De Popgun. Ja, dat is jaren 80, begin jaren 90. Wherever you may go. Geproduceerd door Jean Blouten trouwens. Tof om nog eens terug te horen. Mirjam, je bent er ook weer bij voor onze files vanavond.
1: Ja, klopt inderdaad. 180 kilometer heb ik ondertussen. Dat betekent voor de Antwerpse ring richting Gent een half uur extra. Bij Antwerpen-Zuid is door een ladingverlies rechts dicht. Richting Nederland komt er 3 kwartier bij. Daar staat bij Antwerpen-Centrum dan weer een defect voertuig in de weg. Naar Antwerpen 20 minuten vanaf Frans en een half uur vanaf Antwerpen-Haven. Maar verder daar nergens meer dan 10 tot 15 minuten. Voor Brussel op de buitenring een dik half uur Viergolfen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring komt er bijna een half uur bij tussen Bijgaarden en Tervuren. Dan de E42 van Luik naar Bergen. Een dik uur file ter hoogte van Namen, want daar is door een ongeval de weg volledig versperd. Je moet er omrijden vanaf afrit 12. Naar Aken op de E40 bij Luik ook een half uur extra door te werken. En verder op andere plaatsen kleinere vertragingen.
0: Oké, toch wel een speciale sportdag vandaag ook. 2 keer een clash van de lage landen. Nederland tegen België, zowel op het EK volleybal voor vrouwen als op het WK hockey voor vrouwen. En je hoorde het daarnet, Yellow Tigers hebben net tegen Nederland hun 5e overwinning op rij binnengehaald. Ja, dat was heel spannend eigenlijk. Eerst stonden ze achter, dan gelijk, maar hebben dan uiteindelijk toch die overwinning binnengehaald. Veel, veel geluk gehad misschien, of zijn ze gewoon heel erg goed? Zal dat wel zijn. Yellow Tigers, dikke proficiat. En straks om 6 uur spelen de Red Panthers op het WK hockey de halve finale ook tegen Nederland. Dus. En nog 5 kilometer te gaan, ook in de 6e etappe van de Vuelta. Een pittige heuvelrit. Vandaag ook ontzettend warm voor de renners. Ze rijden daar in temperaturen van 39 graden. Maar Wout van Aert voorlopig op kop. Dus ook veel succes voor hem van hieruit.

Het is nog 53 kilometer. In de Vuelta. Dus nog wel eventjes. Justin De Wild ondertussen met zijn kroegknaller. Zo noemen ze dat in Nederland. Hij heeft hier ook al geknald bij Radio 2 aan Zee natuurlijk. Cheerio, een monsterhit. Dat is al zeker. Radio 2. En nu gaan we de kroeg in met Ed Sheeran. Die is niet vies van wat gezeur en gezucht. Maar dat kan ook mooi klinken uit zijn mond, toch?

0: Rick James, Superfreak. En ik denk dat DJ Kim een beetje zenuwen heeft. Want die had normaal gezien al onderweg moeten zijn naar de branding. Om zich in de Noordzee te storten. Maar ja, er zijn een paar complicaties. Maar goed, het is toch de bedoeling dat ze dat binnen dit en een half uur doet. Er zijn luisteraars die zich afvragen of je dat ook zal kunnen bekijken via VRT Max. Wel, ik heb een cameraploeg klaarstaan om haar te volgen. En om ook te filmen wanneer ze uit het water komt. Dus blijf Radio 2 aan zee volgen, ook via VRT Max. En dan zal je wel zien wanneer onze zeehond, zoals die hier door Mirjam uit Oostende wordt genoemd, uit de Noordzee komt.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Het zijn Refive Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
10: Ah ja?
9: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
10: Hé, maar die lust ik ook.

0: Hè?
1: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Christophe zingt Tura XXL, een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
3: Als de muur konden praten.
2: Al de hits van Wil Tura in één concert op zondagnamiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Radio 2. Elke dag telt voor twee.
6: Ik las

Tom van Samang meer dan ooit. En het strafste nieuws van de dag vind ik persoonlijk uit eigen land dan toch tenminste. Ja, dat is toch wel wat onze collega's van de RTBF hebben ontdekt over de natuurbrand in de Hoge Venen. En over hoe die mogelijk is ontstaan. Want willen we dat niet allemaal weten, de grootste brand ooit in ons land? Nu, wat blijkt, ze hebben aan de hand van beelden van een parachutist die net uit een vliegtuig was gesprongen toen de brand pas begonnen was, en beelden van een eerdere reportage die ze zijn gaan draaien op diezelfde plek, hebben ze kunnen zien dat er gemaaid is geweest op die dag door een grote maaimachine. En landbouwers of aannemers die ook met dat soort machines werken, die zeggen dat die echt wel vonken kunnen veroorzaken, zo'n machines, omdat die de grond eigenlijk omwoelen, frezen zoals ze dat noemen. En als die tanden een steen of zo raken, dan schieten daar vonken uit. Dus het zou kunnen dat die grote veenbrand zo is ontstaan. Er wordt nu onderzocht of er effectief opdracht gegeven is om te maaien op die 14e augustus. Maar dat het dom is om dat te doen als het zo droog is, dat is zeker. Maar weet je wat ik het strafste van al vind? Dat het een plek is dat door het Waalse Natuur en Bos wordt beheerd. En dat die dus maaien om de biodiversiteit te bevorderen. Dus als die echt verantwoordelijk zouden zijn voor die gigantische brand, ik zeg wel als, hoe tragisch zou dat dan zijn? Dat je net door de biodiversiteit te willen bewaren de grootste natuurramp in ons land veroorzaakt. Radio 2 wordt misschien wel een zwart geblakerde bladzijde ook in de geschiedenis van het Waalse Natuur en Bos dan. Morning.

0: Oh, mooi hè. Zeg, jullie zijn er weer. De K3-fans van gisteren. Hallo. Zeg, maar K3 was gisteren. Voor wie komen jullie vandaag dan?
1: Emma van Ketnet.
2: En Laura.
0: Ah, voor Hallo Kroket. Straks om 5:30. En misschien een beetje voor Laura Tesoro ook. Misschien een heel klein beetje. Een klein beetje, ja. Okay. En wat vinden jullie van Basera? Daarnet nog gehoord.
1: Goed.
0: Gewoon goed.
1: Die vriendinnetjes van mij zijn een hele grote fan van Bas.
0: Dus voilà. Dus die zullen wel op hem gestemd hebben dan.
1: Die willen heel graag dat hij wint.
0: Welkom bij Radio 2 aan Zee.

0: Zitten daar nu ook haaien in die car wash? Ik hoorde ze over sharks zingen. Christina Aguilera en Missy Elliott. Noordzee wash voor DJ Kim op dit moment. In het sop met haar. En goed onder je oksel, zei Kim. Daar word je schoon van.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Het nieuws uit je buurt nu.
3: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Limburg met Ilse Suffleers. Politie Lama heeft deze week samen met politie Antwerpen een 40-jarige Antwerpenaar gearresteerd in Lanaken. De man werd zowel nationaal als internationaal gezocht voor seksueel geweld en oplichting. Het Antwerps gerecht had hem tot 37 maanden cel veroordeeld voor oplichting en informaticafraude. In Duitsland werd hij gezocht voor seksueel geweld. De man verbleef bij een vriendin in Lanaken. Na zijn arrestatie is hij naar de gevangenis van Hasselt gebracht. Na zijn celstraf hier wordt hij aan Duitsland uitgeleverd. Vlaams minister van Binnenlandse Zaken Krevits heeft vandaag enkele Limburgse gemeenten bezocht om te luisteren naar de noden van de lokale besturen. Zo was ze in Lommel en Voeren. In Lommel wil het stadsbestuur meer middelen om kamerwonen tegen te gaan. Burgemeester Bob Nijs.
4: Dat was de eerste keer dat de minister daar op die manier mee geconfronteerd wordt, omdat het ook geen fenomeen is wat in heel Vlaanderen zich afspeelt. De grensregio speelt ons op dat vlak zeker parten. En zij heeft ons toegezegd om daar ook in open dialoog te gaan met haar administratie om te kijken hoe we bijkomende tools kunnen krijgen om dat kamerwonen een halt toe te roepen.
3: Momenteel is Krevits in Tongeren-Borgloon. Al meer dan 1200 dieren in Limburg vonden dit jaar een nieuw baasje via het platform adopterendier.be. In heel Vlaanderen gaat het om meer dan 6300 dieren. De voorbije 3 jaar steeg het aantal adopties via het platform. In Limburg worden katten het vaakst geadopteerd via de website. Voor kattenasiel Catalea is het platform noodzakelijk om mensen te bereiken, zegt Natalia Heren.
5: Wij hebben bewust gekozen om geen website te maken, omdat dat één heel veel tijd in beslag neemt en ook een kostenplaatje, en dat wij dat geld liever in onze kitten steken. Dus gebruiken wij het platform van Adopt een Dier. En wij merken dat daar ook heel veel mensen toch een bezoekje opbrengen en op die weg ons asiel vinden. Ook mensen buiten de provincie. Dus we hebben er zelfs van West-Vlaanderen, van Antwerpen, die op die manier onze kittens vinden en zo tot overgaan tot adoptie.
3: En dan nog voetbal. Vanavond speelt STVV in Cyprus tegen Omonia Nicosia en op door te stoten in de Europa League. STVV won de heenwedstrijd met 1-0. Een groep van meer dan 200 STVV-supporters is naar Cyprus afgezakt. Zij hopen op een overwinning. Roel Vlemings.
6: Ik hoop eigenlijk dat we ons eigen spel spelen en dat we redelijk snel 0-1 kunnen voorkomen. Eerlijk is eerlijk. Ik vond Omonia niet slecht voor de dag komen op stadion. Die hebben redelijk wat kansen gemist. Wij zijn redelijk goed weggekomen, dus ik denk als het snel 1-0 wordt, dat het een moeilijk verhaal wordt. Dus ja, maar hopen op die voorsprong en dan maken we een kans.
3: Vanavond bewolkt een kans op felle onweersbuien met hagel en rukwinden. Nieuws uit Limburg ook in de app van VRT Nieuws.

0: Shawn Mendes, Stitches en Mirjam, waar staan de files?
1: Nog altijd op de Antwerpse ring. Daar moet je in beide richtingen bijna 3 kwartier extra rekenen. Naar Gent is er bij Antwerpen-Zuid hinder door een ladingverlies op de rechterrijstrook. Naar Antwerpen 20 minuten vanaf Melcelen en vanaf parkeerterrein in Kruijbeke. Een half uur ook vanaf Antwerpenhaven op de A12. Voor de buitenring rond Brussel 3 kwartier vierde golven tussen Wezenbeek en Wemmel. Over de binnenring komt er een dik half uur bij tussen Deelbeek en Tervuren. Dan de E42 van Luik naar Bergen, 1,5 uur file ter hoogte van Namen. Daar blijft door een ongeval met een vrachtwagen de weg versperd. Je moet daar omrijden vanaf afrit 12. Naar Aken op de E40 bij Luik ook 3 kwartier vertragen door de werken daar. En verder op andere plaatsen kleinere vertragingen.
0: En wie wil mee eikelmuizen spotten in de Vlaamse Ardennen? Ik heb een oproep zien passeren daarover. Waarom zou je dat doen? We zoeken het straks uit.
2: Op zondag 6 september kan je weer fietsen, wandelen en genieten tijdens de gordel. Kom naar het Focuspunt in provinciedomein Huizingen of de Plantentuin Meissen voor een ideale mix van beweging, plezier en optredens van onder andere Matthias Vergels. Ontdek, proef en beleef de groene Vlaamse rand in een van de gordelpelotons. Of kies voor avontuur met de Gordel Gravel en ontspanning met Tai Chi.
3: En ook het Radio 2 peloton van onze eigen sportstam zoekt nog versterking.
2: Schrijf je snel in bij Radio 2 op VRT Max en ontdek er het hele programma van de gordel.
4: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
5: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
7: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
8: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenbergen of op VRT 1 en VRT Max.
9: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
10: Krevel.
9: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
10: Krevel, leef beter.
11: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
12: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
13: Lotto, omdat het kan.
0: Ja, ik had ook liever gezien dat ze haar haar zou laten afscheren of een tattoo liet zetten in haar nek. Maar uiteindelijk is het zwemmen in de zee geworden. DJ Kim waagt zich, as we speak, in de Noordzee. En dat doet ze normaal gezien niet graag, ook al presenteert ze hier al jaren aan de kust, elke zomer. Maar omdat jullie Radio 2 meer dan 20.000 hartjes hebben gegeven op VRT Max, is ze bereid om kwallen en pietermannen voor ons te trotseren als tegenprestatie. Je kan het nu zien via de Radio 2-app of via Radio 2 op VRT Max. En wij gaan haar straks ook staan op te wachten wanneer ze uit het sop komt. Dus blijven luisteren.

0: Jan Dirkens even komen binnenspringen hier in onze radiostudio. Hallo, en je bent hier met je vrienden. Wie zijn dat allemaal?
1: Ja, dat is onze vriendengroep.
0: Oh, en van waar zijn jullie?
1: Van Nederland.
0: Ik dacht het al. Ik dacht, die heeft een Nederlands accent. Ik wil de groeten doen aan jouw vriendin. En waar is die dan?
1: Die is ook in Nederland.
0: Waarom is die niet mee?
1: Ja, nu waren we alleen met de jongens op vakantie.
0: Ja, is die dan niet plezanter?
1: Ja, misschien zo alleen wel. Met
0: ja, toch?
1: Leuk gezegd.
0: Enfin, ja. Ik heb Antoon voor jou. Is dat goed? Ja. En voor je vriendin. De enige, die ken je wel waarschijnlijk.
1: Ja, ja, die is leuk.
0: Ja, die is ook een Nederlander. Dus laat jullie gaan, jongens.
2: Radio 2 aan Zee.

0: Hier voor al onze Nederlandse vrienden en ook de Vlaamse fans van Antoon, want die zijn er ook en die worden steeds talrijker. De enige. Kijk even mee via VRT Max naar Radio 2, want wie komt daar uit het sop gewandeld? Dag Kim de Brie.
1: De Kimmermin is gearriveerd terug aan wal. Ah, David, het was leuk.
0: Ja.
1: Het was echt leuk. Ik kijk er heel eerlijk tegenop, hè, om dit te doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is zalig in het water. Het is ook echt wel een laffe, drukkend warme dag vandaag aan de zee. En oké, je ziet mij hier ook wel staan. Ik heb een wetsuit aangetrokken. Ik ging dus niet gewoon alleen met de blote billen en in bikini of zo de zee in duiken. Maar ook, je ziet het, hè, een heel mooi hartenpak heb ik aangetrokken. Want 20.000 hartjes op VRT Max en één hartje in de Noordzee.
0: Ah.
1: Dus dat hebben we zo gedaan.
0: Dat was de verrassing.
1: Het was zalig, maar zie mij hier staan gewoon.
0: Maar
1: voeten in de zee.
0: Maar zie,
1: en
0: je
1: de
0: nu
1: zon.
0: Dat, zie je nu dat dat plezant is om in de Noordzee te zwemmen?
1: Ja, ik moet het toegeven. Het is absoluut plezant.
0: Allee,
1: ik ben ook aangemoedigd door de Radio 2-luisteraars. Die stonden mij hier aan te moedigen van go, go, go, Kim de zee. Dat is heel fijn. Allee, ik bedoel,
0: dat helpt,
1: laat de volgende challenge maar komen.
0: Ja, voilà. Mm-hmm. Maar het was dus omdat jullie, beste Radio 2-luisteraars, ons meer dan 20.000 hartjes ondertussen hebben gegeven op VRT Max, was Kim dus bereid om kwallen en pietermannen en al dat soort onaangenaamheden in de Noordzee te trotseren. Maar kijk, het is dan toch allemaal serieus goed meegevallen. Ik stel voor dat je teruggaat dan, Kim, en nog een beetje lekker liggen weken.
1: Zeg, zie je mij gaan?
0: Ja.
1: Zie je mij gaan? Allee, salut!
0: Top, hè?
1: Salut!
0: Ah, ziet dat af, Sabine. Dat is toch geweldig.
1: Amai.
0: Hallo, Sabine.
1: Ja,
2: hier ben ik.
1: Ah, ja, daar.
2: Ja, ik ben er wel.
0: Het klinkt alsof je plots opduikt uit de Noordzee ook.
2: Ja,
0: daar,
2: voilà. Kijk, het is er het weer voor, hè, om in de zee te duiken.
0: Maar
2: natuurlijk.
0: Ja, blijkbaar.
2: Ja, en nu nog even snel dan. Want in de loop van de avond gaat het onweren. Dus we krijgen vanavond en een groot deel van de nacht regen- en onweersbuien. En daar kunnen toch wel een paar stevige exemplaren tussen zitten. Met alles erop en eraan, met kans op hagel, felle windstoten, maar vooral die buien kunnen met momenten echt intens zijn. En op verschillende plaatsen halen we misschien wel 20 tot 40 liter water per vierkante meter. Lokaal kan dat zelfs nog iets meer zijn en dat is toch wel veel. En dan tegen het einde van de nacht wordt het rustiger en droger. En dan hebben we temperaturen tussen 15 en 20 graden. En het is nog niet gedaan met donderen en bliksemen, want morgen in de loop van de dag krijgen we alweer onweerachtige buien en opnieuw kunnen die fel zijn. Met kans op windstoten, met felle windstoten. En de temperaturen liggen dan wel een pak lager. Nog temperaturen rond 21 of 22 graden, dus een pak minder dan vandaag. Maar we gaan er dus wel een volgende onweerszone moeten bijnemen. En dan volgt vrijdagnacht nog een neerslagzone, maar dat stelt veel minder voor. En dan zaterdag overdag is het even tijdelijk zo goed als droog, maar dan in de loop van de namiddag en avond krijgen we dan een volgende regenzone, maar ook dat stelt niet al te veel voor. En zondag overdag zitten we tussen twee storingen in, dus dan blijft het eigenlijk overwegend droog. Maar we zitten nog altijd met temperaturen rond 20 of 21 graden, dus en begin volgende week trouwens ook, blijft wat lichtwisselvallig. Met andere woorden, vandaag was denk ik wel waarschijnlijk de laatste zomerdag met 25 graden en hier en daar zelfs een tropische 30 graden.
0: Oké, dankjewel Sabine.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Radio 2 aan zee.
3: Radio 2.
0: Carina heeft het ook gevolgd. Kim is in haar nopjes in het water. De Max stuurt ze hier. Tof, David, maar waar is jouw badpak? Nee, het is Kim haar duik in de Noordzee, Frans. En Leo zegt, is dit ook geen zomerhit-cd waard, wat Kim heeft gepresteerd? Ja, eigenlijk best wel. Super dat Kim de zee trotseert, hoewel ze het liever niet wou, stuurt Martien hier ook nog. En Hendrik uit Lubbeek is een beetje kritisch. Hij zegt, dat is toch geen plons in de Noordzee met dat pak aan? Ja, die had liever gehad dat Kim nog wat minder aan had. Ja, dat ze dat zeewater echt voelt. Nu heeft ze het niet echt gevoeld. Hè. Zou ze dat niet opnieuw moeten doen? Misschien moet ze dat straks na 5 uur nog eens opnieuw doen met minder aan.

0: Bruce Hornsby and The Range. That's the way it is. Ja, felicitaties. Ze blijven hier binnenstromen. Fantastisch gedaan. Kim stuurt Gilijn ook nog. Chapeau voor ons Kimmeke. Ja, jullie goed gedaan om ons hartjes te geven op VRT Max. Dat was de bedoeling en daar zijn we ook heel erg blij mee. Doel is bereikt. Proficiat Kim hier nog eens. Dikke proficiat. Volgend jaar kom ik je afdrogen. Stuurt Peter Holsbeek hier nog uit Holsbeek, liever Peter Verlanen. Ja, allerlei suggesties die nog binnenkomen, heel goed. Zijn jullie met het radioteam, het Radio 2-team nog niet in het water geweest? Ja, toch wel hoor, maar Kim was daar altijd afwezig. Maar kijk, ze heeft de smaak te pakken blijkbaar.
1: Radio 2.
2: Marcel,
3: ja?
2: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
3: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
2: Ja,
4: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Limburg.
5: Oh ja, man.
6: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
5: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
6: Ik hoef deze echt niet te weten.
5: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
6: Ik kan echt niet volgen.
5: Of mijn jessekes voor de barbecue.
4: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
6: Doe eens naar rechts.
4: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
5: Oh, we hebben een match.
4: De dagelijkse kost-app.
7: Je hebt vakanties zonder ketnet.
8: Hoe lang nog?
9: Papa, ik heb honger.
8: Verveel me.
7: En je hebt vakanties met ketnet.
10: Dit wordt echt geweldig.
11: Als in Veros.
12: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
13: Natuurlijk.
12: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
9: Mama, mag ik op de hotspot?
4: VRT Max. Maak elk moment de max. AV. Beleef de Romeinse tijd op 29 en 30 augustus in Tongeren. Zie ambachtslieden stoffen verven, ijzersmeden en potten draaien. Trek naar de arena voor het spektakel der gladiatoren. Bak zelf Romeins brood en geniet van Latijns gezang. Het Romeinenfestival, tweede editie, op 29 en 30 augustus. Meer info op galloromeinsmuseum.be.
2: Marcel,
3: ja?
2: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
3: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
2: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
3: Ja.
4: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Limburg.
14: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Limburg? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
15: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Natuurpunt is in de Vlaamse Ardennen op zoek naar eikelmuizen. Waarom en wat kunnen we doen om te helpen? Je hoort het straks. Eerst het andere nieuws nu.
16: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
17: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Himalaya vrezen ze voor nieuwe overstromingen na de verwoestende modderstroom van gisteren. Eén dag na de uitgifte van een nieuwe staatsbon heeft die al bijna 200 miljoen opgebracht. En de Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden in de gevangenis in Nederland. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen na de ramp van gisteren, veroorzaakt door een gletsjer die voor een stuk was ingestort. Op de plaats van de ramp heeft zich een nieuw meer gevormd waarvan het waterpeil snel stijgt. Bij de ramp gisteren zijn al zeker 350 mensen om het leven gekomen. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist, onder wie ook 3 Belgen. Reddingswerkers blijven in moeilijke omstandigheden zoeken naar overlevenden van de plotse vloedgolf. Dat zegt correspondente Wilma van der Maten.
13: Als je ook naar de verhalen luistert van de politie en het leger die daar nu bezig is, er zijn er 5000 bezig met hun handen. Hè, want graafmachines kunnen niet komen. Dus die stuiten ook op verschillende lichamen. En ze weten dat ze snel moeten werken. Want op een gegeven moment gaat die klei opdrogen. En dan krijg je eigenlijk overal moddergraven. Maar wie waar ligt, dat weten we niet.
17: Rode Kruis Vlaanderen start een noodhulpcampagne voor de slachtoffers van de zware modderstroom. Het ingezamelde geld gaat naar partners van het Rode Kruis die ter plaatse hulp bieden. Op de eerste dag van de inschrijvingsperiode voor de nieuwe staatsbon, gisteren, heeft hij bijna 200 miljoen euro opgeleverd. Heel precies gaat het om 193 miljoen euro. Nina Verhagen, hoe moeten we dat inschatten? Is dat veel?
18: Wel, dat bedrag ligt veel hoger dan bij de vorige uitgifte in de maand juni. Dat komt door de rente van netto 1,9% voor een termijn van 1 jaar. Maar de opbrengst ligt natuurlijk veel lager dan bij de vorige speciale staatsbon in 2023. Die werd aangeboden aan een gunstig belastingtarief en die leverde na 1 dag 2 miljard euro op.
17: Ja, en toen, in 2023, reageerden de banken door zelf ook aantrekkelijke rentes aan te bieden. Is dat nu ook? Ook zo.
18: Daar lijkt het wel op. Gisteren was al duidelijk dat vooral kleine en middelgrote banken de rente van de staatsbon evenaren of zelfs overtreffen. Vandaag hebben we weet van alvast 3 van de 4 Belgische grootbanken die termijnrekeningen van 1 jaar of 1,5 jaar aanbieden aan een rente vergelijkbaar met die van de staatsbon. Nu inschrijven op de staatsbon zelf kan nog tot en met 2 september.
17: Dankjewel, Nina. Prins Gabriel, het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde, is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School. Rond deze tijd ontvangt hij na 4 jaar zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen. Medestudent Julien is vol lof over de prins.
19: Eigenlijk is dat een heel normaal persoon. Iedereen denkt altijd omdat hij prins is dat hij anders is dan anderen, maar je kan die gewoon vergelijken met u en ik, mensen dat hij een andere adellijke titel heeft dan wij geen. Maar hij is wel heel gemotiveerd altijd. Hij heeft een stage in het Frans Vreemdelingenlegioen gevolgd, een jungle stage, die echt wel redelijk zwaar is. En daar heeft hij het best goed gedaan en dat typeert hem ook wel. Het is echt wel een hele taaie man.
17: De prins zal zijn opleiding bij Defensie verder zetten in Aarle om pelotonscommandant te worden bij de infanterie. Later wil hij paracommando worden. Ratko Mladic is overleden, de Servische oorlogsmisdadiger die verantwoordelijk is voor de genocide in Srebrenica in 1995. Hij zat een levenslange celstraf uit in de gevangenis van Scheveningen in Nederland en is daar overleden. Een portret van de man door Christine Bonneure.
20: We adjourn, Mr. Mladic will be removed from the courtroom.
21: Een schreeuwende Ratko Mladic wordt verwijderd uit de rechtszaal van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag.
20: The chamber sentences Mr. Ratko Mladic to life imprisonment.
21: Mladic wordt tot levenslang veroordeeld, ook in beroep voor zijn rol in de Balkanoorlogen in de jaren 90, toen hij leiding gaf aan het Bosnisch-Servische leger.
20: Genocide, persecution, extermination, murder.
21: Etnische zuiveringen van dorpen, de belegering van Sarajevo en in het stadje Srebrenica genocide. In de zomer van 1995 worden daar minstens 8000 jongens en mannen vermoord. Bosnische moslims. Het is de ergste volkenmoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Mladic heeft nooit enige schuld bekend. Ik heb alleen mijn volk verdedigd, zei hij. In Servische nationalistische kringen werd en wordt Mladic nog altijd als een held gezien.
17: De politieke leider van de Bosnische Serviërs, Radovan Karadzic, zit nog altijd in de gevangenis. Over een uur spelen de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, de halve finale op het WK in Amstelveen in Nederland. Tegenstander is het zo goed als onklopbare Nederlander, of Nederland liever. Maar Jonathan met de penningen, het vertrouwen bij de Belgen is wel groot.
22: Ja, de Panthers zelf voelen vertrouwen, maar ik zeg er meteen bij dat de kansenverdeling echt één kant uitgaat. Nederland is bij de vrouwen onaantastbaar, won de 3 voorbije WK's en de 2 laatste Olympische Spelen. En de Belgische vrouwen konden in hun geschiedenis maar 3 keer winnen van de Nederlanders, de laatste keer 2 jaar geleden. Maar in sport kan alles, de Panthers zitten goed in het toernooi, hebben spelers die de Nederlandse pijnpunten kennen en hebben die afspraak met de geschiedenis. Groot nadeel wel, de Panthers ontmoeten de Nederlandse vrouwen in hun thuisbasis. Aan de Belgische vrouwen om straks de verhoudingen te negeren en alles te geven voor die eerste WK-finale.
17: Dankjewel, Jonathan.
21: Vanavond en vannacht is het opletten voor onweersbuien die intens kunnen zijn, met plaatselijk erg veel neerslag op korte tijd, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Het blijft zacht vannacht tussen 15 en 20 graden. Ook morgen is er kans op onweer, met kans op rukwinden. Het wordt wat minder warm dan, tot 24 graden. We begonnen met de vrees voor nieuwe overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet na de verwoestende modderstroom van gisteren. Al zeker 350 mensen kwamen om het leven. Intussen blijven reddingswerkers zoeken naar overlevenden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2. Radio 2 aan zee.
5: David van Oetegem.
6: Ja, proficiat aan de staatsbon ook. Die is blijkbaar populair. Ja, de Belg heeft blijkbaar maar één zekerheid nodig, dat hij zijn geld voorlopig niet kan uitgeven.
1: VRT Radio 2.
6: Het zou niks van mij zijn. Wij zijn vooral kwistig met muziek, zomerhits en ook veel andere zomerse muziek om nog van te genieten de hele week. We zijn hier nog tot en met zaterdag. Tot na de grote finale van VRT Zomerhit. En dit zijn Philip Bailey en Phil Collins.

0: Nog 18 kilometer in de zesde etappe van de Vuelta. Van Aert daar net nog op kop, maar die past. Het zal niet voor vandaag zijn. Pittig en stijl stuk op gravel ook vandaag. Pogacar daarentegen heeft inhaalmanoeuvres gemaakt en is net ingehaald door de Spaanse Enric Mas. Terwijl hij zijn bocht mist, wordt spannend allemaal. Dag Mirjam.
1: Dag David.
0: Ook spannend bij ons op de weg.
1: Ja, 240 kilometer file hebben we met voor Antwerpen op de ring richting Nederland 40 minuten file. Naar Gent komt er een dik half uur bij. Naar Antwerpen 20 minuten vanaf Waaslandhaven Oost en ook vanaf parkeerterrein in Kruijbeke. En een half uur op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Voor de buitenring rond Brussel 3 kwartier file golven tussen Wezenbeek en Wemmel. Ook op de binnenring 3 kwartier tussen Vorst en Tervuren. In Zaventem hinderd door een ongeval op de rechterrijstrook. Dan de E42 van Luik naar Bergen nog altijd. Anderhalf uur extra ter hoogte van Namen, want daar blijft door een ongeval met een vrachtwagen de weg versperd. Je moet daar omrijden vanaf afrit 12. Daar aken op de E40 bij Luik ook nog 3 kwartier door de werken daar. Op andere plaatsen kleinere vertragingen en door het voorspelde onweer worden in Brussel vanaf 6 uur alle parken en bossen gesloten.
0: Radio 2. Op de luchthaven van Zaventem is vandaag een vlucht van Turkish Airlines niet opgestegen. Stegen had niks met het weer te maken. Andere opvallende reden toch wel. Want de co-piloot legde een positieve ademtest af en bleek dus gedronken te hebben. De vlucht van meer dan 100 passagiers is daarom geannuleerd. Ik wist niet dat ze ook alcoholcontroles deden in de cockpit. Mirjam, dat is toch wel opvallend. Het is de luchtvaartpolitie die het gedaan heeft omdat er een vermoeden was dat de piloot geïntoxiceerd was, meldt het nieuwsblad. Hoe zouden ze dat dan gemerkt hebben? Misschien is hij de passagiers uitbundig beginnen te omhelzen. Of high fives uitgedeeld aan het cabinepersoneel. Of misschien al zigzaggend door de slurf aan het wandelen naar het toestel zou kunnen. Er zijn voorlopig geen details bekend. En het is ook nog niet geweten wanneer die passagiers nu wel zullen kunnen vertrekken. In ieder geval zal hij kunnen rekenen op een serieuze boete. Want daar staan ook boetes op, gelukkig maar, op dronken piloten. Hallo. Jouw radiopiloot hier is bloednuchter. Net nog een tiramisu gekregen. Daar zit toch ook wel wat drank in.

0: dromen.
1: Ja, ik droom de hele tijd van tiramisu. En kijk, ik heb er gekregen. En ook nog Portugese pastijtjes ook van Chris. Die kwam ze brengen. Die zegt van, ja, Daan heeft er gekregen. Dus jij ook. Dankjewel, Chris. En een volledige rijstaart voor de hele crew van Radio 2 van Kathleen. Dankjewel, Kathleen. Ze staan hier allebei in de studio, maar ze durven niet naar het microfoon te komen. Hoeft ook helemaal niet. Ze zijn goed terechtgekomen, dat is het belangrijkste. En ze vinden nu een weg naar mijn maag. Alhoewel, die grote taart gaan we wel delen hier backstage. Dank je.
2: Radio 2 nog tot en met zaterdag in Blankenbergen.
3: Kom vandaag.

0: WRT Zomerhit.
1: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenberge.
2: Radio 2.
0: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
1: Volgende week is Peter van der Weijre helemaal terug.
3: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
4: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
1: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
4: En amusant.
1: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
5: Brahim.
6: Jawel vrienden, ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Go Yellow!
5: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
0: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
5: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
6: Radio 2.
7: Radio 2.

0: The Killers.
1: Are we human? Or are we dancer?
0: Ja, een opvallende oproep van Natuurpunt vandaag. Want ze zijn in de Vlaamse Ardennen op zoek naar eikelmuizen. Ja, ooit waren ze met veel. Nu zijn er vraagtekens rond de populatie van de eikelmuis. Goedemiddag, Pieter Blondé van Natuurpunt.
2: Goedemiddag, dat David.
0: Waarom willen jullie zo graag weten of er nog zijn en hoeveel er zijn in de Vlaamse Ardennen?
2: Wel, vroeger waren die dieren heel algemeen. En tot de jaren 70 waren ze gekend als fruitratjes. En in elke boomgaard, in elke tuin in de Vlaamse Ardennen wisten de mensen dat ze voorkwamen. En nu weten we eigenlijk niet of er nog zijn. Ze zijn spectaculair snel achteruit gegaan. En wij hopen dat er nog eikelmuizen zijn in de streek. En als we weten waar dat ze zijn, hopen we dat we ze een handje kunnen helpen. Ja. Zodanig dat dat dier niet verdwijnt en uitsterft. En dat zouden wij heel jammer vinden om voor onze neus een diersoort te zien uitsterven.
0: Maar is dat niet die muis die bouwprojecten kan stilleggen? Ja, toch, hè?
2: Dat is inderdaad een muis. Eigenlijk is het geen muis, maar een slaapmuis. Maar het is inderdaad een dier die al een paar keren voor problemen gezorgd heeft in bouwwerven.
0: Ja.
2: Maar als we weten dat ze ervoor komen, dan wordt er eigenlijk gevraagd om er rekening mee te houden.
0: Ik heb er zo een nodig in mijn straat, want ze zijn continu aan het werken in mijn straat. Dus ik heb zo'n muis nodig. Dat ze stoppen met lawaai maken.
2: Maar dat gaat niet zomaar stoppen. Dat is pas als ze dat weten, dan vragen ze eigenlijk vanuit de natuurinspectie, hou daar rekening mee. En uiteindelijk kan er wel de bouw op zich kan doorgaan, maar op zo'n manier dat er rekening mee is gehouden met de dieren die daar ook nog aan.
0: Er moet zo rond het nestje gebouwd worden dan. Zoiets.
2: Bijvoorbeeld rekening houden met wanneer dat je die werken gaat doen, bijvoorbeeld. Net zoals dat je bij zwaluwen ook, dan ga je niet een muur wegdoen, maar op het moment dat de eitjes erin liggen, bij de eikelmuizen is dat ook zo. Mm-hmm. Ga je dat in de winter niet gaan doen tijdens de winterslaap. Ja.
0: Zeg maar, als we naar op zoek moeten gaan, hoe kunnen we ze het makkelijkst herkennen, Pieter?
2: De eikelmuis herkennen is van ver is het gemakkelijkst eigenlijk, dat lijkt op Zorro.
0: Iedereen op Zorro?
2: Die al iets kan ouder, op Zorro, ja. Dat is zo'n zwart gezichtsmaskerke van aan de ogen tot onder het oor. En voor de rest is dat een vrij bleke muis. Witte buik, een grijs okerbruine rug. Maar dat zorromasker, dat valt er enorm op. Er is geen enkel dier bij ons met zo'n zorro allures. En dan een pluimstaartje, zoals een kleine eekhoorn. En heel grote oren.
0: Ja.
2: Het zijn nachtdieren, dus ze hebben ook grote ogen en grote oren om s'nachts alles goed te kunnen zien.
0: Maar we gaan s'nachts moeten zoeken dan.
2: Ja, het is eigenlijk een dier dat super, super, super verborgen leeft. Omdat ze anders gemakkelijk worden opgegeten. Het zoeken s'nachts, ze tegenkomen s'nachts gebeurt heel weinig. Het meest worden ze tegengekomen als een kat ze vangt. En voor uw deur legt of waar uw kat zijn muizen of vogeltjes die hij gevangen heeft, komt tonen aan de mens. En je ziet daar dan zo'n dier liggen. Met zo'n zorromasker, dan weet je van, hier is een eikelmuis. Maar er zelfs zomaar één tegenkomen s'nachts,
0: dat is
2: heel, heel moeilijk.
0: Maar ja, hoe moeten we ze dan helpen tellen? Want jullie willen dat we ze proberen te vinden in de Vlaamse Ardennen, hè? Hoe moeten we dat dan doen?
2: Ja, tellen is nog moeilijker, omdat ze zo weinig tegenkomen. Maar je kan ze dus gemakkelijk vinden als een kat ze brengt, of als je een vogelnestkastje hebt. Nu zijn de meeste vogeltjes al gaan vliegen, maar die eikelmuizen kunnen nu ook wel die jongstjes gaan slapen in de vogelnestkastjes. Ah, en daar kan je ze dan wel een keer zien.
0: Heel goed, dus controleren de nestkastjes of wat de kat brengt. En dan melden aan Natuurpunt, kan via jullie site, veronderstel ik.
2: Ja, er is een speciale site van waarnemingen.be, waar alle waarnemingen van dieren en planten op kunnen gebracht worden.
0: Okay.
2: En als dat te moeilijk is, eikelmuis@natuurpunt.be, een mailtje, en dan komt dat ook bij ons terecht waar dat ze voorkomen.
0: Alright, heel goed. Veel succes in ieder geval. Dankjewel, Pieter Blondé van Natuurpunt.
2: Ja, alvast hartelijk dank en hopelijk veel reacties.
0: Oké, dat hoop ik ook voor jullie. Goedemiddag nog.

0: En ritwinst ook voor Pogacar krijgen we hier net binnen. Dat is weer de Pogacar-show geworden. Het was heel warm daar in Spanje. Vuelta. Somber ondertussen op de radio. My body isn't ready. Ja, het body van Pogacar wel, blijkbaar.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: Goedenavond, VRT Nieuws uit Limburg met Ilse Suffleers. Een Nederlandse logopedist is in Tongeren veroordeeld voor het jarenlang misbruiken van 3 kinderen binnen een Limburgs gezin. De man werd er gezien als vertrouwenspersoon. Hij paste regelmatig op de kinderen, maar betastte en misbruikte hen. Intussen loopt ook in Nederland een onderzoek tegen hem voor kindermisbruik. De man is nu in Tongeren dus veroordeeld tot 8 jaar cel en moet de slachtoffers schadevergoedingen betalen. Hij mag ook de komende 20 jaar niet meer met kinderen werken. Politie Lama heeft deze week samen met politie Antwerpen een 40-jarige Antwerpenaar gearresteerd in Lanaken. De man werd zowel nationaal als internationaal gezocht. Het Antwerps gerecht had hem tot 37 maanden cel veroordeeld voor oplichting en informaticafraude. In Duitsland werd hij gezocht voor seksueel geweld. De man verbleef bij een vriendin in Lanaken. Na zijn arrestatie daar is hij naar de gevangenis van Hasselt gebracht. Na zijn celstraf hier in België wordt hij aan Duitsland overgeleverd. Het Europees kampioenschap baanwielrennen van 2028 vindt niet plaats in de velodroom van Heusden-Zolder, maar wordt verplaatst naar het Nederlandse Apeldoorn. Dat heeft de Europese Wielerunie bekendgemaakt. In Nederland past het in de viering van 100 jaar Nederlandse Wielerbond. Het gaat om een bewuste ruildeal. Zolder staat de organisatie af, zodat het in 2030, wanneer België 200 jaar bestaat, de eerste optie wordt om het EK te ontvangen. Maar ook de praktische kant van het verhaal speelt mee, zegt cyclingmanager Mark Wouters van Circuit Zolder.
3: Nog volgend jaar twee Europese kampioenschappen. Het Europees kampioenschap BMX en het Europees kampioenschap Trek voor junioren. Maar dat gaat om week om week. Dus dat was een week organiseren op de piste en de week erachter was het week op de BMX. Dus dat was te druk.
2: En in het grensgebied van Tessenderlo-Ham en Beringen is een stuk natuur aan de Ulfheideloop hersteld, zodat er meer water gebufferd kan worden. Het gaat om het herstel over 800 meter van de Ulfheideloop en de plaatsing van een regelbare stuw op de Grote Beek. Ploedielcoördinator Michiel Aerts legt uit.
4: Dus de beek die was helemaal verland. Er was eigenlijk in het landschap bijna niks meer van te zien. Maar die heeft al altijd bestaan in het verleden. En die heeft ook het gebied gevoed eigenlijk van water. En door die beek terug te graven, maar ook door een stuw op de Grote Beek te zetten, want die is gigantisch uitgediept, kunnen we terug water in die beek duwen en kunnen we dat veenpakket ook terug vernatten.
2: Ook de broekbossen in de omgeving die veel water nodig hebben, krijgen door de ingrepen meer kansen om zich te herstellen. Vanavond bewolkt, kans op felle onweersbuien met hagel en rukwinden, minima rond 18 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms buien. Nieuws uit Limburg ook in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2 aan zee.
1: David van Oetegem.
0: En nu bloemen, alsjeblieft. En er zijn hier luisteraars met bloemen, maar dat zijn fans voor... waarom lach je? Ja, dat is toch waar? Het is fans van Emma.

0: collega's van Ketnet staan hier ook. Voor Hallo Kroket, dat hier weer live wordt uitgezonden op Ketnet om 6:30. En ja, er zijn fans van Ketnet-rapster Emma. Ja, die bloemen mee hebben vandaar. En wij kregen ook bloemen van Miley Cyrus. Dankjewel daarvoor. Mirjam die heeft alleen files voor ons. Maar ja, dat is haar werk, hè, Mirjam.
1: Ja, 245. Dat is toch een behoorlijk grote bloemenkee vanavond. Antwerpse ring richting Nederland, daar komt 40 minuten bij. Naar Gent een dik half uur. Bij Antwerpen-Zuid is rechts dicht, want er zit een gat in de weg. Naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven een half uur. Andere vertragingen zijn kleiner. En op de E313 naar Antwerpen een ongeval in Geel-West op de linkerrijstrook. Daar een kwartier vertragen. Voor de buitenring rond Brussel 3 kwartier filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Ook op de binnenring 3 kwartier hier tussen Grotbijgaarden en Tervuren. In Zaventem een ongeval op de rechterrijstrook. E42 van Luik naar Bergen, daar is bij name de weg ondertussen vrijgemaakt. Er is nog 3 kwartier vertraging. Ook naar Aken op de E40 bij Luik 3 kwartier door te werken daar. Op andere plaatsen kleinere vertragingen en door het voorspelde onweer worden in Brussel vanaf 6:00 alle parken en bossen gesloten.
0: Oh, en volgende week moet ik daar weer naartoe, naar Brussel.
1: Aha, joepie. Oh,
0: dan zien we elkaar ook weer, hè, Mirjam?
1: Ja.
0: Ja, dat gaat ook plezant zijn. Goed, maar ik kan me niet voorstellen dat dat al volgende week is. Die zomer is zo snel voorbij gegaan. We gaan er nog even niet aan denken. Dankjewel hoor, goedenavond, Mirjam.
1: Ja.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
4: Ja, je hebt ui gezegd.
3: Ja, dat is de naam van uw programma, James.
4: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
3: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
4: Oh, ik heb weer ui gezegd. Maar... Spelleke.
3: Maar nee. Dat telt toch niet?
4: Nee, ik heb gelijk. Doe verder.
3: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
5: Wat eten we vandaag?
3: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
5: Onmisbaar in de keuken.
3: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
5: Gratis en voor niks.
6: Het zijn voordeelweken bij La Perre, met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
8: Natuurlijk, het is een Kamdere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
7: En dat is?
8: Rust in huis, ook in september.
6: Goed gezien, Camille. De Kamdere interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamdere showroom of op kamdere.be. Kamdere, more space for your place.
9: Elke dag telt voor twee.
10: Radio 2. What is love?

Hathaway, What is Love? Gisteren stond het hier vol K3-fans. Ja, en er zijn er hier nog altijd. En terwijl die aan het wachten waren, gisteren was Toto op de radio met Hold the Line. Herinneren jullie zich dat nog? Ja, toen was ik hier ook, toen de micro uitstond, gelukkig aan het meezingen als een valse kat. Moest er wel even van kijken. Ja, soms vergeet ik ook wel eens dat hier volk voor mijn neus staat als ik bezig ben met radio maken. Maar zij hebben mij dan ook wel de K3-dans nog even laten zien. Kunnen we nu ook nog even oefenen als je zin hebt? Maar niet als je aan het rijden bent, hè, op dit moment. Olé!

0: Het is de zomer van... Oh, ik kan niet meer. Jezus. Ik heb toch goed meegedaan?
1: Ja.
0: Hè? Ja, oh, dankjewel, dankjewel.
1: Goed gedaan.
0: Ja, dat is goed om die calorieën te verbranden ook, dat zeker. Oeh. Mooi zeg. Maar die kunnen dat hier heel goed. En dit is Kenny Loggins ook. Footloose, Radio 2 aan Zee. Tot 8 uur vanavond. Goedemiddag.

0: We hebben nog niet anders gedaan dan geapplaudisseerd hier.
1: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
2: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
3: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
4: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder. Elke dag.
5: Radio 2.
6: Marcel,
7: ja?
6: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
7: Ah, Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
6: Ja.
8: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Limburg.
9: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
10: Hoe lang nog?
11: Papa, ik heb honger.
10: Verveel me.
9: En je hebt vakanties met Ketnet.
12: Dit wordt echt geweldig.
13: Als in Veros.
14: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
15: Natuurlijk.
14: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
16: Mama, mag ik op de hotspot?
17: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Marcel,
7: ja?
6: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
7: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken, hè.
6: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
7: Ja.
8: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Limburg.
18: AV. Beleef de Romeinse tijd op 29 en 30 augustus in Tongeren. Zie ambachtslieden stoffen verven, ijzersmeden en potten draaien. Trek naar de arena voor het spektakel der gladiatoren. Bak zelf Romeins brood en geniet van Latijns gezang. Het Romeinenfestival, tweede editie, op 29 en 30 augustus. Meer info op galloromeinsmuseum.be.
19: Oh ja, man.
20: Ik sta hier, hè. Ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
19: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
20: Ik hoef deze echt niet te weten.
19: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.
20: Huh? Allee, watermeloen of zo.
19: Ik kan echt niet volgen.
20: Of maar gezekjes voor de barbecue.
21: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
20: Doe eens naar rechts.
21: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
20: Oh, we hebben een match.
21: De dagelijkse kost-app.
22: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Limburg? Ga naar looters.be, dat is looters.be. Steeds goedkoop.
23: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Mooie dag aan zee weer vandaag en die gaan we nog 2 uur verlengen met Laura Tesoro live bij ons vanavond. Dat zal ook de moeite worden op ons podium.
24: Het is 6 uur, een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Himalaya vrezen ze voor nieuwe overstromingen na de dodelijke modderstroom van gisteren. 1 dag na de uitgifte van een nieuwe staatsbon heeft die al bijna 200 miljoen opgebracht. En onze nationale hockeyvrouwen beginnen aan hun halve finale tegen Nederland op het WK. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen na de ramp van gisteren, die veroorzaakt werd door een ingestorte gletsjer. Op de plaats van de ramp heeft zich een nieuw meer gevormd, waarvan het waterpeil snel stijgt. Al zeker 350 lichamen zijn geborgen na de enorme modderstroom. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist. Buitenlandse Zaken meldt dat het nog geen contact kon leggen met 3 Belgen in het gebied. Ook over de Nepalezen die in de verwoeste dorpen woonden is nog maar weinig bekend. Dat zegt correspondente Wilma van der Maten.
25: Al die dorpjes die daar veel te dicht langs het water lagen, die zijn eigenlijk allemaal grotendeels verwoest. Verschillende mensen hebben zich waarschijnlijk, mag je hopen, nog hoogop in de bergen kunnen verstoppen. Maar heel veel mensen waren te laat. En hoeveel mensen daar zijn omgekomen, ja, dat gaan we allemaal de komende dagen als we hopelijk de aandacht niet is verslapt, omdat we eigenlijk dan alles al weten over de buitenlanders, hopelijk blijven we ook berichten over de mensen in die dorpjes.
24: Rode Kruis Vlaanderen start een noodhulpcampagne voor de slachtoffers van de zware modderstroom. Het ingezamelde geld gaat naar partners van het Rode Kruis die ter plaatse hulp bieden. In de Hoge Venen blijft een stuk autoweg aan de Signal de Botrange de hele avond afgesloten, omdat het vuur er weer is opgeflakkerd. Dat is niet abnormaal. Het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de natuurbrand van de voorbije weken. En in het afgebrande gebied is de brandweer nog altijd aan het nablussen. Intussen mogen wandelaars de gebieden waar het niet heeft gebrand weer in. Het afgebrande veengebied is verboden terrein. Dat is zowat een derde van het natuurpark. Op de eerste dag van de inschrijvingsperiode voor de nieuwe staatsbon gisteren heeft die bijna 200 miljoen euro opgeleverd. Heel precies gaat het om 193 miljoen euro. En Nina Verhagen, hoe moeten we dat inschatten? Is dat veel?
1: Wel, dat bedrag ligt veel hoger dan bij de vorige uitgifte in de maand juni. Dat komt door de rente van netto 1,9% voor een termijn van 1 jaar. Maar de opbrengst ligt natuurlijk veel lager dan bij de vorige speciale staatsbon in 2023. Die werd aangeboden aan een gunstig belastingtarief en die leverde na 1 dag 2 miljard euro op.
24: Ja, en toen, in 2023, reageerden de banken door zelf ook aantrekkelijke rentes aan te bieden. Is dat nu ook het geval?
1: Daar lijkt het wel op. Gisteren was al duidelijk dat vooral kleine en middelgrote banken de rente van de staatsbon evenaren of zelfs overtreffen. Vandaag hebben we weet van alvast 3 van de 4 Belgische grootbanken die termijnrekeningen van 1 jaar of 1,5 jaar aanbieden aan een rente vergelijkbaar met die van de staatsbon. Nu inschrijven op de staatsbon zelf kan nog tot en met 2 september.
24: Dankjewel, Nina. Prins Gabriel, het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde, is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School. Vanmiddag heeft hij na 4 jaar zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen ontvangen. De prins zal zijn opleiding bij Defensie verder zetten en wil later paracommando worden. Dat verrast de promotor van zijn masterproef niet, professor wereldpolitiek Sarah van Hooijmissen.
2: Hij is iemand met een heel levendige interesse in het onderwerp. Hij volgt het nieuws ook op de voet. En ik denk zeker dat wat hij daarover hier geleerd heeft, gezien de internationale context, dat hij dat zeker nog zal kunnen gebruiken in zijn verdere loopbaan.
24: Sport rond deze tijd beginnen de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, aan hun halve finale op het WK in Amstelveen in Nederland. Tegenstander is het zo goed als onklopbare Nederland. Jonathan Mettepenningen.
3: Nederland is bij de vrouwen onaantastbaar, won de 3 voorbije WK's in de 2 laatste Olympische Spelen. En de Belgische vrouwen konden in hun geschiedenis maar 3 keer winnen van de Nederlanders, de laatste keer 2 jaar geleden. Maar in sport kan alles. De Panthers zitten goed in het toernooi, hebben spelers die de Nederlandse pijnpunten kennen en hebben die afspraak met de geschiedenis. Groot nadeel wel, de Panthers ontmoeten de Nederlandse vrouwen in hun thuisbasis. Aan de Belgische vrouwen om straks de verhoudingen te negeren en alles te geven voor die eerste WK-finale.
24: In de ronde van Spanje heeft Tadej Pogacar nu ook de 6e rit gewonnen. Pogacar was op de laatste klim weggereden, maar in de afdaling viel hij bijna. Uiteindelijk kwam het tot een sprint met Enric Mas en daarin was Pogacar dus de snelste. Onze jonge landgenoot Ramses de Bruyne werd knap 3e en hij is trots op zijn prestatie.
4: Ja, ik ben heel blij natuurlijk. Het is jammer dat Pogacar mij net wat te vroeg reed eigenlijk. Dat ik er niet mee over de top kan en dat ik dan gewoon in zijn wiel kan zitten en sprinten voor de overwinning. Nu moest ik nog proberen terug te komen en dat is niet meer gelukt. Zat niet meer veel in de tank.
24: Voor Pogacar is het al zijn 3e ritzege in deze Vuelta. Hij vergroot ook zijn voorsprong in het algemeen klassement. Vanavond en vannacht is het opletten voor onweersbuien die intens kunnen zijn met plaatselijk erg veel neerslag op korte tijd, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Het blijft zacht vannacht tussen 15 en 20 graden. Ook morgen is er kans op onweer met kans op rukwinden en het wordt dan wat minder warm tot 24 graden. We begonnen met de vrees voor nieuwe overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet na de verwoestende modderstroom van gisteren. Al zeker 350 lichamen zijn geborgen, maar er zijn nog meer dan 1300 mensen vermist. De reddingswerken verlopen erg moeizaam. Meer op vrtnieuws.be.
0: Even kijken, vanavond nog file rijden op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten, op de E17 vanaf Kruibeke, op de A12 vanaf Antwerpen-Haven en op de E313 bij Geel. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier file golven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring ook 3 kwartier tussen Strombeek en Vilvoorde. In Zaventem is de weg ook wel vrij. Op de E40 naar de kust nog 10 minuutjes tussen Zwijnaarden en Drongen. Daar is ook geen hinder meer. En op de E42 van Luik naar Bergen is er een half uur file tussen Spie en Fleurus. Naar Aken op de E40 bij Luik 3 kwartier extra nog. Telkens door werken is dat.
5: Radio 2. Radio 2 aan zee.
9: David van Ottegem.
0: En toi toi aan onze Panthers. Wordt een spannende wedstrijd tegen Nederland, denk ik. Op dit moment live te volgen op VRT 1 ook. We gaan het hier met een half oog in de gaten houden. En dat andere halve oog zal voor Laura Tesoro zijn dan straks.

0: En vergeet Maxime en Babette even, want Laura Tesoro is hier.
1: Hallo.
0: Oh, vind je het erg dat we zo vlak voor jou dan concurrenten laten horen?
1: Nee, helemaal niet.
0: Ah, oef, zeg.
1: Ik zie je ook helemaal niet als concurrenten, dus dat is helemaal oké.
0: Ja, is de groep nog... hangt die nog aan elkaar? Bij Zomerhit, ja, bij de
1: finalistenstelling. Eigenlijk heeft de groep nooit aan elkaar hangen, want we hebben nog nooit een show samen gedaan. Dus dat gaat zaterdag de eerste keer zijn, want het is allemaal verdeeld geweest over weken. Ja. Dus we zijn nooit met iedereen samen geweest.
0: Inderdaad, maar is er strijdlust aanwezig bij Laura Tesoro? Nee?
1: Nee, totaal niet.
0: Totaal niet? Nee. Gewoon chill, relax.
1: Ik heb er gewoon zin in. Ik ben blij dat ik er mag bij zijn.
0: Ja.
1: Het zou wel een zotte plottwist zijn, moest Plastic Paradise winnen, denk ik. Ik denk dat niemand dat zou verwachten. Ik zelf ook niet. Dus ik heb ergens wel zoiets van, ik wil wel gaan voor de plotwist eigenlijk.
0: Maar ja, het blijft toch hangen in je hoofd zo. Ik vind het wel een catchy nummer. Dat is toch? En met een boodschap.
1: Plastic Paradise. Vlaanderen stemt meestal anders.
0: We gaan zien.

0: Ik ben heel blij met de persoon die ik vandaag ben.
1: Wat is dan het belangrijkste dat je geleerd hebt?
0: Ja. Ik denk dat ik wel al meer geleerd heb om mezelf graag te zien en dat niet afhankelijk te laten zijn van wat andere mensen van mij vinden of hoe andere mensen naar mij kijken. Ja. En dat is fijn. Dat is een grote verandering.
1: Een beetje, jezelf aanvaarden en geen rekening houden met wat anderen zeggen.
0: Ja, niet per se geen rekening houden, maar gewoon als mensen dan gemene dingen zeggen of dingen zijn die niet leuk zijn, dan komt dat toch al minder hard binnen als je zelf weet dat het niet waar is. En als je zelf gelooft dat het beter is dan
1: je
0: dat.
1: Je hebt een panzer gekregen op je 30ste
0: soort
1: jaar.
0: Van, ja.
1: En nog andere mooie cadeautjes?
0: Ik heb heel veel mooie cadeaus gekregen, maar het mooiste cadeau is omringd zijn door fantastische mensen, fijne vrienden, fijne familie, mensen waar ik altijd op kan rekenen. Dus dat is het mooiste cadeau eigenlijk. Het
1: belangrijkste dat er is. Ja. Ik heb een klein cadeautje dat ik zelf ook wel gekregen heb van luisteraars, want komen wij hier van alles brengen omdat ze weten dat ik graag eet, graag tiramisu en allerlei andere En ze hebben mij een drankje gebracht waarvan Loredana zei dat ze dat eigenlijk super graag drinkt als aperitief. En dat is die Crodino. Het is Italiaans natuurlijk. Ja, Loredana is Italiaans. Non-alcoholic spritz. Is het iets voor jou? Heb je dat al eens geproefd?
0: Ik heb dat ook in de koelkast staan thuis.
1: Ah, echt?
0: Omdat ik zelf ook heel graag aperolletjes drink, maar ook heel graag aperolletjes zonder alcohol. Ja. En Crodino is echt de perfecte non-alcoholische aperol spritz.
1: Ah, perfect. Ik heb er twee opengemaakt. Het rode en oranje. Speciaal voor jou. Maar
0: ik ben van de rode.
1: Van de rode? Ah, dat is heel goed, want ik drank er daarnet van. En er waren luisteraars die zeiden van, maar die oranje is beter.
0: Ik ben ook van de rode.
1: Oké, we gaan klinken op een fantastische overwinning zaterdag. Hola, ratjes horen. En ondertussen proef ik ook eens van het oranje. Goed, hè? Speciaal, hè?
0: Maar moet daar niks mee?
1: Je hebt gelijk, het rood is beter.
0: Rood is beter, hè?
1: Rood is beter.

0: Else is in Heuveland aan het luisteren en ze zegt dat zij voor Laura heeft gestemd. Allee, toch één iemand. Nee, dat is niet waar. Zullen we nog wel zijn. Ja, waarom onderschat Laura zichzelf zo? Helemaal niet nodig, want het is een mooi nummer. We gaan het straks ook nog eens laten horen.
1: Win-win is terug.
2: Dus haast je en kijk, want op is op.
1: Kies voor Win-win Basic, Premium of Premium Plus.
2: Experts raden aan minstens één keer per week te luisteren.
1: Van 1. Radio, TV en VRT Max.
2: Duizenden andere woorden.
3: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
2: Pas op, straks is het te laat.
3: Win-win zoekt het uit. Volgende week op VRT 1 en op Radio 2.
4: Schooljaar begint!
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
4: Oh, man.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Christophe zingt Tura XXL. Een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
8: Als de muur konden praten.
7: Al de hits van Wiltura in één concert. Op zondag namiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
9: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
10: Ja, je dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Jade Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
9: Ergens en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
10: In Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
11: Radio 2.

0: Haar broer doet ook mee. Zit ook in de finale, Meteor. Je hoorde Lies, Toxic Lullaby, maar vergeet Meteor, want Laura Tesoro is hier. Waarom moeten we al die andere finalisten vermelden als we jou in ons midden hebben, Laura? Hoe zit het met de verloving?
1: Goed, ik ben nog altijd
0: nog
1: verloofd.
0: Nog altijd?
1: Dus ja.
0: Dank je. Ligt er ondertussen al een trouwdatum vast, ja hè?
1: Daar ga ik mij niet over uitspreken.
0: Ja. Maar je kijkt naar beneden als je het zegt. Dus er ligt volgens mij al iets vast.
1: Dat is mijn privéleven, hou ik liever privé.
0: Dat is waar, dat is waar. Privé, maar we gaan wel reclame nog maken voor jouw single.
1: Graag.
0: Jouw finale nummer voor VRT Zomerhit. Je krijgt net als alle andere artiesten ook 30 seconden de tijd, Laura.
1: Ah, ik moet dat zelf doen.
0: Okay. Om de luisteraar die nog aan het twijfelen zou zijn...
1: Ik vind het altijd moeilijk om mezelf te verkopen.
0: Ja, hè. Sam Goris zei dat ook al.
1: Dat voelt zo tegennatuurlijk. Het zit niet in mijn natuur om te zeggen, stem op mij, ik ben de beste. Dat is niet...
0: Maar zo moet je niet zeggen. Zo moet
1: nee?
0: Je niet zeggen. Nee, misschien... Nee, ik mag je niet helpen.
1: Nee, je mag
0: ik moet
1: niet helpen. Oké, ik zal creatief zijn.
0: Neutraal blijven.
1: Oké.
0: Ja, volgens mij kan je dat wel.
1: Oké, ik ga mijn best doen.
0: 30 seconden, oké. Doe je best, probeer iets. Of vertel anders ons gewoon wanneer je gaat trouwen. Dat mag ook.
1: Plastic Paradise gaat over meer in het moment leven, meer genieten, minder bezig zijn met wat anderen van u denken en just channel your inner freak, c'est chic. Dus als je het daarmee eens bent, stem dan op Plastic Paradise voor zomerhit 2026.
0: Je hebt nog 18 seconden.
1: Voilà. In die 18 seconden bedank ik iedereen die mij in de finale gestemd heeft. Merci.
0: Oké, heel goed. Ondertussen gaan we genieten van het klokje.
1: Ja, dat voelt zo wat anticlimax aan, hè. Ja.
0: Bam, oef. Saved by the bell. Goed gedaan, Laura. We gaan er nog eens naar luisteren. Laat de muziek voor zichzelf spreken.
1: Voilà.
0: Plastic Paradise.

0: Laura Tesoro live bij Radio 2 aan zee vanavond. En op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten vertragen tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel ruim een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring een half uur tussen Strombeek en Tervuren. Naar Brussel op de A12 20 minuten tussen Strombeek en Laken door Werken. Op de E42 van Luik naar Bergen is er 3 kwartier file tussen Spie en Fleurus. Naar Aken op de E40 bij Luik een half uur telkens door Werken. Op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen en door het voorspelde onweer worden in Brussel alle parken en bossen gesloten.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
4: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
6: Dat is hier zo stil binnen.
7: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
8: Radio 2.
9: Radio 2.

0: kunnen ook zo goed fluiten. Roxette. Met Joyride. Ja, waarom lachen jullie nu? Manon en Roosje bij ons. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, jullie zijn echt lachenbekken, hè?
1: Ja,
0: dat is gezond. Tuurlijk, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, zeg ik altijd. Week van de waarheid voor de 10 VRT zomerhitfinalisten, dat weten jullie. Luisteraars bepalen wie wint zaterdag. Kies jouw drie favoriete finalisten via VRT Max. Dat hebben Manon uit Brugge en Roosje uit Utrecht ook al gedaan.
2: Waarom
1: zeg je
2: mijn naam zo Nederlands? Manon.
0: Manon. Op zijn Frans. Hola. Ja. Oké, klinkt wel chic, hè, Manon?
1: Ja.
0: Manon uit Brugge. En Roosje uit Utrecht. Nou, ja, hoe zijn jullie vriendinnen geworden? Want ik zie jullie altijd samen ook wel, hè?
1: Door K3 en door Camille.
0: Mm-hmm. En heeft er een speciale gelegenheid geweest waar jullie elkaar dan moeten hebben? Wanneer was die eerste keer dan?
2: Milo, première.
1: Ja, precies een jaar geleden.
0: Oh.
1: Première van seizoen 3 van de serie van Camille Milo.
0: Dus jullie vieren vandaag jullie eenjarig bestaan samen als vriendinnen. Maar fantastisch. Echt? Ja, dan wil ik wel weten op wie jullie gestemd hebben via VRT Max. Wie zijn jullie drie favorieten, Roosje?
1: Nummer 1 staat K3 voor ons allebei.
0: Mm-hmm.
2: Op nummer 2 Laura voor ons allebei. Ja.
1: En op nummer 3? Op 3 heb ik gestemd voor Bas, omdat vriendinnetjes van mij fan zijn van Bas en ik gunde ook wel Bas om te winnen, dus ik heb daarom op Bas gestemd ook.
0: En Manon?
2: Op Maxime en Babette.
0: Maxime en Babette, oké. Dus die laatste, ja, die derde plaats, daar wil ik jullie oneens over, maar 1 en 2 gelijk. Maar ja, K3 fans dus, met andere woorden.
1: Ja.
0: Goed, hè? Dus jullie zijn er ook bij zaterdag, neem ik aan. Mm-hmm. Volle bak.
1: Zeker.
0: Ja, en jullie kunnen dansen ook.
1: Ja.
0: Tuurlijk wel. Wil je, ja, ik heb nog wat bijscholing nodig, wat dat betreft. Maar dat komt goed tegen zaterdag, denk ik. Ik mag jullie 2 VRT Zomerhit CD's geven. Voor elk 1 natuurlijk is een dubbel CD met heel wat zomerse hits op. Natuurlijk ook alle 10 de finalisten.
1: K3.
0: En K3 uiteraard. Die kunnen we er niet ontbreken, zeker. Proficiat in ieder geval met jullie verjaardag alvast. En met de CD. Voilà.
1: Elke dag telt voor 2. Radio 2 aan zee.

0: Supertramp, It's Raining Again. Daar geloven wij hier aan de kust niet in. Nee, hier is het mooi weer en blijft het droog. En dat zal zo blijven tot na de VRT Zomerhitfinale. Week van de waarheid voor onze finalisten. En de Red Panthers zijn aan hun match van de waarheid bezig tegen Nederland. En oh, Nederland heeft kunnen scoren. 1-0 voor hen nu.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duurt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Van de griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
7: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
8: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
9: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenbergen of op VRT1 en VRT Max.
10: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Lijze. Met een Busipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
11: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Ja, halve finale van het WK hockey voor vrouwen. België tegen Nederland dus in Nederland. Het is nu rust, maar Nederland 1-0 voor, ja.
12: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Je kan het allemaal volgen op Sportsal Live of hier volgen voor het nieuwsnu.
13: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Nepal en Tibet zijn nu al bijna 400 doden geteld na de verwoestende modderstroom gisteren. De hulpdiensten zoeken nog altijd naar meer dan 1400 vermisten. Ook onder hen meer dan 500 buitenlanders, bij wie België, Buitenlandse Zaken bij ons, heeft nog altijd geen nieuws over hen. Volgens de Nepalese premier zijn vandaag ook bijna 600 mensen gered in het gebied. Duizenden Nepalese militairen en politieagenten zijn opgevorderd om mee te helpen zoeken. Dat gebeurt in moeilijke omstandigheden, zegt correspondente Wilma van der Maten.
14: Als je ook naar de verhalen luistert van de politie en het leger die daar nu bezig is met hun handen. Hè, want graafmachines kunnen niet komen, dus die stuiten ook op verschillende lichamen. En ze weten dat ze snel moeten werken, want op een gegeven moment gaat die klei opdrogen. En dan krijg je eigenlijk overal moddergraven. Maar wie waar ligt, dat weten we niet.
13: In de Hoge Venen blijft een stuk autoweg aan de Signal de Botrange de hele avond afgesloten, omdat het vuur er weer is opgeflakkerd. Dat is niet abnormaal. Het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand. En in het afgebrande gebied is de brandweer nog altijd aan het nablussen. Intussen mogen wandelaars de gebieden waar het niet heeft gebrand weer in. Het afgebrande veengebied is verboden terrein. Dat is zowat een derde van het natuurgebied. Op dit moment spelen de Red Panthers, de nationale hockeyvrouwen, de halve finale van het WK in Amstelveen. Tegenstander is topfavoriet en thuisland Nederland. Jonathan Mettepenningen, hoe doen onze hockeyvrouwen het?
15: De Panthers staan voorlopig op achterstand bij het ingaan van het derde kwart. Het staat 1-0 voor Nederland. Het was Frederik Matla die kon scoren voor Oranje. En het was toch een foutje van de doelvrouw van België, van Elodie Picard, die de bal te makkelijk tussen de paal en haar been liet glippen. Op die manier dus 1-0 voor Nederland. Maar België zit absoluut in de wedstrijd, durft ook controle nemen, durft ook echt naar de kansen te zoeken en niet alleen te wachten op de counters. 4 strafcorners kregen ze ook al. Dus een gelijkmaker kan erin zitten voor de Panthers richting een historische week. K-finale, maar voorlopig dus wel 1-0 voor Nederland.
13: Dankjewel, Jonathan. In de Champions League voetbal kent kampioen Club Brugge zijn 8 tegenstanders in de League Phase. Ze spelen op verplaatsing tegen Inter Milaan, PSV, Napoli en Stuttgart. De thuiswedstrijden worden gespeeld tegen Liverpool, Aston Villa, Bodø/Glimt en Lens. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm. En vanavond trekken dan onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer. En dan wordt het iets minder warm tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur vertragen tussen Sint Anna Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint Stevens Woluwe en Wemmel. Naar Brussel op de A12 een kwartier tussen Strombeek en Laken door Werken. Op de E42 van Luik naar Bergen is er een half uur file tussen Spie en Fleurus. En op andere plaatsen alleen kleine vertragingen en door het voorspelde onweer worden in Brussel alle parken en Brussel gesloten. Bossen.
16: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
17: Radio 2 aan zee.
16: David van Ottegem.
0: En Abba nu, Mamma Mia.

En dit is niet ABBA. Weet ik ook wel. ABBA komt er nog aan, alles voor straks. Staat in de lijst, don't worry. Eerst Belinda Carlisle. Dat is deze inderdaad. But heaven is a place on earth. Welkom erbij. Goedenavond.

0: Er zijn drie namen toegevoegd aan de line-up van de grote finale van VRT Zomerhit. Barbara Dex zal haar idool Dolly Parton eren. Pierre de Mare zal in primeur zijn nieuwe single brengen. En Gene Thomas, zijn zomerhit-klassieker Kom Wat Dichterbij. Daarmee wonnen Reggie en Jake Reese de zomerhit in 2020. Maar het origineel is wel van Gene Thomas, die we daarnet ook hoorden met een cover van Tom Dice. Natuurlijk weer mij en mijn gitaar. Waar is de tijd van Tom Dice?
1: Ja, dat is waar. Maar die heeft toch nu ook... heeft hij niet meegeschreven aan sommige songs? Ja, toch, hè?
0: Die is goed bezig. Wel.
1: Ja.
0: Die blijft goed bezig.
1: Volgens mij doet hij ook management en zo nu.
0: Die doet zoveel. Ja. Dat is ongelooflijk.
1: Hij is er nog altijd.
0: Maar dat is iemand uit Eeklo, natuurlijk. Dat is de productiefste stad van Vlaanderen, volgens mij. Dat is ongelooflijk. Jij bent er natuurlijk ook bij zaterdag.
1: Yes.
0: Dat zal wel zijn. Laura Tesoro. Helemaal niet zenuwachtig. Jij bent chill, heb je daarnet al gezegd. Je hebt er zin in. Wie denk je is jouw grootste concurrent? Mocht je nu even afstand nemen van buitenaf bekijken, wat denk je?
1: Wel, ik heb wel een top 3. Ik heb een pronostiek van 3 mensen dat ik denk dat gaan winnen.
0: Oh,
1: dus eerst en vooral denk ik Aaron. Hij heeft gewoon de nummer 1 hit van de zomer. Dus als we puur naar de cijfers kijken, dan is het Aaron. Want hij staat al 3 weken op nummer 1.
0: Mm-hmm.
1: En dat is ook mijn persoonlijk lievelingslied. Dan heb je ook nog Bas, die echt een stemmenkanon was in The Voice en nog altijd super populair is. Hij staat hier toch maar voor de eerste keer met zijn allereerste single en ik vind dat heel straf. Dus dat zou ook wel een grote kans hebben zijn, denk ik. En dan denk ik ook wel, Maxime en Babette. Ja, Maxime is Maxime, hè. En alle meisjes stemmen daarop. Dus ik denk dat ook wel een kans hebben is. Dus ik denk, dat zijn mijn 3, dat is mijn top 3.
0: Ja, oké. Okay. We gaan zien wat er van komt.
1: Dat is mijn pronostiek.
0: Ja, we gaan zien. Het kan ook zomaar even Laura Tesoro zijn.
1: Ik hoop natuurlijk dat ik mee in die top 3 zit. Hè? Maar als ik moet kiezen, dan is dat.
0: Inderdaad. Oké, we gaan zien. Zaterdag, het is spannend. En het is bijna overmorgen. Hier ligt ook een muntje, Laura. Je ziet daar onze Radio 2 ballenbak. Daar zitten de laatste ballen in van de zomer. Met zomervragen. Je mag nog eentje draaien, inderdaad. Voilà, je weet al perfect hoe het in elkaar zit. Oh, daar gaat de bal rollen op de vloer.
1: Hier al op de grond. Wacht,
0: Laura Tesoro op de knieën.
1: Oei, maar wacht.
0: Zet alle kracht. Moet ik jou helpen? Ik ga 3 keer...
1: Laura Tesoro op de knieën. Dat is een rare quote. doe maar.
0: Ja, geef maar aan mij. Ik ga 3 keer per week naar de fitness. Allee, used to be. Wacht, ooit maar.
1: Nee, zie, het gaat niet open.
0: Oh, maar wat een afgang nu.
1: Het gaat sowieso een stoute vraag
0: zijn. Dat weet ik niet. Ah, hier, kijk, ze zat goed opgesloten.
1: Dank u.
0: Ja, wat zou het zijn? Ben nu ook wel benieuwd.
1: Als je voor 1 dag een stripfiguur zou mogen zijn, wie kies je?
0: Moeilijke vraag.
1: Ik lees geen strips. Ik las vroeger altijd Kiekeboe.
0: Ah, ja.
1: En toen wou ik altijd Fanny zijn, dat ik die zo mooi vond.
0: Ja.
1: Dus voilà, Fanny dan.
0: En niet Madame Pijp? Of is dat toch van... Nee, is dat van Nero ook? Of is dat
1: ik heb
0: die wafelsbak. Ja,
1: ik lees geen
0: strips. Ik had het wel voor de wafels in de strips. Raar genoeg.
1: Oké,
0: voilà. Nee, maar Fanny, inderdaad.
1: Dat wou iedereen altijd al weten van mij, denk ik.
0: Oké, Laura Tesoro. Nog 1 vraag, dat willen we wel weten. Wat heb je voor ons in petto straks? Live hier bij Radio 2.
1: Uiteraard, Plastic Paradise. Ik heb nog wel een kleine verrassing. Maar ik ga dat voor op het podium houden. Mm. En dan nog...

0: veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Mannekes! Die zijn augustus, hè?
4: Ja, dat weten we.
3: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
5: Ja, dat weten we.
3: En om ons huisje wat op te frissen.
4: Ja, het schilderen en zo.
3: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
5: Wat blief,
3: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
5: Naar Gamma!
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
8: Kies je voor.
9: Even een fun fact.
8: Of met de collega's voor.
9: De meest foute 80's hit.
8: Gelijk heb je. Want voor elke mood
10: is iets anders goed.
8: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
11: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
12: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
13: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
12: Nee.
13: Wat dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
12: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
13: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
12: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk.
14: De droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Immoscoop, man!
16: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
17: Oh, ik zat eens op zoek.
16: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
17: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
16: Nou, oh, top, hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress.

0: Ken je dit? KBC beweegt met je mee.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Een receptje met vis.
1: Ah wel, onze zandfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
3: Oh, zal mijn papillot chique, pas cher.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Elke dag telt voor twee.
5: Radio 2.

Zie je wel dat ABBA nog ging komen? Mamma Mia. En Frans is in Deinze aan het luisteren. Die vraagt of ik van plan ben om vannacht vroeger op te staan voor de maansverduistering. Ah ja, dat is waar. Ja, 2 weken na de indrukwekkende zonsverduistering is er vannacht een gedeeltelijke maansverduistering. Oh. 20 over 3 vannacht. Don't think so, Frans.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Niemand gaat hier inderdaad naar huis. Iedereen komt hier toe voor het optreden van Laura Tesoro straks. Nog even dit ook op de buitenring rond Brussel. Een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In Zaventem is er hinder door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel op de A12 ook een kwartier tussen Strombeek en Laken door werken. En door het voorspelde onweer worden in Brussel alle parken en bossen gesloten.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor 2.
0: Geen onweer hier bij ons aan de kust, hier schittert het alleen maar. Het is nu de beurt aan Laura Tesoro, live bij Radio 2 aan Zee. Als je er niet bent, dan kan je ook gewoon thuis of op het werk volgen via VRT Max. Je klikt op Radio 2, luistert live en dan links van boven kijken.

Kamerad uit Duitsland. We hebben hem hier ook al gezien in Blankenbergen voor VRT Zomerhit. Be Mine. Ondertussen, je hoort het op de achtergrond, is Laura Tesoro aan het shinen op ons podium. We gaan eens meeluisteren.

0: je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Code Yellow!
3: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
4: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
3: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
5: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Elke dag telt voor twee.

0: Sensualité van Axel Red. Ondertussen What's the Pressure gehoord op het podium. Laura Tesoro live bij Radio 2 aan Zee vanavond. Wat een mooie avond hier nog, zeg. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Het kan in het binnenland helemaal anders zijn. Ik hoor dat in Brussel alle parken en bossen gesloten moeten blijven voor het voorspelde onweer. Voorlopig nog niks van te zien hier. We gaan even meeluisteren naar wat er hier boven onze radiostudio allemaal aan het gebeuren is nu.
1: Een paar mensen zijn hier die de dancebreak kunnen. Dus als je de dancebreak kunt en je wilt je wagen hier op dit podium, dan meld je zo meteen maar even hier beneden. Tijdens de song, wij starten al. En tegen het einde hoop ik jullie hier naast mij te zien. Alright?
0: Ah, dat was de verrassing.
1: Wie wilt meedansen? Let's go. Dit is Plastic Paradise. Meedansen.

Als je het verder wil volgen, ga dan even naar VRT Max. Radio 2 met de luisteraars straks ook op het podium naast Laura Tesoro. Dat is de verrassing die ze voor ons in petto heeft. Zou je ook allemaal kunnen zien op VRT Max.

0: wil jou oprecht.
1: Ja, was mooi daarnet. Al die toeschouwers op het podium die ook het dansje kenden van Plastic Paradise mochten mee op het podium naast Laura Tesoro om samen te dansen.
2: Dat die dat doen, dat is toch waanzin. Waanzin. Oké. Okay. Wauw. Wat denkt u, doen we nog eentje? Nog geen laatste? En dan straks onderweg naar huis kun je allemaal stemmen op Plastic Paradise. Merci.

Ja, geniet nog mee van deze laatste momenten. Laura Tesoro live bij Radio 2 aan Zee. Haar laatste krachtmeting voor de finale van zaterdag. Hier in Blankenbergen ook.

0: kan je voorstellen, dit is al de laatste voor vanavond. Niels de Stadsbader, Vuur en Vlam.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want waarom?

0: weer een mooie dag geweest hier aan zee. Dat is de laatste van hieruit, maar natuurlijk is er straks Radio 2 Relax met Carolien. Nog veel meer muziek dan.
1: En vlam, toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn, gewoon door er te zijn.
0: Ja, niet zo'n mooie dag geweest voor de Red Panthers uiteindelijk, want ze zijn verloren tegen Nederland. Ze gaan niet door naar de finale, maar kijk, morgen weer een nieuwe dag. En mijn Madiwodo-week aan zee is ook voorbij bij deze. Morgen heb ik een dagje vrij. Maar zaterdag, ja, dan maak ik al die afwezige vrijdagen goed met een marathon-uitzending waarin DJ Kim en ik je backstage meenemen tijdens de voorbereidingen van VRT Zomerhit. De finale zelf zal ook live worden uitgezonden op radio en televisie. Dus ik hoop om je dan weer terug te horen hier. En dan kom je nog maar een laatste keer mee de zomer vieren in de afterparty ook, hè.
2: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Het is 8:00, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. 8:00, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Hoogeveen blijft een gewestweg aan de Signal de Botrange nog de hele avond afgesloten, omdat het vuur er heropgeflakkerd is. Het vuur zou al wel weer onder controle zijn. Zo'n heropopflakkering is niet abnormaal. Het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand van de voorbije weken. De brandweer is die nog altijd aan het nablussen. Er is nog altijd geen nieuws over de 3 vermiste Belgen in de regio in Nepal waar gisteren forse modderstromen waren, nadat een stuk van een gletsjer was losgescheurd, dat zegt Buitenlandse Zaken. De ambassade in New Delhi in India en de ereconsul in Kathmandu in Nepal overleggen met de lokale overheden om snel nieuws te krijgen. Ze hebben ook contact met de familieleden van de vermiste Belgen, geeft Buitenlandse Zaken nog mee. Op Travelers Online hadden 33 Belgen zich geregistreerd vooraleer ze op reis gingen naar Nepal. Zij zijn al zeker allemaal veilig. In Frankrijk wordt vanavond een landelijke benefietavond georganiseerd voor de slachtoffers van de vele grote bosbranden deze zomer. De actie is live op tv te zien. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: Les multiples incendies qui frappent notre pays cet été laissent des centaines de familles démunies.
2: Honderden gebouwen en huizen zijn de afgelopen weken afgebrand in Frankrijk. Mensen raakten alles kwijt. Daarom hebben artiesten nu de handen ineengeslagen.
1: Rendez-vous pour un grand concert caritatief.
2: Met een groot gezamenlijk concert in Bordeaux, waar de grootste bosbranden woeden, wordt geld ingezameld. Het wordt live op radio en televisie uitgezonden. Er treden sterren op als rapper Gims, zangeres Zazie, Julien Clerc en René.
3: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
2: Met de kaartverkoop vooraf is al €500.000 ingezameld. En vanavond kunnen tv-kijkers geld doneren. Al het geld gaat naar gedupeerden in de gebieden waar bosbranden deze zomer meer dan 100.000 hectare in de as hebben gelegd. Waarmee het de ergste bosbranden in de recente geschiedenis van Frankrijk waren.
0: In een privéschool in de buurt van Berlijn zijn vanmiddag 2 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn een studenten van 18 en een man van 30 die probeerde tussen beiden te komen. Kort na de schietpartij kon de politie een verdachte oppakken. Het gaat om een jongeman van 19. Hij is waarschijnlijk de vriend of ex-vriend van de gedode studenten. De eerste elementen van het onderzoek wijzen op een relatieconflict. De Europese voetbalbond UEFA bereidt juridische stappen voor tegen FIFA-baas Gianni Infantino. De UEFA heeft daarvoor al documenten ingediend bij de federale rechtbank in de VS voor strafbaar wanbeheer. Infantino wilde een deel van de WK-rechten verkopen aan privé-investeerders. Maar door massaal protest van de bonden is hij weer afgestapt van dat idee. Volgens de UEFA omzeilde Infantino de normale procedures en besliste niet alles in zijn eentje, wat niet kan. Daar dreigde de UEFA er ook al mee om alle Europese landen niet te laten deelnemen aan het WK. In de laatste voorronde van de Europa League voetbal speelt Sint-Truiden zijn terugmatch tegen Omnia Nicosia. Stef Wijnands in Cyprus, hoe heeft STVV de eerste helft afgewerkt?
4: Het staat voorlopig 2-1 achter en na de 1-0 winst uit de heenmatch is dus voorlopig alles in evenwicht. Sint-Truiden begon het best aan de bal, maar het toonde te weinig stootkracht in de hete oven die hier in Nicosia woedt. Want het is meer dan 30 graden nog altijd op dit uur. En na 15 minuten kreeg het dan plots een strafschopfout tegen Diony, zette die om en hij verdubbelde zelfs de stand naar 2-0. Een mooi doelpunt buiten bereik van Kukubo. Geen 2 minuten later kwam er ook een strafschop aan de overkant. Sebaoui zette die feilloos om en STVV kreeg zelfs nog een goede kans op de 2-2 via Mouya. Maar de laatste 10 minuten werd het heel hard teruggedrongen door de Cyprioten. Maar voorlopig is er dus nog geen beslissing hier. 2-1.
0: Dankjewel, Stef. De Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, zijn er niet in geslaagd de finale te halen van het WK in Amstelveen. Tegen topfavoriet en thuisland Nederland werd het een kleine nederlaag, 1-0. Het verslag is van Jonathan Mettepenningen.
5: De Red Panthers zullen zich bestolen voelen, want de 1-1 viel 4 minuten voor het einde. Een uitstekend in elkaar gebokste aanval via de jonge Lisa Moors afgewerkt door de nog jongere Famke van Heel. Het jonge geweld had het geflikt, maar het scheidsrechterskorps riep de gelijkmaker terug. Het bleef dus bij de 1-0, die viel door een foutje van doelvrouw Picard. De Belgische vrouwen mogen nu wel al terugkijken met trots op hun WK, want ze hebben gestreden voor wat ze waard waren in de halve finale tegen de topfavoriet. Het wordt dus een wedstrijd om het brons op zoek naar een tweede WK-medaille en de eerste in bijna 50 jaar voor de Red Panthers.
0: Het kan stevig regenen vanavond, mogelijk met onweer. Ook vannacht kans op een onweersbui. Het blijft minstens 16 graden. Morgen zwaar bewolkt met soms een bui. Temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Door het voorspelde onweer zijn in Brussel alle parken en bossen gesloten. Verder geen vertragingen.

0: En we zijn vertrokken met Radio 2 Relax. With or Without You van U2. Ik hoop dat buiten je parasol is dichtgeklapt en dat de was is binnengehaald, want het gaat onweren. Dat is niet erg, we maken het gezellig. Met Suzanne en Freek bijvoorbeeld.
1: Als je mijn gedachten eens

Goud van Suzanne en Freek. Het internet is in de ban van Jennifer Lopez en haar Europese tournee. Niet omdat ze zo mooi zingt. Nee, omwille van een grote krekel die langs haar jurk omhoog kroop richting haar nek. Tijdens een concert in Kazachstan. Het publiek had dat door, want die zagen dat op het grote scherm. Iedereen begon te juichen. En J-Lo die dacht, oeh, they love me. Die had niks door. En ze lachte en ze wuifde terug naar het publiek. Schitterende beelden.

het jonkie van de hele VRT-zomerhit Hoop. Bas Serra, morgenavond om 19:30 staat hij op ons podium bij Radio 2 aan Zee in Blankenbergen. Jij bent welkom. En om 3:30 treden Gert en James op. Zal wel druk worden daar.

0: TV en VRT Max.
1: Duizenden andere woorden.
2: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem

0: Schitterend nummer, Richard Ashcroft en Break the Night with Color. Het is bijna 8:30, een goede avond. WRT Radio 2. Radio 2, relax. Geen avond passeert voordat de Hollandse koning van de openingsdans is voorbijgekomen. Marco Borsato en zij.
1: De blik in haar ogen verandert de kleur van mijn dag.

De romantische mannen zijn wakker geworden. Positieve reacties op dit nummer van mannen, jawel. Wie zegt dat Marco Borsato enkel voor de vrouwen is? Allee, qua muziek, hè? Marco is dit.

0: Milo, Nobody Needs You Like I Do. Marino, Marina uit Westerlo, die is net wakker geworden in Canada. Krijg hier een goede morgen. Ze ontbijt met Radio 2 erbij. Dat is toch schitterend? Echt, good morning over there. Hier is een Vlaamse hit voor jou.
1: Dag van

Luan, si tu es là. Si tu étais là. Jongens, ik moet ook terug naar school. Mijn Frans is niet meer wat het geweest is. Alleszins, de zon is hier ondergegaan in Brussel. Het is eind augustus. Waar we begin juni nog wakker werden om 4:30 's morgens met het gekwetter van de vogels, zullen ze nu toch iets langer in hun nest blijven liggen. Alles is een beetje aan het veranderen. Maar hier gaat de zomer nog door bij Radio 2. Tot het bittere eind. Met als apotheose de beste zomerhits op zondag. En dit is Radio 2 Relax met Joe Cocker.

Janet, foute zonnebril opgezet. Goud gespiegeld glas met paarse randen. Plastieke souvenir

buurman en Middellandse Zee. Ik weet niet of jij aan de Middellandse Zee verblijft op dit moment, maar hier in België, mijn god, het is hier super hard aan het onweren in Brussel. Het is losgebarsten, de lichtflitsen komen komen de Radio 2-studio binnen. Laat gerust weten hoe dat bij jou is. Haal je was snel binnen, maak dat de huisdieren binnen zijn en let's go. We gaan naar Oostende, want daar is dit lied geschreven. Marvin Gaye en Sexual Healing.

0: maar toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
2: Nu wij niet meer praten.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
3: Radio 2,
1: we zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek ons. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
4: Ja, wij zitten in de onweer, in het onweer in Brussel. De parken zijn gesloten uit angst voor omverwaaiende bomen. Hou het rustig. We gaan straks verder met Human League. En een schitterend nummer, maar eerst het nieuws van 9.
5: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preel. Er is een stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun wensen geluisterd door de overheid en door justitieminister Annelies Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond somt de bezwaren nog eens op.
6: Nog altijd veel te veel gedetineerden in onze gevangenissen. Nog altijd meer dan 400 mensen op de grond. Nog altijd een 300-tal bijgeplaatste bedden in oude gevangenissen. En meer dan 300 bijgeplaatste bedden in nieuwe gevangenissen. Nog altijd zoveel personeeltekort. Een rolachterstand van 800.000 dagen. Dan denk ik dat het personeel terecht naar de werkgever kijkt. Zegt, en nu? Wat gaat u nu doen?
5: Als er niet snel oplossingen komen, zal er op 6 september worden gestaakt, mogelijk voor meerdere dagen. In Frankrijk start zometeen een landelijke benefietavond voor de slachtoffers van de vele grote bosbranden deze zomer. De actie is live op tv te zien. Meer uitleg door Frank Renaud.
7: Les multiples incendies qui frappent notre pays cet été laissent des centaines de familles démunies.
8: Honderden gebouwen en huizen zijn de afgelopen weken afgebrand in Frankrijk. Mensen raakten alles kwijt. Daarom hebben artiesten nu de handen ineengeslagen.
7: Rendez-vous pour un grand concert caritatief.
8: Met een groot gezamenlijk concert in Bordeaux, waar de grootste bosbranden woeden, wordt geld ingezameld. Het wordt live op radio en televisie uitgezonden. Er treden sterren op als rapper Gims, zangeres Zazie, Julien Clerc en Renault.
9: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
8: Met de kaartverkoop vooraf is al een 500.000 euro ingezameld. En vanavond kunnen tv-kijkers geld doneren. Al het geld gaat naar gedupeerden in de gebieden waar bosbranden deze zomer meer dan 100.000 hectare in de as hebben gelegd. Waarmee het de ergste bosbranden in de recente geschiedenis van Frankrijk waren.
5: In Spanje is het grootste deel van een kostbare prehistorische goudschat gestolen uit een museum in het zuidoosten van het land. Het is een collectie van vooral gouden, maar ook zilveren en ijzeren voorwerpen van rond het jaar 100 voor Christus. Ze wordt beschouwd als een van de kostbaarste uit de bronstijd in Europa. De dieven hadden maar 4 minuten nodig om de buit te stelen. De waarde van de schat wordt geraamd op ongeveer 1,5 miljoen euro. Anderlecht speelt thuis tegen Kairat Almaty uit Kazachstan. Na de 3-0 uit de heenmatch mogen de Brusselaars niet in de problemen meer komen. Peter van den Bemt, hoe doet Anderlecht het?
10: En voorlopig hebben ze nog geen doelpunt kunnen maken. 32 minuten ver, 0 tegen 0 tegen Kairat Almaty. Anderlecht met dezelfde 11 als een week geleden. En kansen zijn er zeker geweest. Svetkovic, eerst een kopbal op de doelman. En dan eigenlijk 3 keer oog in oog met de doelman afgezonderd. En geen enkele keer is hij er voorbij geraakt. 2 keer de save van die jonge doelman Kalmurza. En 1 keer nog een verdediger die er net nog een schoentip tegenzet. En 1 keer wel ook flink geschrokken Anderlecht zelf. Met een grote kans voor de Portugees Luis Mata. Ook hij oog in oog met Kozemans. Maar de doelman van Anderlecht bracht redding. Natuurlijk, de kwalificatie komt nooit in gevaar. Anderlecht 3 doelpunten voorsprong uit de heenwedstrijd. Maar hier nog altijd 0-0.
5: Dankjewel, Peter. En de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, hebben maar nipt met 1-0 verloren tegen Nederland in de halve finale van het WK. Een afgekeurde goal in de slotfase zorgde voor veel commotie. Stefanie van den Borre is teleurgesteld.
11: Hun goal is geen goal. Dus hoog in het midden van het veld op mij, waardoor ze dan ook met een bal met haar voeten meeneemt, is geen goal. De goal die Famke daar maakt, is naar mijn weten wel een goal. Dit is gewoon echt kloten. En dit is weer een manier dat we niet uitgeschakeld worden. Oké, we hebben nog een match voor de 3e plaats. Maar dit is niet... Ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet... kan ik niet accepteren.
5: Kan stevig regenen vanavond, mogelijk met onweer. Ook vannacht kans op een onweersbui. Het blijft wel minstens 16 graden. Morgen zwaar bewolkt met soms een bui. Temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Door werken is er 10 minuten vertraging op de E314 van Nederland naar Lummen in Genk. Verder geen problemen.

Dit nummer is een beetje een pleister op ons schuldgevoel. The Human League en I'm Only Human. En als we onze schaduwkant dan toch mogen laten zegevieren, dan helemaal met de fixkes. Die hoopt dat zijn ex stiekem heel erg of toch een beetje ongelukkig is.

The Waterboys en How Long Will I Love You. Céline Dion is weer compleet hot. Sinds de jaren 90 staat ze weer helemaal bovenaan. En dat heeft met haar concertreeks te maken natuurlijk. Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir.

Bonjour, pardon, merci. Céline Dion die is zo hard aan het trainen voor haar comeback, voor haar concertreeks dat op 12 september aftrapt in Parijs. 3 keer per week gaat ze naar de Pilates, 2 keer per week naar de balletles. Wauw, zoveel respect, daar raak ik niet aan.

Hij schreef dit nummer letterlijk in 10 minuten tijd. Sign Your Name, Terence Trent D'Arby. Maar hij kon de druk van zijn platenfirma niet zo goed aan. En hoe alles naar geld rook. Hij veranderde zijn naam en trok zich terug. Jammer voor ons.

0: Ik had erover voor degenen die al bijna in slaap liggen. Fantastisch toch? En voor degenen die wakker moeten worden, namelijk degenen op de weg. Er is door werken vertraging 10 minuutjes maar hoor, op de E314 van Nederland naar Lummen in Genk. En op de E19 naar Breda tussen Kleine Bareel en Sint-Job. Verder geen problemen.
1: Radio 2, relax. Radio 2, relax. Caroline de Becker.
0: Zijn nu wel geen problemen, maar misschien hier en daar een onweer of zo. Hier in Brussel is het compleet voorbij. Aan de kust blijkbaar ook overgewaaid en alles weer rustig. Dit is Chenise, I love your smile.

Denise en I Love Your Smile. Het was een mooie 27e augustus vandaag. Lekker warm, ook aan de zee. En ook David heeft zich geweldig geamuseerd, want hij had weer leuk bezoek. Laura Tesoro bijvoorbeeld is komen optreden. Ze is ook ondertussen 30 geworden en ze is daar heel blij mee, echt. Wijsmeisje ook, toch? Haar pronostiek voor zomerhit. Zij denkt dat Aaron Blommaert gaat winnen, want dat is haar lievelingslied.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Raymond van het Groene Woud. Hey, Win-Win is deze week terug op de radio, hè? Je hebt het waarschijnlijk al gehoord. Maar de podcast van Win-Win, Mens Erger Je Niet, die is eigenlijk nooit gestopt. Heel de zomer lang kon je in Mens Erger Niet gasten aan het woord horen die deze zomer moesten werken. En deze week was het aan Siska Schoeters, die is centrale gast in Mens Erger Je Niet. Die ergert zich bijvoorbeeld aan lastige kinderen op de achterbank.
1: Ik ben ooit eens, maar haar papa was er wel bij, mijn ex-stiefdochter, Marta de Soete, was heel
2: klein. Bij naam genoemd?
1: Ja, maakt niet uit. Maar ze was echt nog heel klein en die was aan het uithangen. En we zijn aan het rijden. Ik zeg, Martatje. Ik was echt wel medium plus mama toen. Ik zeg, Martatje, dit gaat niet. En die bleef. Ik zeg, kijk, nu is het genoeg. Ik ga gewoon stoppen aan de kant. Ik zet u eruit. Ik zou dat wel nooit meer doen.
0: Of Siska Martatje echt aan de kant heeft laten staan, dat moet je zelf maar even ontdekken. In Mens Erger Je Niet. Je kan de podcast terugvinden op VRT Max. En trouwens, heb je zelf ergernissen waarbij je goed wil klagen bij Xavier en Schema? Win-win@radio2.be.

Isabella, een Tim Akkerman, ik denk te veel. Eet jij in de zomer ook wel eens zo van die langoustines? Zo van die gamma-achtige zeebeestjes? Wel, als kind dacht ik dat het volgende nummer over een vader langoustine ging. Vader Langoustine.

0: luistert naar Radio 2 dichterbij. In Limburg.
1: Altijd dichterbij van Stefanie Struik. Zo dadelijk na het nieuws van 10 nog meer relaxe muziek. En we starten met Stella Lepti. Elke dag, telt voor twee. VRT
2: Radio 2. Is 10 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In de Hoge Venen blijft een gewestweg aan de Signal de Botrange nog de hele avond afgesloten, omdat het vuur er heropgeflakkerd is. Het vuur is wel alweer onder controle. Eerder vandaag raakte bekend dat bijna alle toerisme in de niet verbrande veengebieden weer op gang is gekomen. Peter de Kroebele, is er nu opnieuw brandgevaar?
3: Wel, zo'n heropflakkering is niet abnormaal, want de turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand van de voorbije weken. En het duurt wel even vooraleer alle hitte weg is. En regen helpt eigenlijk ook niet al te veel. En de brandweer is dan ook nog altijd aan het nablussen. Dat blijft toch wel even zo. Maar er is geen echt gevaar, nee. Maar het is wel van belang alles daar goed in de gaten te blijven houden. En ja, voor het grote publiek is bijna alles wat gebouwen, toerisme, wandelpaden en zo meer betreft weer open en toegankelijk. Maar natuurlijk kan je niet in de verbrande veengebieden. Dat is toch wel 1/3 van het hele areaal. Daar kan en mag je niet in. En daar wordt dus nog vooral nageblust. Daar waar, volgens onderzoek van onze RTBF-collega's, mogelijk een bosmaaier is ingezet door de Waalse overheid. En dat zou wel eens de oorzaak van de venenbrand kunnen zijn, maar dat moet nog goed uitgezocht worden.
2: Oké, dankjewel Peter. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 392. Er zijn ook nog zo'n 1400 vermisten. 3 Belgen zijn ook nog vermist. Voorlopig is er over hen geen nieuws, zegt Buitenlandse Zaken. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya. Dat bracht grote modderstromen op gang met verwoestende gevolgen in Nepal en Tibet. In de Europa League voetbal speelt Anderlecht op dit moment tegen de Kazakken van Almaty. Peter van den Bemt, het is een zorgeloze avond geworden voor de Brusselaars.
4: Zeker en vast, want het staat 2-0, nee 3-0 nu. Biancone heeft er nog één binnengekopt, voilà 3-0. En het was al 3-0 na de heenwedstrijd, dus opgeteld is dat 6-0. En uiteraard grote zekerheid over de leagueface van de Europa League. Een kans of 4 in de eerste helft voor Svetkovic, maar niet voorbij de doelman geraakt. Tot dan een penalty voor Hansbel op slag van rust. 1-0 voor Paarsmit en verdiende voorsprong. Al was Kaya beter dan vorige week, had ze ook één grote kans waar Kozemans goed moest tussenkomen. En één richtingsverkeer nu ook in de tweede helft, waar Sikan al vroeg voor een tweede doelpunt zorgde. De mooie actie besloten met een schot in een schuine hoek. En nu dus op een corner van Ambrose Biancone voor de 3-0. We zijn net over halfweg de tweede helft en Anderlecht maakt er toch een beetje een gale avond van.
2: Dankjewel Peter. Nog in de Europa League is Sint-Truiden uitgeschakeld na een 4-2-nederlaag in Cyprus tegen Omnia Nicosia. STVV speelt nu verder in de Conference League. In die Conference League is AA Gent te gast bij Hibernian. Tom Boudeweel in Schotland, hoe hebben de Gentenaars het gedaan in de eerste helft?
5: Dat hebben ze het prima gedaan, want bij de rust was het 0-1 en goal van Vergara. Maar Martin Boyle heeft net gelijk gemaakt. De Gentenaars zijn nog aan het protesteren omdat zij handspel hebben gezien in de opbouw van deze fase. Maar het zou toch een flinke domper zijn, zo meteen na de pauze, om meteen die gelijkmaker te slikken. Want Gent heeft alles onder controle, had wel wat kansen en heeft maar één keer gescoord. Maar hij moet gaan kijken naar het scherm. Dus de Spaanse scheidsrechter moet zelf gaan beslissen of het handspel is en of de gelijkmaker kan doorgaan. Voorlopig dus 1-1.
2: Dankjewel Tom. En de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, hebben maar nipt met 1-0 verloren tegen Nederland in de halve finale van het WK. Een afgekeurde goal in de slotfase zorgde voor veel commotie. Stefanie van den Borre is teleurgesteld.
6: Hun goal is geen goal. Dus hoog in het midden van het veld op mij, waardoor dat ze dan ook met een bal met haar voeten meeneemt. Het is geen goal. De goal die Femke daar maakt, is naar mijn weten wel een goal. Dit is gewoon echt kloten. En dit is weer een manier dat we niet uitgeschakeld worden. Oké, we hebben nog een match voor de derde plaats. Maar dit is niet... Ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet... kan ik niet accepteren.
2: Voor Nederland is het de 8e keer op rij dat het vrouwenhockeyteam de WK-finale bereikt. Die is zaterdag om 6:00 s'avonds. Nederland neemt het dan op tegen Argentinië of Australië. Vanavond en vannacht regenbuien en die kunnen intens zijn, mogelijk met onweer. Het blijft minstens 16 graden. Ook morgen veel wolken met soms een bui, dan is tot 24 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
1: Er staat nog een file op de E19 naar Breda tussen Kleine Barreel en Sint-Job. Daar moet je zo'n dikke 10 minuten aanschuiven.

Heerlijk, dat country gitaartje. Stella Lefty en Basten. Er wordt hier vanuit het regenachtige Oost-Vlaanderen naar ons geluisterd. Vanuit Nederland, maar ook vanuit het Griekse Kos. Waar ze nog in de hitte zitten na te genieten van de dag. Met Radio 2 Relax op de achtergrond. En een presentatrice die klaar is voor bed.

0: een maan ligt op de zee. Om 21:15 s'avonds. Heb je trouwens de Kylie-documentaire al gezien op Netflix? Over hoe Kylie Minogue vertelde hoe ze uit haar rol wou breken van het brave buurmeisje. Ze was dat zo, zo beu. En dan ging ze experimenteren met alternatieve muziek. Ze nam dan bijvoorbeeld een duet op met de artistieke Nick Cave.
1: VRT Radio 2.
0: En al haar fans haten hem. Zo'n duistere kerel met zo'n zonnestraaltje. Hoe hij haar besmette, maar wel met een prachtige song. Where the Wild Roses Grow.

today. Oké, de fans van Kylie vonden het maar niks, die Nick Cave. Maar we zijn nog altijd super goede vrienden. Veel respect tussen die twee en voor elkaar. De documentaire Kylie, ik vond het wel de moeite. En dit is Teddy Swims, Mr. Know It All.

Ik moet zeggen, daar straks deed een vriendin van mij de voordeur open en ik zag, amai, die is gisteren op stap geweest. En ja, ja, ze was naar een concert van Clouseau geweest. Ik denk dat hij nog een week nodig heeft om te recupereren. Ik wist niet dat dat zo wild was, een Clouseau-concert. Als je het zelf nog eens wil meemaken, morgenavond staan ze op Maanrock in Mechelen.

het hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn mensen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

typische geslis van toerist Lemsi. Dat klinkt zo rauw van de straat. Het zal wel niet expres zijn. Horizon. Het is bijna 10:40. Is dat een goed moment om er nog eens een Italiaanse klassieker tegenaan te gooien? Zip.

Crossen met de rossen in de bossen. Dat is alles waar ik aan kan denken als ik aan Ed Sheeran denk. Crossen, hè? Niks anders. Stef Bos.

Het nieuwe tv-seizoen is hier en daar al gestart. Maar dit najaar keert ook Het Huis terug met Erik Goens. En de 100ste aflevering komt eraan dit najaar. Met als gast Stef Bos. Dat wordt echt een goeie. Dat weet ik nu al. Interessante mens, toch? I walked along a forbidden road. I had to know.

0: Eagles en Hotel California. Ik wil niks afbreken. Maar ik heb toch nog wel één prachtige plaat. Tot aan het nieuws van 11. Dus hier gaan we. Radio 2,
1: relax. Caroline de Bakker. Radio 2.
0: En dat is Natalie in Berkeley geworden. Met Shiver.

0: Dit was de laatste voor het nieuws van 11. Dankjewel voor het fijne gezelschap. Hier tijdens Radio 2 Relax, tijdens de zomers. Geniet van meer muziek.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Na het nieuws.
2: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: VRT-nieuws met Dominique de Preeuw. Het gevangenispersoneel gaat waarschijnlijk opnieuw staken in september. Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een stakingsaanzegging ingediend. De bonden vinden dat er te weinig naar hen wordt geluisterd door de overheid en door minister van Justitie Annelies Verlinde. Robbie de Kaaij van de Socialistische Vakbond herhaalt nog eens wat de verwachtingen zijn.
1: Het personeel moet veilig kunnen werken met een aanvaardbare werkdruk, met voldoende personeel, niet met te veel gedetineerden, ook niet in bijgeplaatste bedden of op de grond. Ze moeten ook veilig kunnen doen in een gebouw dat dat toelaat en met apparatuur die werkt. Ofwel gaat men ons nu overtuigen dat men oplossingen heeft, ofwel gaan wij de daad bij het woord voegen en dan zullen wij actie voeren. Wij willen nu weten wat, waar, wanneer en hoe, mevrouw Verlinde.
0: Als er niet snel oplossingen komen, wordt er gestaakt op 6 september vanaf 10 uur 's avonds, mogelijk voor meerdere dagen. De RVA heeft vorige maand nog aan bijna 160.000 mensen een werkloosheidsuitkering uitbetaald. Dat is ruim 40% minder dan in de maand juli vorig jaar. De daling is het gevolg van de regeringsbeslissing om werklozen nog maar maximaal 2 jaar een uitkering te geven. Die maatregel is begin dit jaar van kracht geworden. Sindsdien hebben al ruim 130.000 mensen hun uitkering verloren. Hoeveel van hen intussen een ziekteuitkering krijgen, is niet bekend. In de Conference League voetbal is AA Gent met 2-3 gaan winnen bij Hibernian. Het matchverslag vanuit Schotland is van Tom Boudeweel.
2: Een ware Houdini-act van AA Gent in Schotland van 2-1 achter. En de nakende uitschakeling keerde de Buffalo's het helemaal om in het slot. Eerste gelijkmaker van Burgess, 6 minuten voor het einde. En dan de 2-3 door een own goal van Chaiwa op het einde van de toegevoegde tijd. Gent had bij de rust nogthans alles onder controle. Het overwicht en de voorsprong via Vergara. Maar de bezoekers acteerden te slap na de pauze. Kerr en Paslak brachten Gent op de rand van de uitschakeling. Maar dankzij een mirakel plaatsten de Buffalo's zich toch voor de groepsfase. Na 3 moeilijke voorronden. 5-5 dus voor de Belgische ploegen.
0: Dankjewel, Tom. In de Europa League had Anderlecht geen enkel probleem met Almaty uit Kazachstan. Na de heenmatch van deze 4e ronde wonnen de Brusselaars nu ook de terugmatch met 3-0. Svetkovic op penalty, Sikan en Biancone scoorden. Die andere Belgische ploeg, Sint-Truiden, is uitgeschakeld in de Europa League. STVV ging in Cyprus met 4-2 onderuit tegen Omnion Nicosia. De Limburgers treden nu aan in de Conference League. En in het basket versloegen de Belgian Lions Tsjechië met 92-81. Het ging om de eerste pre-kwalificatiematch voor het EK van 2029. Er trekken stevige buien over het land, mogelijk met onweer. Ook vannacht nog kans op regen bij minstens 16 graden. Morgen meestal bewolkt en soms een bui. Dan is 24 graden de maximumtemperatuur. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Luistert naar radio.

Dat is geen goed.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer ingebeld.

zijn verlaten. Straten grijs en nat.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de

0: VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Er is een stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun wensen geluisterd door de overheid en door justitieminister Annelies Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond somt de bezwaren nog eens op.
1: Nog altijd veel te veel gedetineerden in onze gevangenissen. Nog altijd meer dan 400 mensen op de grond. Nog altijd een 300-tal bijgeplaatste bedden in oude gevangenissen en meer dan 300 bijgeplaatste bedden in nieuwe gevangenissen. Nog altijd zoveel personeeltekort, een rolachterstand van 800.000 dagen. Dan denk ik dat het personeel terecht naar de werkgever kijkt en zegt, en nu? Wat gaat u nu doen?
0: Als er niet snel oplossingen komen, dan zal er op 6 september gestaakt worden, mogelijk voor meerdere dagen. In het oosten van Cuba is er een grote stroompanne. 4 provincies zijn er getroffen. Cuba kampt sinds begin dit jaar geregeld met stroompannes nadat de Verenigde Staten een olie-embargo hebben opgelegd aan het land. Door de vele stroomonderbrekingen is in juni het schooljaar in Cuba ook vroeger gestopt. Maar de minister van Onderwijs heeft aangekondigd dat in september alle leerlingen weer gewoon naar school kunnen. In de Conference League voetbal is AA Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Het matchverslag is van Tom Boudeweel.
2: Een ware Houdini-act van AA Gent in Schotland van 2-1 achter en de nakende uitschakeling keerde de Buffalo's het helemaal om in het slot. Eerste gelijkmaker van Burgess, 6 minuten voor het einde. En dan de 2-3 door een own goal van Chaiwa op het einde van de toegevoegde tijd. Gent had bij de rust nogthans alles onder controle, het overwicht en de voorsprong via Vergara, maar de bezoekers acteerden te slap na de pauze. Kerr en Paslak brachten Gent op de rand van de uitschakeling, maar dankzij een mirakel plaatsten de Buffalo's zich toch voor de groepsfase, na 3 moeilijke voorronden. 5-5 dus voor de Belgische ploegen.
0: In de Europa League heeft Anderlecht zich met een vlotte 3-0-zege tegen Almaty uit Kazachstan probleemloos geplaatst voor League Face. Voor Sint-Truiden werd het in de Europa League een afknapper. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Het vangnet van de Conference League houdt hen in Europa. Voor coach Frederik de Meijer was de conclusie duidelijk. De Cyprioten waren beter.
3: Ja, zeker. Omonia was zeker vandaag beter. Meer ervaring, meer kwaliteit aan de bal. Dat is de details die doen het verschil. We hebben zeker eerst een elf te veel balverlies, domme balverlies. En ja, ze krijgen kans van die domme balverlies, zoals de ene wedstrijd. Dus we weten, we moeten nog beter aan de bal worden en nog leren van die match. Dat is belangrijk.
0: In het basket hebben de Belgian Lions Tsjechië verslagen in de eerste pre-kwalificatiematch voor het EK van 2029. In Oostende haalden de Lions het met 92-81. Op 26 november spelen de Lions hun tweede wedstrijd in Noorwegen. En de Red Panthers zijn er niet in geslaagd om op het WK hockey bij de vrouwen de finale te halen. Ze verloren nipt van titelfavoriet en Duitsland-Nederland met 1-0. Een late goal van de Panthers werd onder luid protest nog afgekeurd. Nederland speelt zaterdag de finale tegen Argentinië of Australië. Het kan nog regenen vannacht, mogelijk met onweer. Het blijft minstens 16 graden. Daarna een overwegend zwaar bewolkte dag met soms een bui en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax.

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
1: Ben je ook nog wakker of nog aan het werk? Alles gaat beter met veel zomerse muziek. De hele nacht op Radio 2.

Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Oekraïnse havenstad Cherson in het zuiden van het land krijgt de bevolking de raad de stad te verlaten. Door de aanhoudende Russische aanvallen dreigt er een lange periode zonder stroom en verwarming. De lokale gouverneur spreekt van een extreem moeilijke situatie, omdat Rusland de aanvallen op essentiële infrastructuur en voorzieningen heeft opgevoerd. In Cherson wonen naar schatting nog zo'n 60.000 mensen. In de kerncentrale van Gravelines in het noorden van Frankrijk zijn opnieuw kernreactoren stilgelegd als gevolg van een massale toestroom van kwallen. Die komen terecht in de zeewaterpompstations en ze verstoppen de filters, waardoor het koelsysteem van de centrale niet meer goed kan functioneren. Het is niet de eerste keer dat er een kwallenprobleem is. Ook de vorige weken lagen er regelmatig reactoren stil. Het probleem met kwallen is ook een gevolg van de klimaatopwarming. Die kwallen gedijen namelijk erg goed in warmer water. Het was een drukke voetbalavond. In de Conference League voetbal is A-Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een uitschakeling, maar de ploeg kon in de slotfase de rollen nog omdraaien met goals van Burgess en Obita. Ook Anderlecht deed het goed en plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0 zege tegen Kairat Almaty. En geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Het vangnet van de Conference League houdt hen wel in Europa. En vannacht loont het de moeite om nog even op te blijven. Straks is er een bijna volledige maansverduistering. De maan zal voor 93% bedekt worden door de schaduw van de aarde. Het schouwspel begint om 3:23. Het hoogtepunt is om 6:12. En de maan zal dan al laag boven de horizon staan in het zuidwesten. Om te kijken heb je geen eclipsbril nodig. Het is alleen duimen dat er niet te veel wolken zijn straks. En die kans is helaas wel reëel. Want het kan nog regenen vannacht, mogelijk met onweer de komende uren. Tegen het einde van de nacht wordt het meestal wel wat droger. Het blijft minstens 16 graden en overdag krijgen we een overwegend zwaar bewolkte dag met soms een bui en maximaal tot 24 graden. Ik wens je nog een heel rustige nacht toe. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.